0: Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How are you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun to pull mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. He said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Je voelt je zeker een jaar of 40 jonger bij het horen van dit nummer. CCC, Paul McCartney, Michael Jackson, 1983 was het. Wat is het? Het is 6 over 6. Een hele goede morgen. Vanuit de studio van Radio M Utrecht. Je bent er vroeg bij. Philip ook. Hey, Philip, goedemorgen. Die berichtte mij eventjes. Je kunt me altijd bereiken via bijvoorbeeld Messenger. Dat kan. Bob van Beet even opzoeken. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio. Kom je bij mij uit? Ja. Nou, ik had een goede rit hier naartoe. Het was droog. Of het ook droog blijft in Midden-Nederland, dat hoor je verderop in de uitzending natuurlijk. Kijken of het echt zo is. Nou, ik denk het niet, maar gauw houdt ons doorlopend op de hoogte vandaag van het weer voor Midden-Nederland. Maar gewoon ribberink, hè? Daar heb ik het natuurlijk over. Het regionieuws hoor je hier bij Radio M Utrecht ook doorlopend. Vanaf 7 uur praten we je uitgebreid bij. En je zou nu alvast even een kijkje kunnen nemen op de website rtvutrecht.nl of weer die RTV Utrecht app gebruiken. Allemaal mogelijk. Facebook, daar hebben we een lekkere vraag. Eigenlijk is het een soort nagerecht. Een toetje, zo gezegd. Maar goed, dan moet je alvast even kijken als je gelegenheid hebt. Ik ben Bob, goedemorgen. Dit is Julien Claire.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 14 minuten voor 6:30. Even gesproken met Casper Kooi. Hij doet het regionieuws vanochtend bij Radio M Utrecht. Hij komt je straks al even vertellen wat we in de aanbieding hebben. Wat is er gebeurd in Midden-Nederland? We houden je doorlopend op de hoogte in Utrecht te zwakken. Ook van het verkeer. Opmerkelijk is natuurlijk dat de vakanties wel lopen. Maar niet in heel Nederland, want in de regio Noord bijvoorbeeld is alles weer begonnen. En er bijna geen verkeersinformatie te melden is. Dus dat vind ik eigenlijk wel fijn. Want dat betekent dat het lekker doorrijden is. Maar ik houd het in de gaten voor je. ANWB Verkeersinformatie doorlopend. Ook in Utrecht is wakker. Dan zul je de volledige draad in Nederland oppakken. Hey, en ben je aan het vakantie vieren? Dan ben je er wel heel vroeg bij, vind ik hoor. Maar misschien hoef je dat helemaal niet. Ben je altijd aan het vakantie vieren? Ben je gepensioneerd? Pre-pensionado, dat kan. Of moet je gewoon keihard werken zo meteen? En misschien ben je wel aan het werk. Ben je chauffeur? Ben je bakker? Zit je in de zorg? Nou, laat eens even weten van beter. Dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht-app, even whatsappen. Kan ook via mailtje trouwens, studio@rtvutrecht.nl. Of je zoekt mij even op via Messenger of zo, dat kan ook. Bob van Beter. Ik denk alvast even aan het avondeten. Waar ik mee bezig ben, is eigenlijk het toetje. Wat voor toetje, ofwel wat voor nagerecht, eet je het liefst na het avondeten? Misschien wel de traditionele vla. Waarvan we vorige week al hoorden dat de blanke vla uit de schappen gaat. Omdat het niet meer populair is. Het kan ook een lekkere ouderwetse griesmeelpudding zijn. Of wat dacht je van iets luxer klinkt het in elk geval. Het smaakt fantastisch, weet ik. Chocolademousse of tiramisu. Nou, we zijn er een beetje benieuwd naar. Omdat de klassieke toetjes verdwijnen steeds meer uit de supermarkt. Die vla en... Ja, er is wel heel veel keuze, moet ik zeggen. Dus die traditionele... Ja, griesmeelpudding, dat is er wel eentje eigenlijk. Heerlijk, ja. Nou, we zijn er benieuwd naar. En wij zijn met elkaar. Liesbeth vanmiddag en aan tafel wil graag met je aan tafel hierover praten. Aard doet dat graag in Utrecht. Kom thuis vanaf 5:00. Ja, waarom zouden we de draad alvast niet oppakken met het nagerecht vanavond? Hier in Utrecht is wakker, dus laat weten. Wat voor toetje eet je nou het liefst na het avondeten? Is dat een ouderwets toetje? Vla of pudding of zo? Of misschien toch iets heel anders? Ik laat mij even verrassen. Ik ben super benieuwd. Dus kom er maar mee. Dat kan via Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht app.

0: Oh, allemaal goed. Susie Quattro, Chris Norman en Stammeling in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Richting 6:30, nou, dat schiet al aardig op. Maar inmiddels is hij ook binnengekomen bij mij in de studio. Jij was weer vroeg wakker vanmorgen.
1: Oh, goedemorgen.
0: Casper Kooi, heb je een beetje kunnen slapen?
1: Een beetje kunnen slapen.
0: Het ligt altijd een beetje gevoelig, hè, dit onderwerp.
1: Het ligt bij mij heel gevoelig, inderdaad. Ik heb het 2 uur zien worden.
0: Nee,
1: ja, joh.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, dat is altijd wat, hè, die ochtend, ja, hè.
0: Dan ben je wel goed voorbereid om in slaap te vallen, zeg maar. Daar ben je dan heel lang mee bezig.
1: Ik heb zelf slaapsnoepjes. Ken je die? Ja,
0: nee?
1: Kun je bij de discounter kun je halen. En daar zit melatonine in.
0: Oh,
1: en dan neem ik er een handje van. Maar dan dat was nog niet lukken.
0: Is dat niet zo dat je dan van die bije ogen hebt, dat je juist helemaal wakker wordt, of niet? Het is tegenovergestelde.
1: Nee, je zou er heel erg rustig van moeten worden. Maar het werkt bij mij niet echt.
0: Oké, dat ligt aan je karakter, denk ik.
1: Heb jij een beetje een schoon bureau?
0: Een schoon bureau?
1: Ja.
0: Heb je het over een digitaal bureaublad?
1: Ja, hier is het een beetje...
0: Je bedoelt mijn desk hier?
1: Ja, is het een beetje schoon.
0: Ja, ik heb hier wel de kranten liggen en wat papiertjes. Mijn telefoon ligt hier voor Messenger, voor allerlei berichten.
1: Maar geen stof of zo?
0: Nee, dat is wel netjes dan.
1: Hoi, nee,
0: maar waarom vraag je
1: dat? Nou, het bureau van de NS-topman Wouter Koolmees wordt vanmiddag niet schoongemaakt namelijk.
0: Oh!
1: Bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht voeren honderden schoonmakers dan actie. De vakbond die verwacht dan ruim 400 actievoerders. Ja, die willen meer lonen en een betere cao. En de actie hoort bij een 48-uur staking die gisteren al begon op Schiphol.
0: Ja.
1: Dan nog iets anders. Een oudere dame uit Loenen aan de Vecht. Die is bestolen door 2 vrouwen. Die belde, het gebeurde allemaal eind mei al. Mm-hmm. Die belde eind mei bij haar aan. Eén van hen zei dat ze zwanger was en dat ze naar de wc moest. Nou, dat mocht van haar, maar ondertussen jatte die andere vrouw geld en sieraden. Beelden daarvan die kan je vinden op onze website, rtvutrecht.nl. En ander nieuws van vandaag. De 14-jarige Rosa van Leeuwen uit Abcoude, die speelt prinses Amalia in de serie Maxima. Ze werd gekozen uit meer dan 2000 aanmeldingen voor die serie op Videoland.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat om het 3e seizoen. De opnames die starten over een paar dagen al. Maar naar verwachting kunnen we haar pas over 2 jaar op Videoland zien.
0: Moeten we zo lang wachten? Ik heb die serie wel gezien.
1: Leuk, hè?
0: Ja, ik vind het leuk, ja. Ja, heel veel mensen vinden het leuk.
1: Ik zit stiekem ook te smullen.
0: Ja. Er zijn maar meer series die ik... op dit moment volg ik ook nog BNB. Dus BNB vol liefde, zeg maar. Ja, wat daar allemaal gebeurt is ook wel idioot natuurlijk. Maar het is leuk om af en toe even een afleveringetje te kijken. En dan ga je mee in die mensen wat ze allemaal van gekkigheden hebben. En wie ze ontvangen om uiteindelijk de ware liefde te vinden. Maar op voorhand weet je al dat die zijn helemaal niet op zoek naar een partner. Iemand die 15 jaar alleen is. Dat is erg moeilijk om dan een juiste partner te vinden.
1: Ja, zeker. Maar je moet niet te veel verklappen, want ik loop een paar afleveringen achterna.
0: Jij kijkt ook.
1: Ja.
0: Okay. Ik heb geen inhoud verder gezegd.
1: Nee, gelukkig.
0: Maar goed, Amalia dus.
1: Amalia, over. Ja.
0: Leuk, vreugd me erop. En ze komt dus uit onze regio vandaan.
1: Abcoude.
0: Geweldig. Zeg, verderop, hè? Jij gaat weer voorbereiden op de redactie voor een volledig nieuwsbulletin natuurlijk, hè?
1: Ja, ik ga maar eens kijken hoe schoon dat bureau daar is.
0: Naar aanleiding van de schoonmakers die dus daar. Oké. Even een kort weerberichtje hier bij Radio M Utrecht voor vandaag. De wolkenvelden zullen overheersen, laat maar gewoon vast even weten. Af en toe komt wel de zon er doorheen. Ja, in de loop van vanmorgen en vooral vanmiddag ontwikkelen zich buien, mogelijk met een flink pakket aan regen, kleine hagel en onweer. Was jij er al een beetje op voorbereid, of niet, Casper?
1: Ik heb een regenjas in de auto liggen.
0: Oh, goed zo. En je bent ook in de auto. Tijdens buien waait er een vlagerige zuidwestenwind. Nou, het lijkt wel herfst. Tussen de buien door wordt het een graad of 20. Nou, daar moeten we het voor dit moment dan even mee doen.

0: natuurlijk Lover. En Love is al samen met Guests of met de Friends. Want ja, die waren ook razend populair in de jaren 70. Love is all. 6 minuten over 6:30 inmiddels geworden. In de studio van Radio M Utrecht. Net Casper, die is weer op de redactie gaan zitten voor het regionale nieuws. Gaat hij zich voorbereiden voor het bulletin van 7:00. En nu Robert-Jan Mooi. Goedemorgen,
1: ja,
0: Robert-Jan.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Nou, niet dat zo'n verrassing is, want je komt bijna altijd hier naartoe. Tenzij je, zoals van de week moest je naar Veenendaal, toen ben je meteen doorgegaan.
1: Ja, anders is het een beetje te ver weg, dan is het moeilijk om dat op tijd te
0: Precies. Precies. Maar nu zit je hier en heb je goede nachtrust gehad? Vroeger
1: ik heb een goede nachtrust gehad. Ja, ik kan merken dat het wat koeler is natuurlijk.
0: Slaap lekkerder, hè?
1: Slaap veel en veel lekkerder dan dat geplak en gezweet. Als het zo die hitte nog heerst.
0: Zeker.
1: Maar nu, ja, prima geslapen.
0: Goed zo.
1: Een beetje koeler.
0: Ja. Eigenlijk. Ja, ik merk het ook, ja. Ik vind het lekker, want aan de ene kant van het huis hebben we dan de ramen openstaan bij slapen. Dan dus aan de andere kant van het huis. Maar dan hoor je zelfs een bepaalde trek. Als je de slaapkamerdeur dicht doet, omdat de ramen aan beide kanten openstaan, dan hoor je... De wind waait door het huis, bij wijze van spreken.
1: Het huis praat, als het ware.
0: Ja,
1: het huis koelt ook wat af, hè. Dat heeft ook tijd nodig, want het kan buiten wel kouder zijn. Maar huizen zijn vaak warm natuurlijk.
0: Goed,
1: het moet langzaam goed geïsoleerd en het moet er langzaam afkoelen.
0: Ja.
1: Dus, maar jij stroopt nu je mouw op, dus dat belooft veel goeds.
0: Ik stroop mijn mouw inderdaad op. Ja, ik vind het hier toch wel een beetje warm eigenlijk in de studio. Ligt dat aan mij? Ja, dat zal wel. Maak ik me te druk. Moet ik helemaal niet doen. Want jij gaat op pad vandaag voor Utrecht is wakker natuurlijk weer, zoals elke dag. Wat ga je doen? Waar ga je heen? En waar ga je over praten?
1: Ik ga onder meer naar even kijken. Ja, eerst aan de rand van Ulvenvecht ga ik naartoe. En vervolgens naar Vleuten.
0: Ja.
1: Samen met iemand van de vogelopvang Utrecht.
0: Ja.
1: Die luidt namelijk de noodklok, omdat botulisme om zich heen grijpt.
0: Oh.
1: Dat is een ziekte
0: voor de
1: watervogels optreden.
0: Ja.
1: 1 tot 1000. En dan een soort verlammingsziekte die dodelijk is.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die duikt nu op, mede naar aanleiding van de hitte. Ja, die is nu voorbij, maar goed.
0: Die ziekte is er kennelijk wel. Ja.
1: Ja, laagstaand water. Dus dan krijg je hele stille waterplassen, zeg maar. Mm-hmm. Waterstukken waar die ziekte zich kan ontwikkelen. Gaan we al precies vragen hoe dat gaat natuurlijk.
0: Zou
1: op zoek naar dode of zieke vogels. Want de oproep is van jongens, als mensen een dode eend zien bijvoorbeeld, of een zieke eend, het trekt meteen aan de bel, maak een melding van.
0: Mm-hmm.
1: Want anders kan dat een bron zijn van botulisme.
0: Precies.
1: Zodat de ziekte nog verder verspreidt als het ware.
0: Als zo'n dood dier blijft liggen, bedoel je, zo'n kadaver.
1: Ja. En het is voor het eerst eigenlijk, min of meer. Het komt niet zo vaak voor dat de botulisme zo om zich heen grijpt.
0: Mm.
1: Dus een pregnante zaak.
0: Ja, precies. En het lijkt me ook... in de sloten ga je niet zo gauw zwemmen, maar in vaart of wat dan ook, waar mensen ook zwemmen. Als er botulisme heerst, zoals een dood dier ligt, dat is ook niet goed voor de mensen.
1: Dat lijkt me ook niet fris. Ja, je bent natuurlijk ook blauwallig.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is ook weer in Haarijse Plas bijvoorbeeld, wordt ervoor gewaarschuwd. Ik weet niet trouwens hoe het nu is, omdat het inderdaad koeler is.
0: Nee, zo gauw het heel warm is, een aantal dagen warm, kan zich dat ontwikkelen.
1: Ja, vrijwel ieder jaar voor de laatste tijd.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dit hoor je ook niet iedere dag.
0: Nee.
1: Kortom, we gaan op pad. Vogelopvang, daar kunnen ze nog wat doen aan zieke vogels.
0: Ja,
1: de bedoeling
0: precies.
1: is dat, als je dat ziet, om zo snel mogelijk aan de bel te trekken, zodat de vogelopvang in actie kan komen. Maar we gaan het allemaal horen en hopelijk, niet hopelijk eigenlijk,
0: komen
1: we een vogel tegen, maar je begrijpt wat ik bedoel.
0: Zeker, ja. Op zoek naar botulisme dus. Oké. Hey, succes.
1: Tot zometeen.

0: en voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met onze vriend Yves Berends. Ik zeg Yves, ja, uit Vinkeveen. Dan is het onze vriend natuurlijk. En dan nu Margot Ribbering. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Dankjewel voor je weerberichtje van 6:30. Mensen zijn al bijgepraat die wat vroeger wakker waren dan dit tijdstip, die nu aan het wakker worden zijn. Altijd even fijn om even te lezen. We krijgen wat regen, we krijgen ook onweer vandaag.
1: Ja. Tot nu toe, hè. We hebben een aantal dagen gehad met gewoon wat regen. Ja. Lekker gezapig ook. En dat is maar goed ook, hè. Want als het heel hard gaat, dan glijdt de neerslag zo over de bodem richting de zee. Mm-hmm. En nu heeft de regen ook de kans gehad om lekker in de grond te trekken, die een beetje zacht te maken voor de stevige buien die vandaag en morgen zouden kunnen ontstaan. Want het is nog niet helemaal duidelijk waar ze gaan vallen. Het heeft te maken met grote verschillen in de atmosfeer. Het wordt vandaag na een minimum van 15, 16 graden 20 graden. Maar hoog in de atmosfeer is de lucht veel en veel kouder. En door dat grote verschil in temperatuur kunnen wolken ook flink groeien vandaag. En uitgroeien tot echte onweersbuien die in korte tijd lokaal ook veel regen kunnen achterlaten. Dus wat dat betreft zal het vandaag echt op sommige plaatsen echt even lekker tekeer gaan.
0: Ja.
1: Met onweer erbij, met kleine hagel. Je zult ook merken, ja, de wind is sowieso al wat sterker dan gisteren, maar de zuidwestelijke wind, die wordt ook een beetje vlagerig rondom die buien. Onstabiel weer, met naast bewolking, waar we op de meeste plaatsen tegenaan kijken, nu ook vanuit het westen wat zon en temperaturen die vanmiddag oplopen naar 20 graden, als we dat halen, want gisteren hebben we het niet gehaald.
0: Ja, het is wel meer een gewaarwording natuurlijk als er wat hagel terecht gaat komen in deze tijd.
1: Ja. Ja, nou, eigenlijk is dat heel normaal, hè. We hebben te maken met superwarm zeewater.
0: Ja.
1: Op dit moment hebben we zelfs een record in de Noordzee. Voor de kust van Hoek van Holland een watertemperatuur van 21,6 graden. Dat hebben we in 40 jaar niet meer gehad. En boven dat warme zeewater dat ontstaan buien. En we zien, als we de radar even een beetje uitzoomen, mm-hmm, op dit moment een behoorlijk onweerscomplex net ten noorden van de Wadden rondtrekken. Dus mensen die daar vakantie vieren, ja, die zullen wel wakker worden met behoorlijk wat onweer.
0: Ja.
1: Maar bij ons moet het nog een beetje op gang komen. Hè. Het komt vanaf de Noordzee. Dat is de energiebron, de benzine. En die buien die trekken dan boven land op en zullen door het oplopen van de temperatuur ook bij ons dan gaan ontstaan en vallen. Maar op dit moment weet ik natuurlijk nog niet waar precies.
0: Nee.
1: Het tijdstip kan ik wel aangeven. Halverwege de ochtend en vooral vanmiddag. Hè. Op het warmst van de dag, dan is de kans het groot dat we zo'n paar buien gaan opvangen.
0: Ik ben helemaal benieuwd hoe die lucht er dan uitziet straks weer. Onweer,
1: ja, dat hoop ik ook. Het is nu nog overwegend bewolkt, een beetje grijs. Maar als die temperatuur gaat oplopen, dan komt er ook wat beweging in de atmosfeer. Bovendien komt vanuit het westen ook de zon tevoorschijn. Dus het wordt een mengelmoesje van woeste wolken, af en toe wat zon. En vooral halverwege de ochtend en vanmiddag een paar flinke buien.
0: Oké, en een tipje van de sluieroplichter. Morgen is het alweer vrijdag. Dat wil zeggen, misschien voor sommigen de laatste vakantiedag. En anders de laatste werkdag. En anders is het gewoon een vrijdag. Voor het weekend, wat verwacht je morgen?
1: Ja, morgen is het zo dat na een pauze in de loop van de avond en nacht, als de temperatuur naar beneden gaat, dan doven de buien bij ons even uit. Mm-hmm. Langs de kust blijven ze nog wel even doorgaan. Maar na een overwegend droge avond en nacht zullen de morgen buien gaan oppoppen. Net zoals vandaag. Hetzelfde proces. Als die temperatuur boven land gaat oplopen naar zo'n 20 graden, dan ontstaan er ook weer regen- en onweersbuien. Dus deze twee dagen zijn een beetje vergelijkbaar. Het enige verschil is dat vandaag de wind uit het zuidwesten waait. En morgen gaat hij uit het noordwesten waaien.
0: Daar gaan we het morgen alvast mee doen. Ik bedoel, daar gaan we het morgen mee doen. Niet alvast, dat gaat eraan komen. Zeg, dank voor nu. We gaan elkaar in het volgende uur uitgebreid weer spreken. Met een weerspreuk, zo'n beetje vanaf 7:50.
1: Zeker. Ja. Ik heb een Duitse weerspreuk.
0: Oh, nou, dan ben ik helemaal niet bij.
1: Nu alvast.
0: Ja, dat is leuk. Ja. Kunnen we ons alvast een beetje voorbereiden op de Duitse taal. Met de naam vallen en zo. Maar dat maakt dan niet uit. Doe je toch auf Deutsch of niet?
1: Ja, ik verzoek het op Deutsch. Ja?
0: Oké, nou. We gaan luisteren naar je, Margot, straks. Tot zometeen. Bedankt voor nu, hè.
1: Tot zo.
0: Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met Sniffende Tears en Driver's Seat.

0: gek dit misschien ook klinkt, ik ga het je toch vertellen. Ik vind dit gewoon een waanzinnig lekker nummer. Of je nou in de auto zit, in de vrachtwagen, of dat je gewoon thuis bent. Driver Seat, Sniffende Tears in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja. Zometeen het nieuws uit binnen- en buitenland om 7 uur. Hier bij Radio M Utrecht ook het regionieuws erachteraan met Casper Kooi. En ik wil het wel eens hebben over het nagerecht, het dessert of wel het toetje. Ja, die toetjes, de ouderwetse toetjes, verdwijnen steeds meer uit de schappen van de supermarkt. Daar hebben ze een bepaalde reden voor. Ik vind dat er ontzettend veel keuze is. Ja, een lekkere pudding, dat moet je toch wel kunnen kopen. Of een ouderwetse vla. Recentelijk was nog in het nieuws dat die blanke vla uit de schappen gaat, omdat mensen, wij dus, daar helemaal geen belangstelling meer voor hebben. Toch niet de gele vla, nee, die blanke vla. Of chocoladevla, of nou ja. Kortom, ze verdwijnen uit de schappen. Maar wat vind jij nou een lekker toetje? Wat, Harry de Haan, die stuurt een toetje door, echt. Wat is dit voor iets lekkers? Iets met, ja, iets met karamel, iets met gries. Dit is griesmeel, lijkt wel. Maar het is ook chocoladesaus. Ik kan het niet helemaal bevatten, maar het ziet er wel geweldig uit, zeg. Hè? Philip zegt, thuis aten we meestal yoghurt als ontbijt ook. En zo na het middageten doe ik dat nog steeds. Oh, oké, nu ik met pensioen ben. Bij een bezoek aan een restaurant neem ik als dessert meestal een bananensplit. Haha, ja, die is populair, hè. Maar dan wel met advocaat in plaats van warme chocoladesaus.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak

0: vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
2: Utrecht. 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt en ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in Kiev kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Vorig jaar was het in dezelfde periode ruim 6%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig. Zij zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan legden in 2020 hun taken neer voor het Koningshuis en verhuisden toen naar de VS. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging thuis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: De return in Nijmegen is volgende week dinsdag. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio M Utrecht was nieuws uit binnen- en buitenland. Nieuws uit de regio. Heb je dit uur nog niet gehoord? Casper was namelijk om 6:30 ook al eventjes. Dus als je er vroeg bij was, heb je al wat gehoord. Casper, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Vertel.
6: Maarten van der Weijden is zwemmend weer vertrokken. Deze keer vanuit Vianen. Hij zamelt geld in voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek, zwak en misselijk en zou hij vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22 stedentocht. Nu slaat hij een paar steden over en begint hij dus al bij ons in de provincie. Van de 4 grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst gestegen bij ons in Utrecht. Dat meldt de uitkeringsinstantie op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen. En bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werd deze week geoefend met legerhelikopters. Militair medisch personeel oefende het vervoer en verzorging van gewonden.
5: Nou, die waren ongetwijfeld opgemerkt door meer mensen. Dat hoor je wel, die grote helikopters.
6: Zeker, dat maakte veel indruk.
5: Ja. Nou, zometeen uitgebreid dit in het nieuws van 7:30, hè?
6: Tot straks.
5: Tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat over de A1 als je rijdt vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is een groot tracé, maar wel tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld in opletten. Je kunt er namelijk geen gebruik maken van de spitsstrook. En dat heeft te maken met technische problemen. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
7: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Zomer vier je bij ons.
11: Dit
1: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: 7 over 7. Wat zeg ik? De klok tikt door. Het is alweer 8 over 7. Ja, zo snel gaan de minuten niet voorbij. Maar ik zie net de klok naar 8 gaan dus vandaag. Goedemorgen. Met nieuws en actualiteiten gaan we je vermaken in Utrecht is wakker. Dat wil zeggen, houden we je op de hoogte. Robert-Jan Boy heeft een onderwerp waarvan je denkt, oh ja? Het is nu toch weer wat rustiger in de hoge temperaturen, zeg maar. Maar toch heb je het over botulisme. Dat is een ziekte die vooral watervogels treft, toch volgens mij, Robert-Jan?
1: Ja, inderdaad, Bob. En het botulisme grijpt steeds meer om zich heen. Doet dus luidt de vogelopvang Utrecht de noodklok. Mensen wordt opgeroepen als, als je een dode of zieke vogel ziet. En met name watervogel, hè, dan praat je over eenden of zwanen, meeuwen, ga zo maar door. Mm-hmm. Trek aan de bel, doe een melding, want dan kan de vogelopvang erop afkomen om nog te redden wat er te redden valt. Maar als er niets gebeurt, grijpt de ziekte steeds verder om zich heen. En dat kan zo zijn gevolgen hebben, hebben wij begrepen. Dus we gaan het verhaal uitgebreid horen zometeen. Ik ben nu in de wijk Overvecht op zoek naar een min of meer stilstaand water. Daar heb ik een rendezvous met Kerstin van de Vogelopvang. Ik zie daar een watertoren, ik zie daar wat rietkraag. Ik denk dat ik daar moet zijn. Mm-hmm. En dan zijn we benieuwd of we wat kunnen aantreffen. Later deze uitzending gaan we ook nog naar Vleuten. Daar schijnt ook een water te zijn waar botulisme is aangetroffen. Kortom, we gaan op zoek naar de sporen van botulisme. En tussentijd horen wij het hele verhaal.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat veel mensen denken van, oh ja, botulisme, daar willen we meer over horen. Dat kan dus na 7:30 in Utrecht is wakker. Hey, goede reis naar Overvecht. Dan spreken we elkaar zo weer, Robert-Jan.
1: Tot zo.
0: Ja, en dan ga ik zo meteen bellen met Daan Zieren. Daan is de directeur van Rover, de reizigersorganisatie. Want ja, van A naar nergens is de naam van de campagne die reizigersvereniging Rover klachten van mensen daarmee wil verzamelen. Klachten die met het openbaar vervoer als je reist ontstaan. Ook in provincie Utrecht roept de provincie op om dat te gaan doen. Om de vervoersarmoede in kaart te brengen. Maar ook om de politiek aan het werk te zetten. Kortom, we gaan maar eens even bellen met de directeur van Rover. Dat lijkt me heel interessant. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja hoor. Met een mooie muziek van Spandau Ballet. Oh, prachtig. Ze hebben zoveel mooie muziek gemaakt. Dit bijvoorbeeld. Even een klein stukje van Once More. En wat dacht je hiervan? Oh ja, Spandau Ballet. Toch viel mijn oog eigenlijk meer op Gold na deze Only When You Leave. Blijf hier, dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.

0: De happening van de Supremes. Een hele happening onder uitvoering van Diana Ross trouwens. Zometeen gaan we het hebben over nagerechten, over desserts, over toetjes. En je kunt alvast even een reactie posten op onze Facebook Radio M Utrecht. Of even een berichtje sturen via de RTV Utrecht app. Wat voor lekker ouderwets toetje jij het liefst eet. Ik ben heel erg benieuwd. Maar nu gaan we de komende minuten praten over Van A naar Nergens. En dat is een campagne waarmee reizigersvereniging Rover klachten wil verzamelen van mensen die met het openbaar vervoer reizen. En waarom? Om vervoersarmoede in kaart te brengen en ook om de politiek aan het werk te zetten. Nou, daarover ga ik de komende minuten dus praten met Daan Zieren, directeur van reizigersvereniging Rover. Welkom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat woord verkeersarmoede, dat ken ik nog niet helemaal. Zo noemen jullie dat. Wat moet ik eronder verstaan? Verkeersarmoede?
1: Ja, eigenlijk hebben we het over vervoersarmoede, maar het is eigenlijk in de basis is het gebrek aan vervoersmogelijkheden.
0: Ja.
1: Dat kennen we vooral in dunbevolkte gebieden, maar wij nemen dat eigenlijk veel breder. Eigenlijk. Het gaat eigenlijk om alle situaties waar je geen andere optie hebt en dus toch je plannen moet aanpassen om op je bestemming te komen. Of al helemaal niet op je bestemming kan komen, omdat je geen opties hebt.
0: Ja, wat zijn zeg maar de praktijkvoorbeelden van vervoersarmoede?
1: Ik denk dat een van de meest sprekende voorbeelden toch is dat er bijvoorbeeld op zondag geen vervoer is en dat je afhankelijk bent van de auto, maar misschien helemaal geen rijbewijs hebt en niemand die je kan rijden, maar toch bijvoorbeeld zorg moet verlenen aan een familielid of er een noodgeval is en toch ergens moet komen. En dat zijn natuurlijk hele prangende situaties. Maar je kan ook het een stukje minder serieus nemen en zeggen, het gaat ook om bijvoorbeeld een feestje van je vriend waar je toch om 9:30 of 21:00 al weg moet. Omdat er anders geen bus naar huis meer gaat. En het feestje is eigenlijk nog maar net begonnen. Dat is misschien veel minder dringend, maar is toch ook een vorm van vervoersarmoede, zeggen wij. Omdat je toch geforceerd wordt om je plannen aan te passen en toch wat minder opties hebt.
0: En in dat geval denk ik, je zou een taxi kunnen nemen of een Uber kunnen regelen. Is dat een alternatief voor jullie ook als die bus niet rijdt op die avond?
1: Dat is een alternatief, maar zeker niet voor iedereen. Want heel veel mensen hebben het natuurlijk helemaal niet zo breed. En een Uber en een taxi, dat verhoogt de kosten echt aanzienlijk. Dus dat kan misschien zeker in een absolute noodgeval een optie zijn. Maar zeker als je elke zondag naar je moeder die ziek is moet en elke keer weer een hele dure taxi moet betalen.
0: Ja,
1: of de straat moet langsgaan om te vragen of toch iemand de tijd zou hebben om je te brengen naar dat familielid. Ja, dat zijn situaties waar je afhankelijkheden creëert die je eigenlijk helemaal niet in Nederland zou moeten hebben.
0: Ja, aanhoudende problemen rondom het busvervoer. Daar spreken we hier al ongeveer het hele jaar over. Sterker nog eind vorig jaar, sinds de aanbesteding weer in Utrecht. Valt dat busvervoer dan ook onder die vervoersarmoede voor Midden-Nederland?
1: Ja, zeker weten, omdat heel veel vervoersarmoede draait naast je. Maar de optie hebben ook vaak gewoon om betrouwbaarheid. Zorgen dat je een bus kan nemen wanneer de app zegt dat de bus gaat. Of wanneer die gisteren ook zou gaan. En dat is precies wat we afgelopen jaar in Utrecht vaak niet zagen. Is dat een bus heel vaak helemaal niet ging wanneer die zei dat die zou gaan. Of dat een bus zelfs een andere route reed en helemaal niet op een bestemming kwam.
0: Ja,
1: en in dit soort situaties ben je als reiziger natuurlijk helemaal de weg kwijt. Omdat je dus helemaal niet weet waar je aan toe bent.
0: Ja.
1: En dat is toch ook zeker een vorm van vervoersarmoede. Want in een noodgeval, maar ook in een situatie waar je een plan maakt voor je zaterdagavond of je donderdagmiddag, is het toch best wel fijn om te weten dat je ook thuis kan komen.
0: Ja, helder. Ja, van A naar Beter is de campagne, met een knipoog daar naartoe denk ik. Van A naar Nergens, dat is de campagne van reizigersvereniging Rover. Dan komen de klachten binnen van mensen. En dan, wat gaan jullie ermee doen? Hoe gaan jullie dat aanpakken? Want je wil ook de politiek gaan bewegen.
1: Ja, zeker. We vinden de campagne is één dag live en we vinden de verhalen die nu al binnenkomen heel sprekend. En met dit soort verhalen willen we eigenlijk de politiek aanspreken. En dat kan zeker, want bijvoorbeeld in maart zijn de provinciale verkiezingen en daar worden weer grote beslissingen gemaakt over hoe we het vervoer in de provincie regelen. En daar, tijdens de voor de verkiezingen, maar ook na de verkiezingen zullen wij politici aanspreken en met deze verhalen om te zorgen dat zij de beslissingen maken zodat mensen meer toegang hebben tot openbaar vervoer en dan ook echt betrouwbaar openbaar vervoer.
0: Mm-hmm. Daar zijn de mensen misschien ook wel sommigen een beetje verkiezingsmoe. Die campagne, daar moet je niet moe voor zijn. Dat is belangrijk dus om daar je klachten te deponeren. Hoe doe je dat?
1: Dan ga je naar de site van Rover. Maar ook als je gewoon in Google typt van aan en ergens, vind je gelijk onze campagne. En dan kan je een heel gemakkelijk formulier, het is helemaal niet lang. We vragen gewoon over waar ondervind je vervoersarmoede. Wat was de reden? Hoe moest je toen naar je bestemming komen? Of kon je helemaal niet naar je bestemming? Ja. En even je naam. En dan heb je het formulier alweer ingevuld.
0: Dus je moet wel als organisatie, als reizigersvereniging, moet je wel natuurlijk houvast hebben. Dus vandaar is het belangrijk om die klachten bij jullie neer te leggen. Zeg, dank voor tijd en toelichting en succes met Van Aan en Ergens.
1: Dankjewel.
0: Daan Zieren, directeur van de reizigersvereniging Rover.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: op met het spelen van spelletjes. The Backstreet Boys in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Quit playing games with my heart. Inmiddels 3 minuten voor 19:30 geworden. Zometeen even van Casper horen wat er in het regionieuws zit. Eerst even lekker eten met Van Beten. Want ja, wat vind je nou een lekker toetje? Kwaliteit die vroeger zo gewoon was, is een opmerking van Elwin Stegeman. We praten over toetjes, omdat de nagerechte dessert steeds meer verdwijnen uit de schappen van de supermarkt ernaar schijnt. Nou, wat ik nou echt een lekker toetje vind, is een originele flaflip, zegt Elwin Stegeman. Nou, daar houd ik van. Kwaliteit dus die vroeger zo gewoon was. Nou, een hele goede morgen deze morgen ook hier van Martien. Ook goedemorgen, zo even net tussen neus en lippen door. Maar die toetjes, hè? Johanna zegt, hi allemaal. Geen vla of yoghurt, maar een stukje pure chocolade als toetje. En het liefst dan 70%. Volgens mij 70% is dan de cacao, hè, volgens mij.
1: Ja, de cacao, ja.
0: Weet jij dat?
1: Ja. Ja.
0: Hou jij van bitter of van melkchocola dan?
1: Nou, ik heb een paar weken geleden een cacao-ceremonie gedaan.
0: Wat is dat dan weer?
1: Ja, dat is inderdaad pure cacao wat je dan drinkt. En, dan, denk je, en dan ruikt het naar chocolademelk.
0: Maar heel sterk.
1: En dan neem je het en dat is echt bitter.
0: Ja.
1: Echt, het smaakt heel raar.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ik ben van de melkchocolade. Dus als het me enigszins richting puur gaat, hoeft het van mij al niet meer.
1: Oh nee, dan zou je dit niet, kunnen waarderen, denk ik. Nee.
0: Nee. Nog even een reactie van Elze vanuit Woudenberg. Trouwens, 15 graden. Ja, nou, vandaag kan ik zoete kauwen. Ik hou namelijk niet van toetjes. Oké, nou ja. Ja, mijn portie geeft die maar een fikkie. Dat begrijp ik ook wel. Is niet goed voor de hond trouwens, hè, chocola.
1: Nee,
0: dat
1: zeker niet.
0: Zeker niet doen. Nee. Goedemorgen, Bob. Als ik een toetje neem, is het meestal fruit of Franse kaas. Oh, lekker zo'n kaas. Hans Oosterling. Nou, dan weet je het wel. Heerlijk eten. Nou ja, niet alleen bij Van Beter, maar met Van Beter. Ik doe net zo hard mee. Ik ben wel van de toetjes. Jij dan eigenlijk ook niet?
1: Ja, ik stiek hem ook wel. Vooral zuivel.
0: Ja, heerlijk. Ja. Goed, laat weten je reactie via de RTV Utrecht app. Kan dat natuurlijk. Of via Facebook, Radio M Utrecht. Welk toetje, welk dessert je nou echt lekker vindt. Het kan een ouderwets toetje zijn, maar ook iets heel nieuws. Ik ben benieuwd. Ik laat me verrassen. Zometeen het regionieuws.
1: Ja, Maarten van der Weijden die kan vanavond al een toetje gebruiken, denk ik. Want hij is weer vertrokken. Al zwemmend vanuit Vianen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
0: Je hoort er zo meteen meer over.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Leer mediteren? Zen.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Het regionieuws bij Radio M Utrecht met Casper Kooij. Begint met zwemmen Maarten van der Weijden.
1: Ja,
0: hij is weer vertrokken.
1: Klopt, om weer geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek en zou hij vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22 stedentocht. Nu slaat hij een paar steden over en begint hij dus al bij ons in de provincie en eindigt hij in Schoonhoven. Het idee is dat hij overmorgen aankomt in Utrecht, maar of hij dat gaat halen is nog niet duidelijk. Zijn tocht heeft al 2 ton opgebracht. Van de 4 grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst gestegen in Utrecht. Dat meldt de uitkeringsinstantie op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen. In vrijwel elke gemeente in onze provincie steeg dat, behalve in Bunnik, daar was een daling. Fruittelers rond de Kromme Rijn zijn blij met het waterschap deze zomer, tijdens de droogte. De telers tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede zeggen dat de samenwerking met het waterschap top was.
10: Als wij een vraag hebben, kunnen we ze redelijk makkelijk benaderen. En staan ze altijd wel open om te helpen als er ergens wat te veel vuil in de sloot zit. Of een waterpeil is te laag of te hoog. Dan kun je best even met ze overleggen. En als het kan, dan verlenen ze zeker medewerking.
1: Telers kregen ook tips over waterbesparing en maakten onderling ook afspraken over het besproeien van het land. Op die manier werd er minder water uit de sloot gehaald. En bij het Prins en bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werd deze week geoefend met legerhelikopters. Militair medisch personeel oefende het vervoer en de verzorging van gewonden. Sinds maandag waren ze er al mee bezig en de politie en de brandweer die oefenden mee. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Er komt regen, kleine hagel en onweer aan. Vooral in de middag, dan zo'n 20 graden.
0: Ik zou zeggen, berg je maar, want dit klinkt wel heel erg spannend. Maar enkel ook eigenlijk.
1: Ik hou er wel van, hè, onweer.
0: Oké. Okay. Ja, het hoort er allemaal bij, ook in een zomerse dag als vandaag. Ja, met 20, 21 graden. Nou ja, oké. Okay. We doen het ermee. Meer over het weer zometeen van Margot. Om 7:50 ongeveer in Utrecht is wakker. En jouw stem horen we om 8:00 alweer, hè?
1: Ja, tot zo.
0: Oké, okay, ja, als er nog binnen wil vallen met iets.
1: Ja, nee, altijd als, goed. Als iets is, dan okay. Kom ik.
0: Verkeersinformatie van de ANWB naar Casper Kooij. Amsterdam richting Apeldoorn. Het rijdt goed door, behalve dat je de spitsstrook niet kunt gebruiken tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld.
11: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Vanmiddag de Goede Middag Zomertour met Jos van Heerden.
0: Toch, de laatste dag, daar wil je bij zijn of je wil het horen in elk geval. Hoe gaat het met de reuzenpanda's, de pasgeboren panda-tweeling? En ja, vorig jaar is ook de koala-jong ter wereld gekomen. Is die al een beetje groter geworden? Jos van Heerden, vanmiddag is hij te gast natuurlijk in Oude Hans Dierenpark in Drenen. Hij zal praten met verzorgers, de bezoekers en natuurlijk laat hij de muziek horen voor de beren, voor de olifanten en andere dieren. Daar kun je aanwezig zijn in Dierenpark Oude Hans dus in Renen. En je kunt ook blijven luisteren natuurlijk naar Radio M Utrecht om op de hoogte te blijven tijdens de zomertour.
14: Utrecht is wakker met Bob.

0: Zo was het weer even 1968. Dat is lang geleden, maar wel leuke muziek. Tom Jones, Help Yourself. Vogelopvang Utrecht luidt de noodklok. Wie bijvoorbeeld een zieke of een dode eend ziet, moet dat liefst meteen melden. Er wordt namelijk gevreesd voor een grote uitbraak van de ziekte botulisme, met alle dodelijke gevolgen van dien. Robert-Jan doet verslag. Hij is vanmorgen met mensen van de vogelopvang op zoek naar die gevleugelde vrienden die gestrand zijn. Sterker nog, die botulisme zouden hebben. Ja, ik ben benieuwd, Robert-Jan, of jullie in Utrecht-Overvecht ook inderdaad die dode dieren tegenkomen.
1: Ja, we zijn bij een grote vijver, bij de Watertoren, de Parkvijver. En rietkragen, treurwilligen, bomen. Ik loop achter Kersten Steinhardt aan van de vogelopvang in Utrecht. Hier is een soort terrasje met bankjes. Als we naar links gaan, een soort, noem het maar een veldje met een hele lage oever. En Kersten Steinhardt heeft een stok meegenomen om eventjes wat te peilen. Gaat het water in?
2: Het is misschien 20 centimeter vanuit de oever. Dat is een hele lage waterstand. Maar ja, we zijn hier wel bij een watertje wat afloopt en wat wel wat dieper wordt.
1: Ik zie de bodem inderdaad.
2: Je ziet de bodem.
1: Ze hebben geen vis overigens. Maar kijk,
2: daar zitten er vast wel, hoor.
1: Daar is een, wat is dat, een fut?
2: Nee, dat is een meerkoet.
1: Een meerkoet, neem me niet kwalijk. Dat zijn eenden, dat kan
2: dat
1: niet missen.
2: Dat zijn wilde eenden. En dan hebben we ook nog een zilvermeeuw. We hebben een Canadese gans. En we hebben een waterhoen. En we hadden net nog heel veel stadsduiven.
1: En stadsduiven. En de vogels zijn hier rond. Klein watertje, je ziet er schitterend uit trouwens. Heel rustiek. Ja. Alsof er niks aan de hand is.
2: Nee.
1: Ze zwemmen maar een opgeheven koppie. En kijk,
2: die zien er heel gezond uit.
1: Niks aan het handje. Is hier wat te zien? Want we zijn op zoek naar botulisme.
2: Ja, op en dit de sporen moment daarvan, wat zie ik hier. Ja? Je kan het niet zien met het blote oog. Dat is een van de dingen. Dus botulisme is niet een zichtbaar iets. Je moet slachtoffers zien. En die slachtoffers, dat zijn vaak watervogels. En die liggen dan dood in het water. En dat kunnen ook vissen zijn.
1: Wat is botulisme precies?
2: Botulisme is een bacterie die gif afgeeft. Die heet toxine. En die toxine is dodelijk. Ja. En die toxine ontstaat doordat het water weinig zuurstof heeft, het laag water is en het warm is. En dat laatste element, dat is nu bijna weggevallen,
1: dat
2: want het koelt nu enorm af.
1: En het regent.
2: Ja, nu niet.
1: Maar het water staat nog laag.
2: Ja, dat klopt.
1: Zou je kunnen zeggen?
2: Ja, maar het komt nog wel voor. Gelukkig wel wat minder, maar botulisme is wel heel ernstig.
1: Ja, waarom?
2: Omdat je moet die cyclus doorbreken. In die vogels en dode vissen, daar zit die toxine.
1: Ja.
2: Die wordt weer opgenomen door de larven en maden. En die worden weer gegeten door de watervogels. En die watervogels worden weer ziek doordat ze die maden en die larven eten. Ja. Dat gaat in het lichaam zitten en dat is dodelijk.
1: Dus ik begrijp, als we hier een dode of zieke vogel zien, dat is belangrijk dat die
2: onmiddellijk gemeld wordt,
1: want ook al is het niet meer heet.
2: Ja,
1: dan nog, omdat ze er liggen, kan dat verspreid worden.
2: Ja, dat is wat we willen doorbreken.
1: Nou, laten we nog een beetje kijken dan. Een beetje oppassen voor de vogelpoep natuurlijk.
2: Ja, valt ook
1: zo
2: op mee.
1: Zo op het oog zien we dus
2: geregend.
1: Helemaal niks. En dat is maar goed ook, want het liefst moeten we helemaal niks tegenkomen.
2: Nee,
1: natuurlijk.
2: Nee, dat zou het prettigste zijn. En ik ben blij dat we... Nou ja, ik hoop ook, ik weet zeker dat mijn collega's van de dierenambulance ook hun werk goed doen. Want die gaan op alle afroepen met dode vogels, gaan ze af en die halen ze op. Ja. En als het bij een particulier is, wordt die particulier gewaarschuwd door de gemeente of door Rijkswaterstaat.
1: Ja.
2: En die moet dan ook gaan ruimen. Maar dat moet je vooral niet zelf doen.
1: Nee, want kan het ook gevaarlijk zijn voor mensen?
2: Niet heel erg, maar het is niet prettig.
1: En het zijn watervogels vooral?
2: Ja, vooral watervogels. Dus meeuwen, zwanen, ganzen, wilde eenden. Ja. Maar er is nog een maatje voor mij.
1: Oh, wacht eventjes. Ja, dat vingertje gaat omhoog.
2: Dat vingertje gaat omhoog.
1: En niet zo'n beetje ook.
2: En roofvogels eten ook dode vogels. Dus Het kan ook zijn dat een roofvogel botulisme krijgt.
1: En dan wordt het serieuzer?
2: Dan is het net zo serieus.
1: Dan verspreidt het zich verder, kortom.
2: Nou, ja. Precies. Dus we moeten niet denken alleen maar watervogels. Nee. Het is breder. Uitkijken met je hond. Honden...
1: Ja?
2: Die kunnen ziek worden van botulisme. En dat is voor hun dodelijk.
1: Dit is niet zo'n vrolijk verhaal. Ik kijk nog even naar de eendjes. Kijk, die een beetje badderen. Ja, wat een heerlijke onwetendheid, denk ik, bij de vogels. Wij gaan naar een andere locatie toe. In de buurt van Vleuten. Want daar zijn ook vondsten gedaan.
2: Ja.
1: Eens even kijken hoe het daar ziet.
2: Ja, tot zo.
0: Tot zo meteen. 12:30 geworden.
3: Utrecht is wakker.

zangeres Stella Lefty. En een groot succes, ook bij ons in Nederland. Het verhaal over Boston in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen maar Margot Ribberink en het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst even, ja, ik zeg het maar heel plat, lekker ouderwets eten met Van Beten. En vooral het nagerecht, want daar gaat het om. Omdat er steeds meer toetjes, nagerechten, desserts dus, als je het wat chiquer wilt omschrijven, verdwijnen uit de supermarkt. Wat vind jij nou een lekker toetje? Jouw favoriete toetje, geef het door. Via Facebook van Radio M Utrecht, want daar hebben we ook die vraag gesteld. Welk toetje vind je nou lekker? Of via de RTV Utrecht app. Of op een andere manier weet je misschien mij te bereiken. Ja, een rooksignaal of niet zoveel zin. Maar bijvoorbeeld via Messenger kan het ook. Messenger Bob van Beter, ook prima. Jeroen Vizé die zegt geen toetje voor mij, maar ja, slagroomsoesjes. Nou, ja, wil je die dan de hele dag door eten, Jeroen? Ben ik heel benieuwd naar. Sera die zegt, na het eten heb ik geen plek meer voor een toetje. Maar ik kan nog wel lekker barend denken aan de chocoladevla of de griesmelpudding. Of chocoladepudding, kan ook. Die maakte mijn moeder, zegt ze, in een aardewerker viskom. En die vorm heb ik in mijn servieskast staan. Wauw. Wat een heerlijke herinnering aan vroeger, Sera, kan ik me zo voorstellen. Trouwens, verschillende kaassoorten, Franse kaassoorten, met een heerlijk glaasje oude port erbij. Oh, Sera, het is pas 13 minuten voor 8. Ik krijg er nu al trek in. Gerda zegt, goedemorgen allemaal. Ik hou wel van toetjes, maar ik eet ze niet vaak omdat ik dan al vol zit. Ja, ja, chocolademousse, dat vind ik wel lekker. Of havermoutpap, of soms tiramisu. Eigenlijk alles wel. Ik ook wel eigenlijk, ja. En Janne zegt, goedemorgen, ik heb het lekkerste toetje dat er bestaat, vind ik. Dodoni? Authentieke Griekse yoghurt is dat. En daarop biologische blauwe bessen. En dan een heel dun laagje rauwe cacao erop. Elke avond. Ja, het blijkt wel, zegt Janne van Burg. Ik ben eraan verslaafd. Om 5 uur begin ik al. Ik kijk er naar uit. Ja, nou, poe. Eerlijk gezegd loopt het water mij ook aan de mond. En Michel van Van Doren die zegt, morgen Bob, doe mij ook maar vla of yoghurt. Of appelmoes, is ook lekker als toetje. Of limonade erin. Wacht even, in je appelmoes limonade? Of yoghurt, vla en limonade? Want dat is een vlaflip natuurlijk, hè? Michel, ook jij, dankjewel voor je reactie. Ja, reacties welkom nogmaals via Facebook van Radio M Utrecht. Lekker het nagerecht, dessert of het toetje tot je nemen. De ouderwets toetjes, ik ben benieuwd. Facebook Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Hier viel de neer de mee van de Detroit Emeralds.

0: je had de Detroit Spinners, dat werden de Spinners. Want we wisten allemaal op een gegeven moment dat ze uit Detroit kwamen. Maar bij de Emeralds weet ik dat niet. Laten we maar gewoon zeggen, dat waren ze de Detroit Emeralds. En Feel the Need in Me. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 9 minuten voor 8 uur geworden. Ja, die toetjes, die blijven binnenstromen hier. Dat is hartstikke leuk. Maar Go is niet een toetje vandaag, want die is de hele dag aanwezig natuurlijk. Dus we hebben jou de hele dag op het menu staan. Maar ja, die ouderwetse vla, hè, die blanke vla. Nou ja, ouderwets. Op een gegeven moment weet ik nog wel als kind dat dat geïntroduceerd werd. Maar ja, dat schijnt, dat was van de week het nieuws, uit de schappen te gaan, omdat men dat niet meer eet. Terwijl ik dat best wel lekker vond. Ik hou er sowieso van veel vlaasoorten. Maar goed, er is ook wel heel veel. We vragen vandaag naar toetjes, dus naar desserts, naar nagerechten. Maar Go, dus ook naar de vraag aan jou. Wat vind jij nou een lekker toetje, nagerecht?
1: Ja, nou jeetje, ik ben helemaal geen toetjesmens. Zeker geen vla-type.
0: Nee?
1: Ik ben meer van de hartige toetjes. Van een Frans kaasplankje met lekker. Nog een lekker wijntje erbij. Dus, maar ik denk dat ik een uitzondering ben.
0: Nou, weet
1: dus
0: ik
1: wat
0: niet.
1: Dat betreft... Ja, ik
0: zag al diverse mensen hoor, die wat betreft de reacties hier op Facebook bijvoorbeeld en in de RTV Utrecht app, die inderdaad heel liefst gaan voor een hartige hap daarna. Ja. Dus inderdaad, een kaasschoteltje is wel lekker. Mm-hmm. Maar sowieso, hè, voor desserts, je moet altijd rekening houden als je ergens aan het eten bent, maar ook thuis, dat je daar nog wel een beetje ruimte voor hebt, anders vult dat de gaatjes op en dan ga je met zo'n opgeblazen gevonden bed.
1: Nee, dat kan niet. En zeker zo'n kaasplankje, dat is nogal wat. Ja. Dus dan moet je daarvoor iets heel lichts eten en nog een beetje honger hebben. En dan dat kaasplankje met lekkere Franse kaasjes.
0: Als ik in de keuken sta en ik heb dan voor ogen om kaas dan als nagerecht te serveren. Als we een bezoek hebben of zo. Ja, dan moet ik uitkijken dat ik dat niet aan het begin tijdens het eten maak.
1: Goed. Kan ook als voorgerecht, hè?
0: Ja, reacties zijn welkom. Edwin bijvoorbeeld, die zegt nog eventjes hierover... groetjes vanuit München, want hij is chauffeur... en rijdt nu in Duitsland met een vrachtwagen. Mijn vrouw is mijn toetje. Dat is ook een mooie opmerking, hè?
1: Dat is heel mooi, ja.
0: Geweldig, ja. Oké. Okay. Oh, over Duits gesproken. Jij hebt zometeen een Duitse weerspreuk voor ons,
1: hè? Ik heb een Duitse weerspreuk, ja. Okay, ja, nou. De Nederlandse waren op, dus wat dat betreft ga ik nu over in het Duits. Ja.
0: En het weer voor vandaag, Margot, hoe staan we ervoor?
1: Ja, op dit moment is het in het oosten van de provincie nog bewolkt. Maar in het westen is het zonnetje al lekker tevoorschijn gekomen. En het duurt niet meer zo heel erg lang voordat ook de rest van de provincie van de augustuszon kan genieten. Bij temperaturen die nog lekker frisjes zijn, een graadje of 16. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Het waait al wat harder dan gisteren. En dat geeft al een beetje aan dat er, nou ja, wat beweging zit in de atmosfeer. De atmosfeer is vandaag en morgen zeer onstabiel. Heeft te maken met een lage drukgebied. Dat ligt nu op de Noordzee. En dat schuift morgen richting Scandinavië. Daaromheen bewegen zich allemaal onstabiele luchtmassa's. En dat heeft tot gevolg dat er buien ontstaan. 'S Nachts is dat vooral op zee. En als we nu even de radar uitzoomen, dan zien we de eerste buien alweer vanuit het zuidwesten bij Zeeland binnenkomen. En af

0: kleine hagel en een vlagerig windje uit het zuidwesten. En met het zonnetje wat strakjes doorbreekt, denk ik dat we vandaag die 20 graden die we gisteren niet hebben gehaald. Hè, dus dat was een gedenkwaardige dag, want we hebben een record aantal dagen met 20 dagen achter de rug. Maar liefst 61 in de beeld. Gisteren is die onderbroken, die lijn. Ik denk dat we vandaag toch wel die 20 graden gaan pakken, want er komt een beetje zon aan.
1: Nou kijk, daar verheugen we ons daar maar op. En dat zal weer mooi zijn om die lijn der verwachtingen van boven de 20 graden voor te kunnen zetten. Maar er zit dus een onderbreking, die is dus gisteren opgetekend. Ja, ja, dan gaan we naar, wat mij betreft, even het dessert van jou, het toetje. Auf Deutsch is dat der Nachttisch, volgens mij, als ik me niet vergis.
0: Ja, der Nachttisch. Ja, die Nachttisch, denk ik. Ja, ik ben niet zo goed in...
1: Daar zal ik ook even laten denken. Ik vraag jou gelijk even naar de naam van. Nou, laten we zeggen, Nachttisch, dat is het eigenlijk, met één T trouwens. Dat is het dessert auf Deutsch.
0: Ja, anders is het dagkastje natuurlijk, hè? Dus dat kan niet, hè?
1: Ja, dat is waar, ja. Je hebt helemaal gelijk, ja. Der Tisch is het trouwens, weet ik uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: Of toch? Nee, nou, maakt niet uit. Een toetje, Margot. Ja. In dit geval voor ons een toetje met de weerspreuk.
0: Ja, en in deze weerspreuk zit ook mijn toetje.
1: Oh,
0: luister maar.
1: Nou, dat is bijzonder.
0: Ja.
1: Nou,
0: luister maar. Stelt im August sich Regen ein, so regnet Honig und guten Wein.
1: Ja, lekker.
0: Lekker, hè?
1: Ja, zeker,
0: en dan dat kaasje er nog bij.
1: Wijn en kaas om nog voor 8 uur 's morgens. Tot zometeen weer.
0: Ja,
1: spreek je in het volgende
0: even wachten.
1: Dankjewel, Margot.

0: badly.
1: Utrecht is wakker.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die...

0: niet mag missen.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
5: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
4: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
6: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen, maar hopelijk snel weer verder.
4: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon.
7: 3 over 8, Radio M Utrecht. Na het nieuws uit binnen- en buitenland, echt hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Casper Kooij.
8: Goedemorgen. Bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht voeren honderden schoonmakers vanmiddag actie. De vakbond verwacht 400 stakers. Die willen meer loon en een betere cao. Maarten van der Weijden is weer zwemmend vertrokken, deze keer vanuit Vianen. Hij zamelt geld in voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek, zwak en misselijk en zou hij vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22 stedentocht. Hij slaat er nu een paar over. En van de 4 grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst gestegen in Utrecht, meldt de uitkeringsinstantie op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen.
7: Meer details zo meteen om 8:30.
8: Tot zo.
7: Dankjewel, Casper. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Eerst maar eens even naar de A1 voor wat betreft die technische problemen die er zijn met de spits. Het heeft er eigenlijk alles mee te maken dat je langzaam gaat rijden en op een gegeven moment zelfs in de file gaat komen tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 5 minuten extra reistijd. Ja, 1 rijstrook is minder open. Nog altijd de technische problemen. Wou die op de hoogte. Of dat binnenkort al voorbij is. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Goed dat je er bent.
9: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: Girls, girls, girls. Moments and whatnots. In Utrecht is wakker op Radio Emeter. Bracht je even terug naar het jaar 1975. En misschien ben je er nooit geweest, maar muzikaal vlak dan wel. Zometeen hebben we het over dessert. Ik heb een pittig onderwerp zometeen. En ja, een stevig onderwerp ook nu. We hebben vanmorgen al meer gehoord over botulisme. Dat is een ziekte die zeker ook watervogels kan treffen. Met als gevolg de dood. Dat is een nare ziekte. Op zoek naar dode eenden bijvoorbeeld. Jij bent op zoek met Kersten van de Vogelopvang Utrecht naar die dode dieren. Maar jullie zitten in de file. Robert-Jan, begrijp ik dat nou goed?
1: Ja, we waren net in Overvecht bij Grote Vijver, bij de Watertoren. Daar hebben we niks aangetroffen. Nu zijn we op weg naar Vleuten via de N230. Als ik even naar Babborg kijk, zie ik daar Slot Zuiden liggen. Uh-huh. En de twee molens. Maar ja, die N230 staat vast. Er is hier 300 meter verderop een wegversmalling. Ja. Zo wordt het aangegeven. Dus we staan stil. Maar goed, we hebben nog eventjes te gaan. En in de tussentijd gaan de gesprekken over vogels. Kerstin zit nou wat op te zoeken over de gierzwaluw. Want dat is me toch een verhaal. De gierzwaluw komt nooit op de grond, hè?
2: Nee, dat klopt. Alleen maar om te broeden.
1: Alleen om te broeden. En ja, voor de rest alles in de lucht. Eten, alles. Slapen, hele leven.
2: Een hele leven.
1: Hoe krijg je het voor elkaar?
2: Het zijn prachtige, indrukwekkende, fascinerende vogels.
1: Het is geen watervogel.
2: Zeker niet.
1: Zou hij ook botulisme kunnen krijgen?
2: De never en de nooit.
1: Nee, ja, want het is inderdaad niet zo'n vrolijk onderwerp. Want botulisme grijpt om zich heen. Mm-hmm. Ook al is het nu wat kouder geworden. En mensen worden opgeroepen om daar de melding van te maken. Zodat er ingegrepen kan worden. Nou ja, we gaan naar Vleuten toe, naar een vijver.
2: Zeker.
1: Of een sloot.
2: En dan kijken we of daar nog botulisme slachtoffers zijn. Want die zijn daar door de dierenambulance recentelijk nog gevonden.
1: Dus nou ja, daar moet er wat te vinden zijn. En als er helemaal niks te vinden is, is dat misschien ook wel weer een goed teken. Zo is het natuurlijk ook wel weer.
0: Ja.
1: Nou, de vuur staat er trouwens nog, Bob. Dus ja, misschien speelt de diepte-reportage zich wel volledig in de reportagewagen. Okay. Hier op die N2000, wat zeg ik, 230.
0: Ja, de Ring Noord van Utrecht is het inderdaad. En bijna dagelijks zijn er files. Nu ook weer dus een klein stukje maar. Bij Maarsendorp, daar is de file. Zie ik op mijn digitale kaart. Hè. Ik kan het allemaal een beetje in de gaten houden, Robert-Jan. Ik kan alleen nog niet inzoomen op de reportagewagen van de RTV Utrecht. Maar gelukkig zit jij en Kersten daarin.
1: Nou, dat zou wel heel ver gaan ook.
0: Ja, precies, via de satelliet. Maar ik zie dat het behoorlijk druk is, dus voor iedereen dan heb je een paar minuten minstens extra reistijd voor nodig. Wij horen jullie zometeen na 8:30. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.

Nog één nachtje. Eén dagje geduld, zeg maar. Thursday, vandaag donderdag, denk je alvast aan Friday. Friday on my mind van die Easy Beats. Zometeen ga ik praten met Carolijn Dekker. Zij is grondwaterexpert bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Verantwoordelijk voor onder andere Utrecht, de Bilt en de Ronde Venen. Want vanaf morgen is er extra een maatregel gekomen. Of gaat er komen, beter gezegd, vanwege de droogte. Je hoort er zometeen meer over in Utrecht is Wakker. En we hebben het verderop in de uitzending over lekkere desserts. Ja, toetjes, nagerechten, hier bij Radio M Utrecht.

0: Eddie Rabbit en Driving My Life Away bracht de tijd op 12 minuten voor 8:30. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik zei het net al even kort, nu wat uitgebreider natuurlijk. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor onder andere Utrecht, de Ronde Veen en de Bilt, neemt vanaf morgen extra maatregelen vanwege droogte. Ondanks de regenbuien van de afgelopen periode, vandaag ook en morgen, spelen er dus nog steeds problemen. Carolijn Becker is grondwaterexpert bij het waterschap. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, Carolijn, simpele vraag waarom het nu nodig is dat het waterschap opnieuw, hè, volgens mij, gaat ingrijpen.
1: Ja, klopt. Opnieuw. Het is deze zomer al heel lang droog. Ook al regent het nu de afgelopen dagen wel wat. Mm-hmm. Dit lost het watertekort dat we nu ondertussen hebben niet zo snel op. Daarvoor is echt langdurige neerslag nodig. En ja, dat hebben we nu nog niet.
0: Is er simpel iets te stellen van hoeveel millimeter je nou nodig zou hebben?
1: Het tekort op dit moment is 300 millimeter. Dat is echt heel veel. En wat er nu deze week en volgende week ongeveer valt is 70 millimeter. Maar daar verdampt ook een heel deel van. Dus effectief nou misschien 30 millimeter die echt daadwerkelijk de bodem ingaat. Ja. Dus dat is heel weinig als je dat vergelijkt met het echte tekort.
0: En over vergelijken gesproken, als ik het vergelijk met voorgaande jaren, vorig jaar of misschien wel 5 of 10 jaar geleden. Het grondwaterpeil, dat is steeds meer gezakt. Is er echt een dalende lijn ingezet?
1: Grondwaterstanden fluctueren per seizoen. Mm-hmm. We hebben ook wel weer nattere winters gehad waarin het alweer wordt aangevuld. Maar we merken wel dat in de zomer de grondwaterstanden steeds verder uitzakken. Dit soort droge zomers krijgen we steeds meer.
0: Ja. Hoe lang zal het dan duren voordat het watertekort in de grond weer hersteld is, Carolijn?
1: Dat kan echt nog wel maanden duren. Daarvoor is echt een natte herfst en een natte winter nodig om dit weer compleet aan te vullen. Dus we zitten hier nog wel een tijdje mee. Het wordt natuurlijk wel langzamerhand steeds beter. Maar ja, voor het grondwater, dat is een langzaam proces. Dus dat duurt een tijd.
0: Wat zijn dan de maatregelen die genomen moeten gaan worden?
1: Vanaf morgen, vrijdag 21 augustus, stellen we als Amstel, Gooi en Vecht ook een grondwateronttrekkingsverbod in. Specifiek voor bevloeiing en beregening. In het gebied ten oosten van de Vecht. En dat is dan tussen 6:00 AM en 10:00 PM. Dan mag je dus geen grondwater onttrekken om te beregenen of te bevloeien. Voor bijvoorbeeld tuinen, akkers, maar ook het vullen van zwembaden bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is naast het oppervlaktewateronttrekkingsverbod dat nu al geldt.
0: Kun je dat dan meten? Of nee, beter gezegd, beboeten jullie ook als waterschap dan? Als mensen dan wel bijvoorbeeld hun zwembadje of misschien wel een hele grote kuip met water gaan vullen?
1: In eerste instantie gaan we ervan uit dat inwoners en ondernemers hier gewoon vanuit goodwill rekening mee gaan houden. En vervolgens gaan we ook in gesprek over waarom dit belangrijk is. En vervolgens, ja, als dat toch allemaal niet werkt, gaan we inderdaad wel boetes opleggen. Dus dat is wel de bedoeling, ja.
0: En zijn er ook andere maatregelen, zoals de kraan, de hoofdkraan dichtdraaien, zodat mensen daar inderdaad helemaal geen water meer uit krijgen? Of gaat het dan meer om drinkwater?
1: Dat gaat over drinkwater inderdaad. En dat heeft te maken met een landelijke verdringingsreeks. Waarin ook een aantal categorieën zitten. En drinkwater zit dan in categorie 2. Voorlopig is dat nog geen sprake van dat de kraan dicht zou gaan. Dat is bovendien iets waar het waterschap niet over gaat. Maar de drinkwaterbedrijven inderdaad.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, dan zou het nog veel langer echt heel droog moeten zijn. Maar dat is wel iets waarom we nu ook juist zuiniger moeten zijn. Om te zorgen dat dat niet gaat gebeuren.
0: Ja. En ik hoorde je dan net zeggen grondwateronttrekkingsverbod, dat geldt van 6:00 AM tot 10:00 PM. Ja, dan pakken we toch lekker het water van 10:00 AM tot 6:00 AM. Dat maakt toch niet uit, denk ik dan?
1: In de nacht verdampt het besproeide water minder. Dus dan is het wel effectiever.
0: Mm-hmm.
1: En we willen toch wel mensen enigszins de kans geven nog wel iets te doen met het water. Voor het geval dat het echt nodig is. Maar ja, we vragen iedereen daar wel heel bewust over na te denken en bewust met het water om te gaan.
0: Ja, maar ik denk ook dat akkerbouwers die mensen in het land en de gewassen in de gaten moeten houden en dat ook teden verbouwen, dat die dan wel een probleem hebben nu. Of valt dat mee?
1: Ja, dat is zeker een uitdaging. En nou ja, dat begrijpen we ook. Maar we zitten ook met een aantal andere uitdagingen als waterschap die nou ja, op dit moment voorrang hebben. En niet zomaar ook zonder water kunnen. Zoals kwetsbare natuur. En die kan ook onherstelbare schade krijgen. Dus vandaar.
0: Ja. En hoe lang zal dit allemaal gaan duren? Ja, dat het heel lang gaat duren voor het herstel. Maar het zal niet tot en met december gaan duren dat het onttrekken van grondwater nodig is, neem ik aan.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, hopelijk gaat het de komende tijd nog meer regenen. En zal ook op een gegeven moment de aanvoer vanuit de rivieren weer wat meer worden verhoogd. En dan nou ja, hopen we dat het watersysteem zich weer gaat herstellen. En dan, nou ja, dan zal het onttrekkingsverbod ook zeker er weer afgaan. Zodra we denken dat dat kan, zal dat ook gebeuren.
0: Oké, dankjewel voor je toelichting, Caroline.
1: Graag gedaan.
0: Fijne dag. Caroline Becker, grondwaterexpert bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht over de extra droogtemaatregelen.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Je zit in mijn hoofd.

0: extra duwtje in de rug voor drie jaar. Je zit in mijn hoofd. Zometeen Casper, die gaat vertellen wat we in het regionieuws hebben hier bij Radio M Utrecht. Maar eerst nog even een toetje. Heel gekke volgorde eigenlijk. Je begint toch eerst met het eten, de hoofdmaaltijd en dan het toetje. Nee, het dessert, dat gaat nu volgen, want vla bijvoorbeeld, de blanke vla, gaat uit de schappen vandaan, hoorden wij van de week al. En er zijn nog meer toetjes die gaan verdwijnen. Dat is jammer voor die desserts, want die zijn juist zo lekker. Die ouderwetse desserts, griesmeelpudding bijvoorbeeld of chocolademousse. Nou, dat mag toch niet verdwijnen. Wat vind jij het allerlekkerste om na het eten te eten? Dus inderdaad, het toetje, het nagerecht, het dessert. Laat weten aan Van Beten. Nou, dat hebben al heel veel mensen gedaan. Via de RTV Utrecht app komt dat binnen. En, niet te vergeten, ook heel veel opmerkingen op Facebook van Radio M Utrecht. Nou, ik kijk bijvoorbeeld eventjes hier naar een kaasplankje. Dat wordt meerdere keren genoemd. Kaasplankje, altijd lekker natuurlijk. Maar zorg wel dat je een plekje overhoudt. Trouwens, dat geldt voor alle toetjes, denk ik dan. Ik eet liever s'avonds een in plaats van het kaasplankje doe ik toch liever een extra glas wijn. Of extra, weet ik niet. Maar een glas wijn als toetje. Ik weet niet of dat dan een zoete wijn moet zijn. Dat is voor een dessert prima, denk ik. Maar bij het eten misschien ook weer niet. Ben ik er op tijd bij, zegt Arjen. Arjen Breems is het trouwens. Ja, die is chauffeur. En die zegt groeten vanaf het Franse asfalt. Ik rijd bij Nior. Arjen van de firma is onderweg met de baseliner. Ik wil graag weten wat voor toetje je neemt vanavond als je ergens weer gaat overstaan, Arjen. Dus doe dat toch even via Facebook of via de RTV Utrecht app. En ik kwam nog een reactie tegen. Dan moet ik even kijken. Jeroen, oh, die wilde liever slagroomsoesjes, zag ik al eerder vanmorgen. Anke, ja, wel degelijk. Hier wordt er bij ons door de meeste mensen tweemaal warm gegeten. Overigens is dat in Scandinavië. Ook op scholen en in de kinderopvang wordt tussen de middag warm gegeten door leerlingen en leerkrachten. Men eet op school en in de opvang als een deel van de schooldag namelijk. Ja, dat begrijp ik, ja. Maar wanneer ik dus uit eten ga, dan neem ik wel degelijk een toetje. Is het meestal ijs of een fruitdessert. En ook thuis bij bijzondere gelegenheden wordt er een toetje gegeten. Denk aan verjaardag en kerst en zo. Nou, smakelijke uitzending, ja, daar zijn we mee bezig. Over smakelijk gesproken, zometeen laat het ons goed smaken. Het nieuws uit de regio met Casper Kooi. Wat heb je in het nieuws, Casper?
1: Ja, aandacht voor een oudere dame uit Loenen aan de Vecht. Die is op een bijzondere manier bestolen door twee vrouwen.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: 8:31, 9:30. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio met Casper. Ja, het bureau van de NS-topman. Oh, ja. Wouter Koolmees. Het wordt nu nog even schoongemaakt misschien. Maar daarna niet meer.
5: Nee, bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht voeren honderden schoonmakers vanmiddag actie. De vakbond verwacht zo'n 400 actievoerders. Die willen meer loon en een betere cao. De actie hoort bij een 48-uur-staking die gisteren al begon op Schiphol. Een jaar na de dood van Lisa uit Abcoude blijkt dat er vaker gepraat wordt over de veiligheid van vrouwen op straat. Maar uit een rondgang van de NOS onder jongeren blijkt dat vrouwen zich juist minder veilig voelen. En daarom ondernemen ze vaak zelf actie.
6: En wat wij vooral hoorden is dat ze hun lijflocatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan.
5: Lisa werd in Amsterdam een jaar geleden in de nacht van haar fiets getrokken en gedood door een man uit een AZC. Een oudere dame uit Loenen aan de Vecht is bestolen door twee vrouwen. Die belden eind mei bij haar aan. Eén van hen zei dat ze zwanger was en naar de wc moest. Dat mocht en ondertussen jatte de andere geld en sieraden. Er zijn beelden van en die kan je vinden op rtvutrecht.nl. En de 14-jarige Rosa van Leeuwen uit Abcoude die speelt prinses Amalia in de serie Maxima. Ze werd gekozen uit meer dan 2000 aanmeldingen voor die serie op Videoland. De opnames van het derde seizoen beginnen over een paar dagen. Na verwachting is het over een jaartje of twee te zien. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Er komt regen, klein beetje hagel en onweer aan. Vooral in de middag. En dan wordt het zo'n 20 graden.
4: Wat een vooruitzicht, hè? Hagel, hè? Dat verwacht je eigenlijk niet. Dan denk je, het is zomer en het kan een beetje slechte weer zijn. Een beetje regen is ook wel fijn natuurlijk.
5: Wel verkoelend, hè?
4: Dat is waar, ja. Maar hagel, het hagelt, het hagelt. Ja. Oké. Dankjewel, Casper. Meer over het weer van mijn goos zometeen. Dan Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Dan luister je natuurlijk naar ook voor verkeersinformatie van de ANWB. Op de N230, daar staat Robert-Jan de straks in de file. Daar wordt gewerkt, de Ring Noord. Zo'n beetje vanaf Utrecht in de richting van Maarsen, richting de A2. Ja, daar heb je een minuut of vijf vertraging. Maar heeft ook te maken met een ongeluk dat er is gebeurd. Net even na de werkzaamheden, of eigenlijk aan het einde. Dus je hebt daar wat vertraging. Vertraging is er ook op de autosnelweg A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Van Amersfoort Noord tot Barneveld doe je 5 minuten lang over je reis. En dat heeft te maken met de spitsstrook, die is dicht. En dat komt door technische problemen.
7: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
8: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
4: Ja, vanmiddag is het zover. Ik zat even te kijken of het allemaal wel klopt. Ja, regen of niet, het kan hem niet deren, want hij is vanmiddag, Jos, in Dierenpark Ouwe Hans in Renen. Daar zal hij gaan praten. Zal hij ook muziek laten horen voor de olifanten? Ik denk het ook. En voor de giraffen, de beren en andere dieren? Het zal best. Hij zal er praten met verzorgers en bezoekers. Dus ga je naar het Ouwe Hans Dierenpark. Grote kans dat je Jos tegenkomt met een microfoon met de rode plopkap. Tussen 2 en 3 uur. Ja, hier bij Radio M Utrecht. De laatste aflevering trouwens alweer van deze week. Want ja, morgen is weer voorbij, dus profiteer ervan. Luisteren tussen 2 en 3 naar de Zomertour tijdens de Goedemiddag Zomertour van Jos van Heerenveld. Weer van alles te horen. Dit is Utrecht is wakker.

0: Paul Young. Hij was populair in de jaren 80, maar ook wel weer leuk om dat nu te horen in 2026. Come Back and Stay, een van de grote successen van hem. Het is 9:10 geworden. Vogelopvang Utrecht luidt de noodklok. We hoorden daar vanmorgen al over. Want ja, botulisme, dat vindt op dit moment plaats. En dat is met dodelijke gevolgen voor de watervogels. Robert-Jan is op zoek met Kerstin van de Vogelopvang Utrecht naar vogels. En ja, mensen die ook misschien wel wat hebben gezien. Vogels die dood of spartelen in het water. Kortom, op zoek naar. En jullie zijn via de Ring Noord uiteindelijk aan de andere kant van Utrecht bij Vleuten terechtgekomen, volgens mij, Robert-Jan.
1: Ja, nou, de koers is wat gewijzigd, Bob. Want inderdaad, Vleuten was de bedoeling om daar te gaan kijken bij een vijver of een watertje. Maar we zijn eerder afgeslagen vanwege die file op de rondweg, de N230.
0: Ja, de N230 was een ongeluk ook gebeurd bij de werkzaamheden. Dus waar zijn jullie nu dan?
1: Ja, ze waren ook... Nou, in ieder geval, we zijn nu bij in Maarsen, langs een water... Dikke rietkragen, de tuinbouwweg, zegt Kerstin Steinhardt. Dikke rietkragen zien wij, we zien bomen. Nou ja, ik zie hier links een heel klein greppeltje met water. We zijn hier willekeurig uitgestapt. Van ja, er is water, dus misschien is hier wat te vinden. Nou, het enige wat we hier vinden onder een dikke boom, wel een kadaver. Ik dacht van nou, zou dat wat zijn? Maar nee. Kerstin Steinhardt zei meteen van nee, dat is niks.
2: Nee, dit is een dode houtduif. En je kan niet zien waar die aan overleden is. Dat is helaas niet te achterhalen.
1: Maar is dit dramatisch dat we hier een dode duif zien?
2: Nee hoor, dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kan ook een roofvogel zijn die hem gepakt heeft.
1: Ja.
2: Ja.
1: Want het kan niet overslaan van watervogels, dus eenden, zwanen, et cetera, op bijvoorbeeld duiven.
2: Duiven niet, wel op roofvogels. Dat heb ik eerder gezegd. Roofvogels die eten dode dieren.
1: Ja.
2: En die eten dus ook deels dode eenden, zwanen, meeuwen.
1: Ja.
2: En als daar botulisme in zit, dus als die toxine erin zit, die bacterie, dan kan dat ook fataal zijn voor roofvogels.
1: Ja, we lopen even naar de overkant. Dan komen we hier bij een klein greppeltje. We zien daar wat groen kroos, smal. Hier sla jij op aan, hè?
2: Ja, ik zie hier ondiep water, veel kroos. En dit is risicogebied, want het is geen stromend water.
1: Ja.
2: En dit kan dus zuurstofarm zijn. Het is laag water en het kan heel erg snel opwarmen. En hier is de bacterie die botulisme veroorzaakt. Die vindt dit een geweldig gebied.
1: Mm-hmm.
2: Dus die zit hier in ieder geval in, die bacterie.
1: Ja.
2: Maar zodra daar dus... larven en maden zijn die bacterie opeten. En er zijn dan watervogels die dat weer opeten. Dan worden die watervogels ziek als ze kwetsbaar zijn. En als het te veel is, gaan ze dood.
1: En kunnen we nu wat zien aan het water?
2: Nou, je kan alleen maar zien dat het een niet helemaal zuiver is.
1: Ja.
2: Dus, maar ik kan niet. Er zitten geen dode dieren.
1: Even kijken.
2: Het is wel ondiep. Dat kan je wel zien.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is zeker ondiep. En ik hoop dat ze hier regelmatig baggeren. Zodat het niet een terugkerend iets wordt als hier botulisme voorkomt. Hè. Dat is dus niet gezegd.
1: Maar de noodklok wordt geluid dat mensen, laat maar zeggen, dat moet aangeven. Dat de vogelopvang meteen in actie kan komen. Zijn er cijfers van de gevallen die dan al bekend zijn?
2: Wat bedoel je van de botulisme?
1: Nou, hoeveel vogels er al binnen zijn gekomen?
2: Wij krijgen 2-3 keer in de week op dit moment botulisme gevallen binnen.
1: Ja.
2: En dat kan ook uit de hele regio zijn. Hè? We hebben ook Zeist, De Bilt, Houten. Dus het is niet alleen maar stad Utrecht. Dus het is wat breder. En ik weet dat onze collega Vianen, die bij de Vijfhierenland zit, die krijgen heel veel botulisme binnen. Maar die zitten ook in een enorm waterrijk gebied.
1: Maar 2-3 per week, zou je niet kunnen zeggen, ja, is het nou wel zo ernstig?
2: Dat is ernstig.
1: Valt dat allemaal niet een beetje mee?
2: Het is intensieve zorg. Dus als een botulismegeval tijdig bij ons wordt gebracht, dan kunnen we hem nog spoelen, heet dat. En dat gebeurt dan met ringlactaat. En dan kunnen we de vogel nog helen en weer terugzetten in de natuur.
1: Ja, ja. Maar goed, als het heel weinig vogels zijn die dan binnenkomen, ja, 2-3 per week, zeg je. Maar is dat nou veel? Ik bedoel...
2: Ik vind iedere vogel die bij ons binnenkomt te veel.
1: Ja.
2: Ik zou eigenlijk geen recht van bestaan willen hebben. Maar dat is helaas... Dat kan niet. We zijn een vogelziekenhuis. Ik bedoel, je zou willen zeggen van dat wij niet nodig zijn, toch?
1: Ja, dat zou het mooiste zijn.
2: Dat zou het prachtigste zijn.
1: Dan weet in de wereld dat verholpen moet worden als dat er niet meer nodig is.
2: Ja, en de biodiversiteit is. Optimaal is en alle sloten gebaggerd zijn. En, nou, het zou geweldig zijn, maar ja, dat is een utopie.
1: We hebben niks ontdekt, alleen de dode duif.
2: Ja,
1: het water staat stil. Ja. Mensen worden opgeroepen om...
2: Als ze dode vogels zien, watervogels of vissen... dan alsjeblieft meld het bij de dierenambulance. En die kunnen gaan kijken of er nog meer slachtoffers zijn. Ja. En als er nog meer vogels zijn, dan kunnen die gered worden. We hebben vorige week zwanen binnengekregen. En daar hebben we er 3 van kunnen redden.
1: Nou... tot en met september kan het ongeveer duren. Of de maand september. En als het heet wordt, ja, dan is het natuurlijk ernstiger. Maar het is nou koel. Dus dan is dat weer een meevaller. In ieder geval. Wij pakken weer de reportagewagen. Want was meegereden natuurlijk. En eens kijken of de file opgelost is inmiddels.
2: Oké, dank.
3: Laten we het hopen. Tot zover dan. Dit is Cilla Black en Yoma World. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.

0: Priscilla White, zo heet ze eigenlijk. Uit 1964 komt dit nummer van Cilla Black dus. You're My World in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Oh, ken u klassiekers. Volgens mij was je meezingen, Margot.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dit is echt zo'n badkamermeezinglied, vind
0: toch
1: ik.
0: Toch wel, hè?
1: Ja. Ik kan niet zingen, maar mooi, ja. In de badkamer mag ik dat van mezelf, hoor.
0: Ik vind dat ik in de badkamer best wel goed klink. Ik kan ook helemaal niet zingen, maar in de badkamer. Dat galmt lekker mee. En dan denk ik, man, klinkt helemaal niet zo verkeerd. Moet er ook niemand in de buurt zijn, ook niet in de buurt van de badkamer, zeg maar. Dan. Hey, goed dat je weer bij ons bent. Ik zie in Utrecht, waar wij hier zitten aan de Engeveldstraat in het oostelijk deel van Utrecht, het zonnetje schijnen. Dat had ik nog niet verwacht, maar misschien is dat dom. Want je had wel gezegd dat er wat zon doorheen zou komen vandaag.
1: Ja, die komt vanuit het westen. Dus de Hengeveldstraat komt nu aan de beurt. Het westen van de provincie.
0: Dit is een heel lokaal weerbericht dan, hè? Voor Midden-Nederland.
1: Ja, precies. Ik probeer het ook heel lokaal te doen, ja.
0: Ja, dank je.
1: Maar de zon die komt vanuit het westen, hè? Dus in Zuid-Holland, in Noord-Holland en ook in het westen van onze provincie schijnt de zon. En het oosten van de provincie krijgt de komende uren ook die zon te zien. En het is nu nog droog. Met een matige zuidwestelijk wind is het 16 graden. Maar ik zie nu ook de eerste bui boven land al ontstaan in de buurt van Purmerend en Amsterdam en Alkmaar. Dus dat is een teken dat het ook bij ons in de loop van de ochtend, maar vooral vanmiddag, onstabiel gaat worden met opbollende wolken die lokaal ook een flinke bui kunnen produceren. Met hagel, met onweer en ook met een vlagerige zuidwestelijke wind.
0: Ja, het lijkt me een beetje herfst wat je nu omschrijft dan.
1: Ja, het hoort er een beetje bij. Ja, hè? Alles heeft te maken met dat lage drukgebied op de Noordzee. Daaromheen hele onstabiele luchtmassa's. En dan ook nog eens die record warme Noordzee voor de deur. Die als een soort energiebron, de benzine voor die buien eigenlijk fungeert.
0: Ja.
1: En dan ontstaan ze altijd het eerst langs de kust. Daar blijven ze 's nachts ook doorgaan. Dat zagen we vannacht ook bij de Wadden. En boven land, als het land opwarmt, dan komen wij ook aan de beurt. Het zijn zeer lokale buien. Ze trekken ook vrij snel, maar het zijn wel pittige buien. Die hebben we morgen trouwens ook.
0: Ja, want ik ben benieuwd eigenlijk. Wat zijn ongetwijfeld mensen die al wat plannen aan het maken zijn, die of nog vakantie hebben, of misschien ook nog wel met vakantie gaan, of een lang weekend hebben, of helemaal niet meer hoeven te werken, maar toch ook wel willen weten, morgen, het weekend, wat kun je erover zeggen?
1: Ja. Nou, morgen eigenlijk een beetje hetzelfde weerbeeld. Ik denk dat de ochtend overwegend droog wordt met wolken en zon. In de middag de meeste buien. En dat kunnen weer onweersbuien zijn. 20, 21 graden is het maximaal haalbare vandaag en morgen. En dan op zaterdag valt er nog een enkele bui, maar niet meer met onweer. En dan zien we langzaamaan een hoge drukgebied dichterbij komen. Zondag, maandag, dinsdag droge dagen. Geleidelijk aan meer zon. En met name vanaf dinsdag met een naar oost draaiende wind ook weer flink hogere temperaturen. Dus die 20 graden, dat is een dipje in de temperatuur. En volgende week woensdag, als ik jou weer spreek, Bob, is het misschien wel weer 25 graden.
0: De zomerse 25 gaan we weer aan tikken.
1: Ja, dat zou best mogelijk zijn. Ja, er komt weer wat warmere lucht. Ik kan nu wel zeggen dat het niet meer super warm wordt. Hè. Dus die 35 graden, die zijn we wel kwijt. Hè, want de dagen zijn korter en de zon die is ook niet meer zo sterk. Maar er komt weer een vleugje warme lucht naar ons toe. Mm-hmm. Vanuit het oosten, zuidoosten. Dat gaat midden volgende week weer gebeuren. Met temperaturen boven de 25 graden. Met ook een hoge luchtvochtigheid. Dus ik weet niet of het lekker aanvoelt. Maar geen 35 graden meer. Dus wat dat betreft, er komt warmte aan. Volgende week woensdag, over een week, maar niet meer een hittegolf.
0: Oké, maar we gaan vast en zeker meer horen van jouw collega, niet te vergeten, Greta Spannenburg. Dat doen we morgen weer in Utrecht. Ja. En volgende week maandag en dinsdag. En daarom zeg je al woensdag spreken we elkaar weer. Maar je bent er vanmiddag ook
1: precies.
0: Weer natuurlijk, hè, Margot. En,
1: ik ben er vandaag
0: niet weg te slaan, hè. Niet weg te branden, kan ik zeggen, als we het over de zon hebben. Hey, dankjewel voor nu voor Utrecht is wakker, Margot. En we horen je. En ik wens je alvast een lekker weekend.
1: Ja, dankjewel, Bob.
0: Dag.

Slagroom, erg lekker, zegt Ruud. En Marcel die houdt het liefst bij, ja, joh, met deze warmte toch ook wel een ijsje als nagerecht. Vroeger maakte mijn moeder zelf een toetje, namelijk vanillepudding. Met zo'n vel erop. Ik kan me dat nog wel herinneren, inderdaad. Ja, pudding is ook maar heel erg lekker, natuurlijk, ja. We praten er graag over door, vanmiddag bij Liesbeth en aan tafel. Dus als dessert in aan tafel kun je ook nog eventjes daar je reactie kwijt. Dat kun je nu al doen, trouwens, via Facebook van Radio M Utrecht of via de RTV Utrecht app. Vinden we ook hartstikke goed. Zometeen Pieter. En natuurlijk en bij de koffie vanaf 10 uur. En voor die tijd het Hollandse lied. Het Nederlandse lied, beter gezegd. Oh, blauwe bessen is ook lekker, zeg maar. Rijk en blauwe bessen. Met hangel. Oh, lekker.

0: Dus wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Radio M Utrecht.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
16: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms

0: zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
2: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Helpende hand uit de buurt nodig?
7: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
6: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
8: De zomer vier je bij ons.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Weer een lekker zonnetje hier aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Bij jou ook? Oké. En zo niet, dan stuur ik hem naar je toe. Heerlijke dag om even op de fiets te stappen. Radio M Utrecht, fijn dat we weer aanstaan daar aan de andere kant. Ja, dat is niet vanzelfsprekend. Daar zijn we heel blij mee dat je voor ons kiest en dat je wat van je tijd aan ons geeft. Ik ben Pieter, ik geef graag wat tijd terug en dat noemen we dan de hits uit Holland. Het komende uur met, eens even kijken, ja, onze nationale nieuwe. Die komt eraan. Ik heb leuke muziek van Gerard Joling. En we spelen natuurlijk het spelletje in Zee Met. Dus blijf luisteren. Maak je ook nog kans op wat leuks uit de prijzenkast hier. En zo komen wij de morgen wel door. Ja, de morgen is gekomen. Ga je gang, Jan.

0: Herkenbaar? Nou, je bent niet de enige. Verliefd. Circus Custers bij Radio M Utrecht. De hits uit Holland. Ja, het is van alles wat. Zometeen Armaal bijvoorbeeld. Maar ook Django Wagner. Zijn nieuwe komt eraan.
1: In zee met...
0: Maar we gaan eerst eventjes naar het spelletje natuurlijk. Een duik in zee met een bekende zanger vandaag. Ik wil graag zijn naam van je weten. Maar ook de titel van het nummer. Titel van de hit die hij zingt. Goed luisteren. Als je het denkt te weten nu al... dan mag je appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Heel makkelijk. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Dus voor de nieuwkomers, met wie duik ik in zee? Je hoort een zanger tussen de golven door. Ik wil graag zijn naam weten en de titel van het nummer. En app naar de studio als je het weet. Opgave voor vandaag. Even luisteren. Wie horen we hier en wat zingt hij? Appen met de studio via de app van RTV Utrecht. De prijzenkast staat hier met natuurlijk ook onze mooie boodschappentas. Hè? De shopper van Radio in Utrecht. Hier is de nieuwe van Django.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: De stem van Stef Bos hoor je bij Radio M Utrecht. Ik had het kippenvel van, wat een fantastische zanger, artiest. En dit was Breek de Stilte. Nou, zometeen doen we dat met Acta en de Munnik. En natuurlijk gaan we ook weer even naar het spelletje in zee met. Er is een zanger te horen in de golven. Nou, ik denk dat als je een klein beetje van zijn stem door de golven heen hoort, dan moet dat te doen zijn. Zo herkenbaar. Zijn naam wil ik graag weten, maar ook de titel van het nummer. En je kunt dan bijvoorbeeld een mooie shopper winnen. De boodschappentas van Radio M Utrecht. Dat doen we over een paar minuutjes. Na het nieuws met Casper, want dat komt er ook aan.
1: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik.

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl. Hey,
8: Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Zo, het is 9:30. Casper hier in de studio. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Het laatste nieuws en dan gaan we even naar de trambaan.
15: Ja, er rijden geen trams tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park. Er is een stroomstoring. De trams naar Nieuwegein en IJsselstein die rijden wel. Hoe lang de storing duurt is nog niet bekend. Reizigersbelangenclub Rover start een meldpunt om in kaart te brengen welke ritten niet meer gemaakt kunnen worden met het OV. Bijvoorbeeld doordat bushaltes zijn verdwenen, zegt Rover.
16: Een van de meest sprekende voorbeelden toch is dat er bijvoorbeeld op zondag geen vervoer is en dat je afhankelijk bent van de auto, maar misschien helemaal geen rijbewijs hebt en niemand die je kan rijden, maar toch bijvoorbeeld zorg moet verlenen aan een familielid of er een noodgeval is en toch ergens moet komen. En dat zijn natuurlijk hele prangende situaties.
15: Ja, dit is niet alleen een probleem op het platteland, maar ook bij ons, zegt de club in Amersfoort. Zwemmer Maarten van der Weijden is vertrokken naar Vianen om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Gisteren werd hij ziek en zou hij eigenlijk vanuit Waalwijk verder zwemmen met zijn 22 stedentocht. Maar hij slaat nu een paar steden over. Hij zwemt via de Lek naar Schoonhoven vandaag. Het idee was dat hij overmorgen aankomt in Utrecht, maar of hij dat gaat halen is nog onduidelijk. Zijn tocht heeft al zo'n 2 ton opgebracht. En van de 4 grote steden is het aantal WW-uitkeringen het sterkst gestegen in Utrecht. Dat meldt de uitkeringsinstantie UWV op basis van cijfers van vorige maand. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal werkloosheidsuitkeringen met ruim 10% gestegen. In vrijwel elke gemeente in onze provincie steeg dat. Behalve in Bunnik, want daar was een daling. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer, er komt regen, kleine hagel en onweer aan. Dat is vooral in de middag het geval. Dan wordt het zo'n 20 graden.
14: Oké, dankjewel. Dan gaat Jos een paraplu meenemen, denk ik. Ja.
17: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
18: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
19: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Ja, daar gaan we weer.
20: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
14: En Jos gaat ook vanmiddag. Natuurlijk, de hele week is hij op pad met zijn Goedemiddag Zomertour. Ja, de zon schijnt, we gaan duimen en dan blijft het droog, dat weet ik zeker. Jos is vandaag in Rhenen bij het dierenpark daar. Ben je toevallig van plan om daar ook naartoe te gaan? Nou, loop even langs bij Jos, dat vindt hij hartstikke gezellig. Even meekletsen, gewoon kijken, een handje geven of de groetjes doen op de radio. Het kan allemaal. Dierenpark in Rhenen, daar is Jos dus vanaf 2 uur met zijn Goedemiddag Zomertour. En natuurlijk is het allemaal mee te beleven hier bij ons Radio M Utrecht.
7: Hits uit Holland met Pieter Voorhaasje.

0: vind ik een mooie voor deze dag. Het regent zonnestralen. Het is een beetje van alles wat.
1: In Zee met...
0: En dat geldt ook voor dit programma, de Hits uit Holland. We gaan zo meteen verder met Bots. Maar eerst natuurlijk het spelletje. Ja, een fragment hoor je ergens in de golven. Een fragment van een bekende zanger. Ik wil graag zijn naam weten. Maar ook de titel van het nummer. Als je het weet, app naar de studio. Natuurlijk heel eenvoudig met de app van RTV Utrecht. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Wie horen we hier en wat is de titel van die grote hit?

is een wilde zee vandaag. Als het een beetje mee zit, heb je het gehoord. De naam van de zanger en de titel van het nummer. Geef het nu door, dan maak je onder andere kans op de shopper van Radio Utrecht.

0: het is lang geleden, maar je voelt het weer terugkomen. We hielden allemaal een beetje onze adem in bij die hoge noot, maar het ging goed, hè? Gerard Joling was dat en Shangri-La.
1: In zee met...
0: Zo, het is 13 voor 10 inmiddels en ik heb Rody aan de telefoon uit IJsselstein. Rody, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht. Hard aan het werken, hè, begrijp ik.
2: Ja, ja, zeker.
0: Aan het schilderen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ben je dan, sta je op de steiger?
2: Ja, nee, we zijn nu binnenwezen vanwege het weer.
0: Oh ja.
2: Maar normaal gesproken wel lekker buiten.
0: Ja, ja, ja, jullie hebben het de afgelopen tijd, is dat dan prettig, zo warm? Of heb je het liever net even wat koeler als je zo al die klussen doet?
2: Ja, ik heb liever gewoon een garage op 22, 23.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, ik heb me laten vertellen, dat is ook beter voor de verf, geloof ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar nu dus even binnen. En dan, dan zie ik zo een radio staan die lekker staat te schallen... terwijl jullie aan het werk zijn daar met z'n allen.
2: Klopt.
0: en je dacht, weet je wat, ik ga die oplossing even doorgeven... het spelletje in zee met, want ik weet hem. Ja. Nou, zeg het maar, Rody, wat heb je gevonden?
2: Het is Frans Bauer, als sterren aan de hemel staan.
0: Frans Bauer met zijn als sterren aan de hemel staan. Jazeker, dat was de enige juiste oplossing. Had je hem zelf gevonden of ben je met je collega's bezig geweest?
2: Ja, ik heb het speciaal gevonden voor mijn collega en ik ben het gewoon weer even binnen.
0: Ja.
2: En dat is waar de verhouden, die lijst jullie altijd eigenlijk.
0: Ja, leuk.
2: We hebben de prijs gewonnen.
0: Ja, nou hartstikke goed. Je mag wat kiezen uit de prijzenkast hier. Ik heb een notitieboek, een puzzelboek of onze mooie boodschappentas van Radio M Utrecht. Wat vind je leuk?
2: Wat heb je? Een notitieboekje?
0: Ja, er wordt even overlegd. Het puzzelboek?
2: Ja.
0: Jullie zijn eruit daar. Gaat allemaal in goed overleg, geloof ik.
2: Ja.
0: Heel goed. Nou, ik ga hem naar je toe sturen. Dank je wel voor het meedoen. Doe de groeten aan de collega's daar.
2: Helemaal goed, dank je wel.
0: En werk ze nog, hè. De radio mag weer lekker hard, hoor.
2: Dank je wel.
0: Oké, dag Rody. Hoi.

Vandaag dus in zee met Frans. En al sterren aan de hemel staan. En Rodi dus de winnaar vandaag. Nou, zometeen het volgende spelletje. Dat noemen we Woordbouwer. Het lijkt me heel leuk als je meedoet.

0: oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht.
11: 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze als spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Het geldt vooral voor vrouwen, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Het is een jaar later niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of hebben ze iets bij zich wat ze als wapen kunnen gebruiken.

0: Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt daar nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook morgen regenachtig en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

Toen maar wel die lekkere Franse sfeer op de radio. Radio in Utrecht. En dit is M bij de koffie. Neil Diamond staat klaar. Natuurlijk mag je zo ook gaan stemmen. Hè. De koffiekeuze komt eraan. En we gaan puzzelen. De eerste ronde woordbouwer. Eens even kijken. 11 letters heb ik voor je. Ja, kan je met die letters een woord maken? Hè? Dat is de vraag natuurlijk. De T van Tinus. De C van Cornelis, 3 keer de E van Eduard. De R van Richard, een G van Gerard. Ik heb hier ook nog 2 keer de N van Nico. De A van Anton en de H van Hendrik. Dat is letter 11. Letters kun je controleren, nalezen in de app van RTV Utrecht. En met die app kun je ook heel simpel appen naar de studio. Ga dan naar radio. En app ons. Dat kan niet missen. Dat wijst zichzelf. En anders even mailen studio@rtvutrecht.nl. Nou, gezellig om even mee te doen en geniet van de muziek. Lenny Kravitz.

Zo, ben je lekker aan het stoeien met de letters? Ja. Kijk ook even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar vind je een mooie aanwijzing. Dus kijk ook even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar vind je namelijk de aanwijzing die je mogelijk verder kan helpen. 11 letters in de app, hè, van de RTV Utrecht. We gaan naar de koffiekeuze voor vandaag. Welke zou je graag helemaal bij de koffie willen horen? Dit is keuze 1. Nick Kershaw en zijn Riddle. Dat is in het midden van de jaren 80. Razend populair toen. En dat is keuze 1 dus. En dit is keuze 2. Een paar jaartjes eerder. En dat is natuurlijk Chris Andrews. Nou, gaan we naar de jaren 80 of de jaren 60? Eén van de twee. Je mag stemmen met de app van RTV Utrecht. 1 dus Nick Kershaw of 2 Chris Andrews. Laat het weten. En dankjewel voor het mee. Ik ga de stemmen tellen hier. En dan gaan we genieten van veel comments.

paar minuutjes. Tijd voor de koffiekeuze. Ja, Nick Kershaw of Chris Andrews. De jaren 80 of de jaren 60. Je bepaalt het zelf, hè. Stemmen kan met de app van RTV Utrecht natuurlijk. Ja, het is bijna 22:30. Zometeen het nieuws met Casper. Grote kans dat je tandarts niet uit Nederland komt tegenwoordig. Hoe dat nou precies zit, dat horen we zo. En meer nieuws uit de buurt.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Zo, en dan is het alweer 22:30. Het laatste nieuws met Casper. We beginnen met een steekpartij, Casper.
10: Ja, in Utrecht is gisteravond iemand lichtgewond geraakt. Gebeurde bij Park Oog in Al. Het slachtoffer werd geholpen door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis. Er is een verdachte opgepakt. Zwemmer Maarten van der Weijden komt rond deze tijd aan in Vianen. Hij zwemt via de Lek door naar Schoonhoven. Daar stopt hij dan voor vandaag. Gisteren viel hij nog uit, toen was hij misselijk. Hij haalt met zijn 22 stedentocht geld op voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Als alles goed gaat, komt hij daar overmorgen aan. We leiden al jarenlang te weinig tandartsen op, terwijl genoeg mensen die opleiding willen volgen. De opleiding is te duur en daarom worden tandartsen uit het buitenland gehaald. De beroepsvereniging in Utrecht vindt dat link.
11: Kwetsbaar is vooral dat je niet kan voorspellen hoe lang mensen blijven. Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar.
10: De vereniging wil hierover praten met het kabinet. En het bureau van de NS-topman Wouter Koolmees wordt vandaag niet schoongemaakt. Bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht voeren honderden schoonmakers namelijk actie vanmiddag. De vakbond verwacht ruim 400 actievoerders. Die willen meer loon en een betere cao. De actie hoort bij een 48-uur staking die gisteren al begon op Schiphol. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Bewolkt, kans op buien met hagel en onweer. Vanavond en morgen overdag ook onweer. Dan wel iets koeler dan vandaag, 19 graden.
12: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
16: Boek nu via beepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
17: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
9: Jos is al de hele week op pad, elke dag. Vanuit een gezellige plaats in onze provincie met zijn Goedemiddag Zomertour. En vandaag is Jos in Rhenen. bij het dierenpark daar. Dat is allemaal weer live te volgen hier op de radio vanaf 2 uur. Ben je toevallig in de buurt? Of niet toevallig? Ben je gewoon in de buurt? Kom even langs. Je mag wat zeggen op de radio. Gewoon even kijken. Even kennis maken. Een praatje maken. Het is allemaal mogelijk. De Goedemiddag Zomertour. Vanmiddag dus in Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen. En dat is ook te beluisteren hier bij ons vanaf 2 uur.
1: En bij de koffie met Pieter.

Als je nog zin hebt om even een puzzel te leggen, dat kan, hè? Ja. In de app van RTV Utrecht, daar staan de letters. Ga naar radio en dan naar woordbouwer en dan zie je 11 letters. De bedoeling dat je binnen nu en 10 minuten nog even de oplossing aan me doorgeeft. En dan kun je wat leuks winnen uit de prijzenkast. Bijvoorbeeld een mooie boodschappentas, hè? Nou, terwijl je aan de puzzel gaat, doen we ook even koffie. En we hadden vandaag in de koffiekeuze Nick Kershaw en The Riddle, de jaren 80. En daar tegenover een knaller uit de 60's van Chris Andrews en zijn Yesterday Man. Nou, ik ben daar heel druk mee geweest de afgelopen minuten. De stemmen zijn geteld en even wat namen. Onder andere Annelies Breider, dankjewel voor het reageren. Gerda, Gerard zie ik staan. Frans, Leon, Leni, Rita, Reini, Marion, Anneke, Leonie, Peter en Joke, Christel, Joyce, Lennart en Carla, Marian, Jaap, ook nog een berichtje, Anne, Brandy, leuk dat je er weer bij bent. En Angelique ook, dankjewel voor je berichtje. Nou, de stemmen zijn geteld. En het grootste stapeltje was voor Chris vandaag.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: The Material Lover. Zo, het is 10:45. Marion, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hoe is het in Almere, Marion, vandaag?
1: Nou, tot nu toe toch?
0: Ja. Heb je de zon al... Ja, inderdaad. Ik zie hem hier ook af en toe er doorheen piepen. Dus dat is wel prettig. Hè? Temperatuur wel aangenaam buiten. Wat doe je dan zo op donderdag 20 augustus daar in Almere?
1: Ja, op dit moment ben ik aan het puzzelen in puzzelboek.
0: Is dat het Radio M Utrecht puzzelboek?
1: Nee, toevallig niet. Okay. Die ligt nog wel klaar.
0: Ja, die is ook leuk trouwens. Goed, dus rustig aan vandaag. Dan heb je het radiootje aanstaan. Dat vind ik hartstikke leuk. En je hebt de puzzel hier op de radio ook even opgelost. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Heb je een goede oplossing voor me, Marion?
1: Ik heb een fantastische oplossing. Nagerechten.
0: Ja, dat was hem.
1: Heb je hem gek op.
0: Oké, want dat is waar we het vandaag over hebben hier op de radio. De klassieke toetjes, ja, dat was in het nieuws, die verdwijnen steeds meer.
1: Ja.
0: We zijn er niet meer zo van, blijkbaar. Dus daar hebben we het over. Wat is nou je favoriete nagerecht? Je kunt reageren via de Facebookpagina of even appen. Wat is jouw favoriete nagerecht, Marion? Wat is je lievelingstoetje?
1: Oh, dat is heel moeilijk. Mijn moeder maakte vroeger as op karamel. Nou, dat klinkt heel moeilijk, maar...
0: Is dat zo'n licht geklopt ei?
1: Ja, dat is zo'n licht... Het is gewoon een stijve pudding met een karamellaag erboven. En eromheen. Vroeger werd dat met de suiker dan gebrand in een pannetje. En dan ging het meestal erin. En dat moest opstijven. En dan kon je tenslotte storten. En dan had je een prachtig karamellaagje om die hele pudding heen.
0: Oh, dat klinkt heerlijk.
1: Maar watergruwel is ook erg lekker.
0: Wat zei je?
1: Ooit van gehoord?
0: Nee.
1: Watergruwel?
0: Nee. Vertel eens.
1: Ze noemen dat tegenwoordig ook krentjebrei.
0: En leg eens uit. Voor de nieuwkomers.
1: Het is een gortpudding met bessensap.
0: Oké. En dat staat ook wel eens op tafel bij je?
1: Nou, het is... Niet vaak, zo'n enkele keer. Ik ben van plan het weer te gaan maken. Het is met gort.
0: Ja.
1: Als je krentjebrei opzoekt, ja, dan vind je het recept.
0: Ik ga zo meteen kijken. Ik ben vast niet de enige, want er luisteren meer mensen. En, dus maak je wel vaak zelf toetjes of ook wel eens uit het schap?
1: Nou, meestal uit het schap, maar een enkele keer maak ik wel eens een toetje.
0: Oké, dus wat er in het nieuws staat over dat de klassieke toetjes verdwijnen, dat we eigenlijk sowieso niet meer zo'n liefhebber zijn van toetjes, dat geldt niet voor jou, Marion.
1: Nee, niet helemaal. Nee. Weet je wat ook lekker is? Haagse bluf.
0: Kijk, en zo gaan we lekker door. Ik noteer even.
1: Ja.
0: De nagerechten, dat was de goede oplossing. Je mag wat kiezen uit de prijzenkast, Marion. De shopper, het puzzelboek of het notitieboek. Wat vind je leuk?
1: Ja, dat wordt dan toch weer het puzzelboek.
0: Het puzzelboek van Radio M Utrecht, natuurlijk.
1: Heel graag.
0: Ik ga hem naar je toe sturen. Dankjewel voor het meedoen.
1: Fijn, dankjewel Pieter.
0: En een fijne dag daar en tot de volgende keer.
1: Dag.
0: Goedjes.
1: Ja, goed.
0: Dag. She's crazy like a fool.

0: Radio M Utrecht, bijna 11 uur. We durven bijna niet doorheen te praten. Zometeen 11 is... Kippenvel. Daddy, please don't cry. Het is bijna kwart over 11, dus je hoort hem zometeen helemaal genieten. En natuurlijk de tweede ronde woordbouwer onderweg. Als je het leuk vindt om even mee te doen, je bent natuurlijk weer van harte welkom. Letters in de app, precies om 11 uur. En we beginnen met Viola Wills. Tot zo.
1: Je werdet euch noch wundern, wenn ich

0: mediteren? Zen.nl.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat ze zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Die mensen hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die stof zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Ook hebben ongeveer 20 inwoners van Peru het Fortuna-shirt besteld. Het tenue is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon. Het wordt ongeveer 1.

0: 21 graden. Ook morgen is het regenachtig en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Even een blik op de weg. De A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen het knooppunt Everdingen en Noorderloos. 7 minuten vertraging.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Viola Wills met haar disco-uitvoering. If I could read you my mind. Radio in Utrecht, het is, eens even kijken, 8:08. Goedemorgen, de zon breekt door hier aan de Hengeveldstraat. Jos vanmiddag lekker in Renen met zijn Goedemiddag Zomertour. Hij is daar bij het dierenpark. Vind je het leuk om even langs te komen vanmiddag vanaf 2:00? Je bent welkom, hè? Ja. En anders is het allemaal mee te beleven hier op de radio natuurlijk deze week. We gaan beginnen met de tweede ronde woordbouwer. Als je het leuk vindt om mee te doen, je bent welkom. De U van Utrecht, de R van Richard, een T van Tinus, de A van Anton, de M van Marie, de S van Simon en twee keer de I van Isaac. Dat zijn inderdaad maar 8 letters. Nou, de oplossing het vorige uur, dat was nagerechten. We houden dat thema een beetje aan, dus kom maar door als je het gevonden hebt. Maak je kans op een leuke prijs uit onze prijzenkast. Natuurlijk ook de shopper, hè?

0: Meeuwis. Radio M Utrecht. Ja, de zomer vier je bij ons. Ook als het weer het een heel klein beetje laat afweten, gaan we lekker door. Vanaf zaterdag, trouwens, even noteren. Dan maak je bij al onze vaste spelletjes die we spelen, dus ook bij Erwin zaterdag, kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan in Lagevuurse. En dat doen we dan de hele week. Dus vanaf zaterdag bij al onze spelletjes, volgende week ook met Woordbouwer, kans op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan Lagevuurse. Genoteerd? Ja, hartstikke goed.
1: Now, ladies and gentlemen,
0: dat je het even weet. Zo, even een blik op de klok. Het is kort over Elvis. En we gaan vandaag naar 1969. Hij sloeg hem aan, de gevoelige snaar. Dit is Don't Cry Daddy.

Nou, ik hoop alles goed daar aan de andere kant. Nou, doe je nu. Het was een leuk stel. We zijn ze niet vergeten. Mouth en McNeil bij Radio M Utrecht en bij de koffie. Nou, zometeen ook met de Sandy Coast. Twee keer trouwens in dubbel goud. Het nieuws met Casper is ook onderweg. De tram, ja, rijdt hij weer of nog niet? Dat horen we zo.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
1: eSIM. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: 11:30, Casper, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: We gaan naar het nieuws. Kans op buien, hè? Maar we zijn nog niet klaar met de droogte.
12: Zeker niet. De vogelopvang Utrecht waarschuwt voor botulisme. Bij watervogels door het warme weer en de lage waterstand. Eenden, ganzen en meeuwen kunnen er dood aan gaan. En de oproep is dan ook om zieke of dode waterdieren te melden. En het liefste dan ook zo snel mogelijk.
13: In die vogels en dode vissen, daar zit die toxine. Die wordt weer opgenomen door de larven en maden. En die worden weer gegeten door de watervogels. En die watervogels worden weer ziek doordat ze die maden en die larven eten. En dat is dodelijk.
12: De vogelopvang zoekt zelf ook naar dode beesten. De trams tussen Utrecht Centraal en de Uithof, die rijden weer. Door een stroomstoring stonden ze sinds vanochtend 8 uur stil. Dat is nu weer opgelost en komt de dienstregeling weer op gang. Hoe de storing kon gebeuren is niet bekend. Een actie met een ijskar heeft deze zomer bijna €1.500 opgeleverd voor onderzoek naar kanker. Onderzoekers van het UMC Utrecht deelden een week geleden ijsjes uit in het Wilhelminapark in ruil voor een vrijwillige donatie. €1.500 werd dat dus. Het geld gaat naar onderzoek naar betere behandeling voor alvleesklierkanker. Kinepolis heeft minder bezoekers getrokken in Nederland dan een jaar geleden. En dat komt door de sluiting van de bioscoop in het centrum van Utrecht. En ook in Huizen ging een vestiging weg. In totaal kwamen bijna 1,5 miljoen mensen naar de Nederlandse bioscopen van Kinepolis. Bijvoorbeeld ook in Leidsche Rijn en de Jaarbeurs. In andere landen zag de bioscoopketen het aantal bezoekers juist nog groeien. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. De beeld is een einde gekomen aan de reeks van warme dagen. Het waren er 64, maar daar werd het gisteren niet warmer dan 20 graden. Vandaag bewolkt, kans op buien, ook zon. Vanavond en morgen overdag kans op onweer. En dan iets koeler dan vandaag, 19 graden.
14: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
18: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
11: Zeker weten, ook vandaag gaat hij op pad. En vandaag is Jos te vinden in Rhenen bij het dierenpark. Hij gaat op bezoek bij de reuzenpanda's. Nou, vind je het leuk om in de buurt even langs te komen als je daar bent? Misschien was je al van plan om naar het dierenpark te gaan. Je bent van harte welkom. Je kan gezellig meepraten. Even de groetjes doen op de radio. En ook allemaal te beleven hier bij Radio en Utrecht. En dan wel vanaf 2:00 in de middag. De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden. Vandaag dus bij het dierenpark in Rhenen.
18: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: Nou, ik vind het wel lekker zo. Een beetje regen.
1: Ik vind het helemaal prima.
0: Heerlijk.
1: Nee. Zeker
0: maar,
1: niet.
0: Het is maar een liedje. Eruption was dat. I Can Stand the Rain natuurlijk. Lisbeth, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen Pieter.
0: Hallo, het is 11:50. En zometeen om 12:00 dan zit jij op deze stoel.
1: Yes.
0: Gaan we luisteren naar Aan Tafel. Wat ga je doen vandaag?
1: Nou, allereerst de laatste ronde, Stem van Hem.
0: Ja.
1: Ik kan nog 1 keer meedoen om 12:30. En dan zo 13:45, 14:45, dan gaan we iemand blij maken. Hoe dan ook, met een portable radio. Dus dat is altijd hartstikke leuk. Het is een beetje een gemengde uitzending. We hebben aan tafel natuurlijk ook wel eens wat zwaardere dingen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het gaat 2 keer over mensen die ziek zijn. 1 iemand die lijdt aan long-covid. Daar wordt komende zaterdag een triathlon voor gereden, gezwommen, gelopen. Long-covid is toch wel een dingetje. En er is veel onderzoek voor nodig.
0: Iedereen kent bijna, denk ik wel, iemand die daarmee te maken heeft.
1: Nou, dit gaat over een vrouw, Lieke. Ze is rond de 50, heeft kinderen. En is eigenlijk al 6 jaar min of meer uitgeschakeld. Kan alleen maar op de bank liggen. En vriendinnen van haar die konden dat eigenlijk niet meer aanzien. En die zeiden van, nou, we gaan wat doen. We gaan lopen en kijken of we zwemmen en fietsen. Kijken of we geld kunnen inzamelen voor onderzoek.
0: Goed.
1: We hebben best een ambitie. Ja. En dan daarnaast heb ik een gesprek met 2 vrouwen. Beide uit de filmwereld. 1 heeft de boodschap gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is. En de ander raakte dat zo. Ze waren eigenlijk samen bezig aan een project. En zij zijn samen filmpjes gaan maken over mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar daar een positieve draai aan weten te geven.
0: Bijzonder.
1: Dus eigenlijk die 2 onderwerpen hebben op een of andere manier een beetje
0: met elkaar
1: te maken.
0: Ja,
1: dus
0: zeker.
1: Dat vond ik eigenlijk wel grappig eigenlijk. En daar gaan we het over hebben.
0: Oké.
1: Dus,
0: nou, mooie uitzending.
1: En de blanke vla die uit de handel gaat.
0: Ach ja, de toetjes. Ben jij van de toetjes?
1: Ja, maar niet meer zo heel erg vla. Want vroeger wel echt. Ja, ik kijk zo eens om me heen. Volgens mij had iedereen vroeger na het eten vla.
0: Ik kan me ook nog wel herinneren. Ja, zeker. Als ik bij vriendjes was eten of spelen, dan kreeg ik altijd een bakje vla. Ja.
1: Ja, na het eten en bij thuis ook. En toen kwam op een gegeven moment die wat meer witte vla. Naast de gele, blauwe of bruine chocoladevla, hopjes vla. Die is er ook niet meer, hè?
0: Nee, ook weg. Ja.
1: Oh. Gaan we nog even over hebben.
0: Goed, ja, de toetjes, we hebben het erover. Je mag reageren. Klassieke toetjes, kom maar door. Via de app of onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Radio. En Utrecht natuurlijk. Lisbeth, tot zometeen.
1: Tot zo, hoi.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Nou ja, en die trein die rijdt gewoon door hoor. De zomer vier bij ons. Ook als het 20 graden is. Dubbel goud. Genieten van de Sandy Coast. Twee keer. En ondertussen ben ik even gaan bellen met Nel vandaag. Nel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat was het nou ook alweer? Schoongewoerd.
1: Ja, klopt. Helemaal.
0: En alles een beetje onder controle in Schoongewoerd, Nel?
1: Ja hoor, helemaal.
0: Ja.
1: Lekker weer. Even een beetje bijkomen.
0: Ja. Bijkomen van de warmte bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, want dat was wat, hè? Poeh, is de warmte nu helemaal uit het huis daar?
1: Nee, nog niet helemaal hoor.
0: Dat duurt wat lang, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja. Maar ja, nieuwbouwen woningen, hè?
0: Ja, dat, ja, inderdaad, goed geïsoleerd, hè?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Goed, ben je nog op vakantie geweest deze zomer?
1: Ja, we zijn een paar keer 5 dagen weg geweest.
0: Oké, okay, en mag ik vragen waar naartoe dan?
1: 1 keer naar Volendam en 1 keer naar Drenthe.
0: Oké, okay, in eigen land.
1: Frederiksoord, ja.
0: Ja, leuk. Mooi Drenthe, hè? Volendam, ja, ook trouwens.
1: Heel mooi.
0: Ja. En stond je dan op een camping of zo?
1: Nee hoor, hotel.
0: Hotel, oh lekker. Ja.
1: Wij gaan altijd naar het hotel.
0: Ja, je moet jezelf een beetje verwennen zo af en toe, toch?
1: Ja hoor.
0: Ja, groot gelijk, Nel. Ja, en nu weer terug hier. En dan gaat de radio aan bij Radio M Utrecht natuurlijk. Je hebt meegedaan met de puzzel vanmorgen met die 8 letters. Is dat dan makkelijker of moeilijker met minder letters?
1: Ja. Je ziet het of je ziet het niet.
0: Dat is mooi gesproken. Ik zet hem op een tegeltje. Nel, wat heb je gevonden?
1: Tiramisu.
0: Tiramisu, ja natuurlijk. We zitten in de toetjes vandaag. En de vorige ronde hadden we de nagerechten. Ja, en nu dus een nagerecht. En dat is tiramisu. Ben je een liefhebber?
1: Ja hoor. Lekker, ik vind alle toetjes lekker.
0: Ja, ja, want in het nieuws is dat we eigenlijk langzaam met z'n allen steeds minder die echte klassieke toetjes eten. Maar jij gaat daar gewoon mee door dus.
1: Dankjewel.
0: Groot gelijk, groot gelijk. Nou, ik zeg even tegen iedereen als je zit te luisteren thuis, je hebt nog een leuke tip voor een toetje of je wil wat vertellen, dan kan dat op onze Facebookpagina of even met een appje. We praten erover door zometeen in aan tafel. En vanavond natuurlijk ook bij Aart, hè, in Utrecht komt thuis. Nel, ja, jij bent de winnaar, dus ik ga de prijzenkast voor je openmaken. Wat wil je? Een shopper, een puzzelboek of een notitieboek van Radio in Utrecht?
1: Doet de shopper maar deze keer.
0: Ik ga hem naar je toe sturen. Heel veel plezier ermee en bedankt voor het meedoen, hè?
1: Dank u wel.
0: Yo, groetjes.
1: Goeie uitzending. Dank u.
0: Dank je wel. En veel plezier zometeen met Liesbeth aan tafel. En daarna Jos natuurlijk.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, Bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
14: Utrecht. 12 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan de pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer. Er trekken buien over het land. Soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan buien en 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedemiddag, het is 12:02 en bij mij Lonneke Wolterink met de hoofdpunten. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Schoonmakers van de NS die voeren over een aantal minuten actie bij het hoofdkantoor in Utrecht. Het gaat om honderden actievoerders die meer loon willen en een betere cao. In park Oog in Al in Utrecht is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Er is ook een verdachte opgepakt. En het was vorig jaar drukker bij de huisartsen spoedposten, hoorden we net al bij de NOS. En dat kwam door de hitte. Of voor

0: een maand. Ik geloof dat ik vorig jaar zei. Maar dat kwam dus door de hitte. Nou, die hebben we allemaal meegemaakt, ja, lijkt zeker. Me. Gezondheidsinstituut Nivel in Utrecht die laat dat weten. Er waren vooral klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en flauwte. Dat en meer zometeen om 12:30.
1: Heel graag. Tot zo.
0: Tot zo.
2: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
3: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
5: De zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: George Benson en zijn eigen feestje Gimme the Night op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: En van harte welkom. Het is donderdag 20 augustus alweer. Ik zat net te denken, wat gaat er toch ongelooflijk snel. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de lunch. Het is dus donderdag en dat betekent dat je nog één keer de kans hebt om mee te spelen met de stem van M. En ik zou zeggen, doe lekker mee, want wie weet ben jij straks de gelukkige winnaar van die portable radio. Je weet het maar niet. En dan gaan we het hebben over allerlei verschillende onderwerpen naast dat leuke spelletje. Iedereen kan het overkomen, ernstig ziek worden. Maar hoe kun je ermee omgaan als het jou of een dierbare overkomt? Nou, bijvoorbeeld filmster Jotja Bessems doet dat. Zij maakt onder meer korte films, vonkjes en daarin positieve verhalen van mensen met een ongeneeslijke ziekte. En vriendinnen die meedoen aan een triathlon komende zaterdag om geld in te zamelen voor onderzoek naar post-covid, want een van hun beste vriendinnen leidt daaraan. En dat kunnen ze gewoon niet langer meer aanzien. Dus daar willen ze graag wat aan doen. Wil je reageren? Doe dat vooral op de app van RTV Utrecht. En kies dan contact met de studio.

0: Hij werd er enorm bekend mee in Nederland. In 2019 was dit een enorme hit dan ook. Zelfs even nummer 1 in de top 2000. Rollercoaster Danny Vera. En het is wel toevallig dat we het nou net hebben over dat jaar 2019. Het jaar ook van COVID. We gaan het daar even over hebben dan in heel ander verband. Ze zijn ruim 30 jaar bevriend en delen sinds hun studententijd lief en leed. De laatste tijd is dat meer leed en dat heeft ermee te maken dat een van de beste vriendinnen van Annemiek Schamade het Houten leidt aan long- of post-covid. Het is al 6 jaar duurt dit en ze liep dit op tijdens de uitvaart van haar moeder. Daarna is het steeds slechter met haar gegaan. Annemiek en nog een paar vriendinnen kunnen dat niet langer aanzien, hoe hun vriendin Lieke worstelt met die ziekte. En daarom doen ze komende zaterdag mee met een triathlon om zo geld op te halen voor onderzoek. Pieken voor Lieke is de toepasselijke titel. Klein detail, Annemiek had nog nooit lange afstanden gefietst. Annemiek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zaterdag gaan jullie dat doen?
1: Ja, klopt.
0: Hoe is dat idee ontstaan bij jullie?
1: Wij zaten in maart met z'n vieren in de sauna. We zijn nu dan doen we zo'n uitje. En dan ga je toch ook even spreken van, goh, hoe gaat het met iedereen? En eigenlijk hebben wij het allemaal heel erg goed. En dan heb je het dus ook over een vriendin die er niet bij kon zijn. Lieke in dit geval in verband met long-covid. En dan ga je toch denken, wij kunnen niks doen. We zijn geen arts. Maar wat zouden we wel kunnen doen? En toen kwam Annemarie met het idee van, in Del is elk jaar een triathlon. Zullen we dat eens gaan doen? En toen was het zo van, oké. Bij mij dan vooral hoor. Want mm-hmm. Rita zegt, oh leuk, ik hou van lopen. Ik doe het onderdeel lopen wel. En toen was het zo van, wie wil dan zwemmen? Nou, dat deed Veronique. En wie heeft er een racefiets in de schuur staan? Ik. Ja. Maar ik had er dus inderdaad al een jaar of 10 niet op gefietst. Dat ik gewoon heel erg last heb van hooikoorts. Maar dan denk je hooikoorts of long-covid.
0: Wat maakt het uit?
1: Ja. Wat maakt het uit? Ik ga het wel doen. Dus eigenlijk is het zo ontstaan.
0: En dat gaan jullie dus zaterdag doen. Misschien is het nog wel even goed om te schetsen wat Lieke. Hoe oud is zij?
1: 50. Leuk, hè? Ik ben de jongste van allemaal. Maar
0: wat betekent het voor haar in het dagelijks leven? Want ze heeft long-covid en je hoort wel van meer mensen. Waar loopt ze allemaal tegenaan? Hoe erg is het met haar eigenlijk?
1: Ze heeft het nu een jaar of 5. Want het is dus inderdaad, heeft ze het opgelopen op de begrafenis van de moeder in 2020. Mm-hmm. En Lieke was altijd degene die het meest outgoing, super positief, nog steeds is hartstikke positief persoon hoor. Maar eigenlijk komt het gewoon op neer dat zij op dit moment thuis bijna niks kan. Dus ze heeft de werk op moeten zeggen. Ze mag blij zijn als ze 's avonds mee kan eten met de gezin. Maar ze ligt dus vooral eigenlijk in bed, in bad. Zo min mogelijk prikkels. Ja. Wij kunnen het ons gewoon niet voorstellen. Dat is het extreme. En dan denk je echt van, wat hebben we het eigenlijk goed met de dingen die iedereen maar heel erg normaal vindt.
0: Ja, en die aandacht voor long-covid is op een gegeven moment wat verslapt. Hè? En er is echt geld nodig voor onderzoek. En daarvoor willen jullie gaan fietsen en lopen en zwemmen.
1: Precies. Ja. En natuurlijk wij hebben dan Lieke als voorbeeld. En iedereen heeft denk ik wel een voorbeeld in zijn of haar omgeving. Dus wij hebben echt Lieke als van, dit gunnen we haar om gewoon weer een normaal leven te hebben zoals jij en ik. Mm-hmm. En daarnaast zit je natuurlijk ook groter te denken van, zij is al 5 jaar op zoek in Nederland naar iets wat helpt. Ja, daar is zij niet de enige in. Nee. Dus je wil enerzijds zorgen dat zij geholpen wordt. Maar je wil ook dat mensen, wellicht heeft iemand een idee of een luisteraar ook, van heeft ze dit al geprobeerd? Dat soort dingen wil je ook op gang brengen. Zodat je dat mensen ervan af weten. Dat ze niet denken, het zal allemaal wel meevallen, joh.
0: Het valt niet mee, hè?
1: Gaan we door? Het valt niet mee.
0: Nee.
1: Dus het is eigenlijk meer, op meer vlakken wil je gewoon reuring krijgen om.
0: Hoeveel hopen jullie uiteindelijk op te halen?
1: Wij denken altijd groot. Dus we zaten eerst op 20.000. eigenlijk is sky the limit natuurlijk. En we gaan ook echt niet stoppen als we zaterdag die triathlon hebben gedaan. En we zaten ook al wel te denken, misschien moeten we volgend jaar gewoon hem nog een keer gaan doen. Maar eerst, ik had zoiets van, laten we het eerst deze keer.
0: Maar dus jij moet je nog even flink voorbereiden of ben je een beetje voorbereid inmiddels?
1: Ja, ik ben wel voorbereid. Ik moet vooral mentaal, denk ik, even voorbereiden.
0: Allemaal voor het goede doel. Heel leuk. Pieken voor Lieke, dat vind ik een hele leuke uitdrukking. Hoe kunnen mensen jullie nog steunen? Want jullie hebben ook een adres waar mensen iets op kunnen storten of iets kunnen bijdragen.
1: Ja, noem dat zeker. Nog even. We hebben via www.gofundme.com heb je dan Pieken voor Lieke. En daar kan je nog een financiële bijdrage doen. Dus, en ook berichtjes achterlaten. Dus als je denkt van gewoon tips, die kunnen daar ook geplaatst worden.
0: Gofundme.com, dat is de website /... Pieken voor Lieke. Ik wens jullie heel veel succes en een goede opbrengst zaterdag. Het is allemaal in Deil, net over de provinciegrens. En ik sprak met Annemieke Schamade uit Houten, die actie voert voor haar vriendin die zo lijdt aan long-covid. Heel erg veel succes voor jullie en zet hem op.
1: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Doeg.

Ja, deze zangeres had veel succes in de jaren 80. Deze kwam uit 84. Let's Hear It For The Boy. En ook zij is begonnen ooit in zo'n gospelkoortje. Hè? Ze brak door met dit liedje. En dat kwam uit de film Footloose. Kan ik mij nog wel herinneren. Ondertussen gaan wij naar het regionieuws van 12:30 met Lonneke. Veel mensen waren op vakantie. En toch was het vorige maand drukker bij de huisartsenpost. Hoe zit dat dan? Dat hoor je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: En het is 12:30 precies, tijd voor het regio nieuws met Lonneke. En je begint in Utrecht, hè?
7: Ja, er wordt gestaakt. Oh. Rond deze tijd voeren schoonmakers actie bij het NS-hoofdkantoor in Utrecht. Het gaat om honderden schoonmakers die meer loon willen en een betere cao.
8: Wij vechten voor onze cao. Wij willen onze salaris omhoog.
9: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
10: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
7: De actie duurt 2 uur en hoort bij een 48-uur staking die gisteren al begon op Schiphol. De boerenacties die kunnen nog gevolgen krijgen voor boeren die op de snelweg hebben gereden. Volgens het Openbaar Ministerie kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd. Of dat echt gaat gebeuren is nog niet bekend, maar het OM meldt dat op de snelweg rijden met een landbouwvoertuig gevaarlijk en dus strafbaar is. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, wat in sommige gevallen is gebeurd. Na de boerenprotesten vroegen veel mensen zich af waarom de politie niet had ingegrepen. Tijdens de hittegolf vorige maand was het veel drukker op de huisartsen spoedposten. Dat zegt Gezondheidsinstituut Nivel in Utrecht. De wachtkamer was 15% meer gevuld dan op een gewone zomerdag. Vooral baby's, jonge kinderen en bejaarden die zochten vaker hulp. Die hadden last van vermoeidheid, hoofdpijn en flauwte. En in Utrecht is gisteravond iemand licht gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde in Park Oginal. Het slachtoffer werd geholpen door ambulancepersoneel, hoefde niet naar het ziekenhuis. En er is ook een verdachte opgepakt. Tot zover het nieuws. Meer nieuws op de app en op de site. Het weer nog tot slot. Het is wisselvallig vandaag. Bewolking, zon, maar ook kans op buien en zelfs onweer. Het is zo'n 20 graden. Morgen wat meer zon, maar ook dan weer kans op buien.
6: Wisselvallig. We gaan het zo vragen aan Margot. Ja. Dankjewel en graag tot zo weer.
7: Tot zo.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
16: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
6: Ja, en dat wordt weer leuk. Want Jos is nu weer aan een hele andere kant van de provincie. Was hij gisteren nog bij het water, vandaag is hij in Rhenen. Oude Hans Dierenpark, oh dat lijkt me echt heel leuk. Hij gaat eens kijken hoe het daar gaat met de reuzenpanda's. De pasgeboren panda tweeling. En vorig jaar is er een koala jong geboren. Ja, hoe groot is dat dan inmiddels? Jos is daar dus te gast. Hij praat er met, heel erg leuk, met verzorgers. En misschien kom jij wel tegen als bezoeker. Hij draait platen voor de beren, de olifanten en de andere dieren. En natuurlijk ben je van harte welkom tussen 2 en 5 uur... in Oude Hans Dierenpark in Rhenen. Nou, Jos, veel plezier nu alvast. Ik zag hem al bijna vertrekken, want het is even een eindje rijden. Ga er gewoon kijken in Oude Hans Dierenpark.
17: Aan tafel met Liesbeth.

0: daar waren we toch weer eventjes met de Tremolo's in 1967. Lekker hoor.
1: Aan tafel.
0: Als je nou toch aan de lunch zit, zou zomaar kunnen. Want ik zie hier allemaal mensen voorbij lopen. En de kantine begint aardig vol te lopen. Mensen zijn langzamerhand ook weer een beetje aan het terugkomen van vakantie. En ik sta hier in een soort aquarium. En dan heb je heel mooi zicht op de kantine. En de mensen die heen en weer lopen van de redactie naar die kantine. Wij gaan zo nog één ronde spelen van het spelletje. Dus hou het goed in de gaten. En dat doen we zo naar deze jongens.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Je zit in mijn hoofd van...

0: Nou, mooi dat ze... Mooi dat ze voorlopig helaas niet in de buurt staan. Ja, vrijdag 28 augustus in België, in Hasselt. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Tenzij je daar natuurlijk in de buurt bent. Dat zou zomaar kunnen. Het is de hoogste tijd voor de allerlaatste ronde van deze week.
1: De stem van M.
0: Nou ja, dat wil zeggen dat je nog één keer mee kan doen. Want straks, rond 14:15, 14:50, dan gaan wij bekendmaken wie de gelukkige winnaar wordt van die portable radio. Maar eerst nog één kans. Ik zou zeggen, hou je oor bij de radio of zet je telefoon even flink harder. Hier komt nog één keer de stem van deze week.
2: Ik ben graag iemand die telkens wat anders doet.
1: De stem van M.
0: En als jij nou weet wie dat is... Nou, mail dan even naar stemvanhem@rtvutrecht.nl. Stemvanhem@rtvutrecht.nl, dan komt het voor elkaar.

0: helemaal tot het einde uit 1998. Uit de glorietijd van Robbie Williams. Angels, wel even genieten hoor. Wat jou maar gooi, je hebt ook lekker even meegeluisterd, toch?
1: Ja, die alleen geluisterd. Ik moet dit altijd heel hard meezingen.
0: Ja, hè? Prachtig,
1: ja, heerlijk hoor. Ja, nog steeds.
0: Nou, daar doen we het graag voor. Maar gewoon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Liesbeth.
0: We gaan het hebben over het weer.
1: Ja, gewoon over het weer.
0: Ja, onze collega Jos is net vertrokken naar Ouwehands Dierenpark. En ik zei een half uur geleden tegen hem... Nou, je hebt hartstikke mooi weer. En een half uur later gaat het van de regen. Het is echt heel onvoorspelbaar een beetje, hè?
1: Ja, nou, ik probeerde toch een beetje controle op te leggen.
0: Ja,
1: het is zo dat het vanochtend op de meeste plaatsen droog is geweest in onze provincie. En we hebben ook nog redelijk wat zon te pakken gehad, zo'n 2 tot 3 uurtjes. En daarom zijn de temperaturen, voordat de buien naar ons toe gaan komen, toch nog alweer boven de 20 graden uitgekomen. Wat gisteren niet lukte, na 61 dagen. Hè? 61 dagen hebben we temperaturen gehad boven de 20 graden, gisteren voor het eerst onder. Maar nu met een beetje zon is het 20,3 in de Bilt en 20,9 in Cabauw. En de buien die komen nu vanuit het westen echt op gang. En ik moet er meteen bij zeggen, er is niks in vergelijking met wat er op dit moment boven Noord-Nederland gebeurt. De Waddeneilanden, de kop van Noord-Holland, Friesland en ook Groningen. Daar knettert het en daar dondert het, want daar trekken de zwaarste buien langs. Ja, die hebben echt te maken met hele zware onweersbuien. Code geel is ook uitgezet tot 5 uur vanmiddag daar. Niet in onze provincie, maar wij houden het niet droog. Iedereen die nu de radar voor zich heeft, die ziet het ook. Vanuit het westen komen er ook buien naar ons toe. En er kan ook een enkele onweersklap bij voorkomen. De wind kan ook even lekker uithalen uit het zuidwesten. Kleine hagel is mogelijk. En tussendoor, ja, we zien naast wolken ook zon. Dus wat dat betreft houden we het niet droog. Maar de zwaarste buien die zitten net ten noorden van ons.
0: En dan, hoe gaat dat dan verder? Want we moeten dat maar een beetje afwachten hoe dat ongeveer per waar je woont, zou ik maar zeggen, gaat.
1: Precies.
0: Vanavond, morgen?
1: Ja, nou, vanavond kan er ook nog wel een bui vallen, maar zo gauw die temperatuur onderuit gaat, zul je ook zien, dan zakken ook de buien in. Dus in de loop van de avond wordt het droog. Vannacht is het sowieso bij ons droog. Langs de kust niet, want daar gaan de buien langs het warme zeewater gewoon door. Mm-hmm. En de temperatuur daalt naar zo'n 12 tot 13 graden. Dus dat zijn lekkere temperaturen om weer even af te koelen. En morgen hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde weer. In de ochtend is het op de meeste plaatsen tot een uurtje of 11 droog met wolkenvelden en zon. Temperaturen gaan omhoog naar 20 graden. En dan komen er dit keer niet vanuit het zuidwesten, zoals vanmiddag, maar vanuit het noordwesten buien. En ik denk dat dat net iets actievere buien zijn die voor vanmiddag op het menu staan. Dus daar zal meer onweer bij zitten en op meer plaatsen zal er ook lekker wat regen gaan vallen. En de wind die draait erbij naar het noordwesten. Dus dat is voor morgenmiddag, begin van de avond, toch even rekening houden met een paar flinke buien. En dan is het een aflopende zaak. Op zaterdag valt er nog een enkele regenbui, geen onweer meer. 19 graden, beetje aan de frisse kant. Mm-hmm. Maar de zon die is er weer bij. En die zon die gaan we zeker zien op zondag en begin volgende week. Want dan is de zomer gewoon weer terug. En wordt het ook weer warmer. Maandag wordt het 23 graden.
0: We houden er nu even rekening mee. Nu even parapluutjes en regenjassen bij
1: zeker
0: de hand. Dankjewel, Margot. En heel graag tot vanmiddag bij Aard.
1: Dag.
0: Hoi, doei.

0: een lekkere disco-hit was dat. A far l'amore comiciatura per la cara. Ja, je luistert naar Radio M Utrecht aan tafel. Ik zou zeggen, de lunch. Zo dadelijk hebben wij twee gasten maar liefst. En dat gaat over een heel bijzonder onderwerp. Ik pak het er even bij. In 2021 krijgt de Utrechtse muzikus en filmer Hermine Snijder te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. Die boodschap verandert haar leven. En wat betekent het als de dood onontkoombaar dichterbij komt? Hoe ga je om met angst, verliezen en loslaten? Regisseur Jotja Bessems maakte met Hermine een mooie film. Zij kenden elkaar uit het vak en maakten samen het filmproject Vonkjes. Met daarin positieve verhalen van mensen met een ongeneeslijke ziekte. Daar gaan we het zo over hebben. Ik wens je vast een heel smakelijk eten. En we spreken elkaar zo weer.
1: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
2: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
1: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
3: Laat het weten, een app van RTV Utrecht.
1: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
1: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. En dit is Radio M Utrecht. En bij mij Lonneke met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De gemeente Soest mag dassen proberen te weren bij de oude tempel in Soesterberg. Daar moeten zo'n 300 woningen komen. Maar de das die kan roet in het eten gooien bij dat project. De gemeente mag nu met een raster proberen om het dier tegen te houden, heeft de rechter bepaald. Het met hun trekker op de snelweg rijden kan voor sommige boeren nog een staartje krijgen. Het OM kan ze strafrechtelijk vervolgen. Het is namelijk gevaarlijk om met een landbouwvoertuig op de snelweg te komen. En daarom is het strafbaar. En hockey, want de Nederlandse vrouwen die hebben op het WK even laten zien hoe goed ze zijn. 9-0 werd het tegen Japan. Ja, een spectaculaire wedstrijd qua doelpunt in ieder geval. Een hoofdrol was er voor onze Jibby Jansen. Zij speelt ze van SCAC in Bilthoven. En zometeen om 2:30 dan horen we haar.
4: Ik vond het bijna zielig voor de Japanners.
5: Ja,
4: het schoot er maar in de hele tijd.
5: Ja, het ging maar door. Ja, maar toch leuk voor de Nederlandse vrouwen.
4: Zo is het.
5: Ja,
4: dankjewel. Joep. Graag tot straks.
6: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht

0: En heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: Ja, Johnny Kaagman. Zit toch nog wel heel dicht in mijn herinnering. Hoe zeg je dat nou? Nog wel pas geleden werd bekend dat ze niet meer onder ons is. Ja, we missen haar toch wel. En dit was een van haar bekendste en grootste hits met Earth and Fire Weekend.
1: Aan tafel.
0: Van harte welkom bij De Lunch, Radio M Utrecht. Mocht je zelf aan de lunch zitten, dan wens ik je smakelijk eten. En we gaan het hebben over een mooi project. In 2021 krijgt de Utrechtse muzikus en filmer Hermine Schneider, zeg ik het zo goed? Ja? Te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. Ja, die boodschap verandert haar leven. En wat betekent het nou als de dood onontkoombaar dichterbij komt? Hoe ga je nou om met vragen, met angst, met verlies, met loslaten? Jotja Bessems is regisseur en die maakte met Hermine een aantal dingen. Ze kenden elkaar eigenlijk uit het vak, hè? Het Broodfonds heet dat officieel. En ze maakten samen alvast het begin van een filmproject Vonkjes, met daarin positieve verhalen van mensen met een ongeneeslijke ziekte. Eigenlijk zoals Hermine zelf, zou je kunnen zeggen. Nou, en dat leidde weer tot een speciale film over jou, Hermine. Mm-hmm. Die kunnen wij komende dinsdag hier zien bij RTV Utrecht. Allebei heel hartelijk welkom. Beide op de fiets. Nee, jij bent zelfs lopend gekomen, Hermine.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Echte Utrechtse, ben je?
2: Nee, van oorsprong niet hoor.
0: Een import.
2: Een import ben ik, ja. Ja? Maar al heel lang.
0: Waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Ja, ik ben geboren in Zeeland.
0: Oh.
2: En heb in Limburg gewoond en dan, noem maar op.
0: Ja, en jij komt uit Zuid-Limburg, de Heuvelland. Ja. Prachtige streek, ja, heel mooi. Jullie kenden elkaar, jullie maakten samen iets, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst aan jou de vraag, Jotja. Jij ontmoette Hermine wat langer en je raakte onder de indruk van haar verhaal. Kun je vertellen wat je raakte?
3: Nou, ze vertelde over een heel mooi project, of eigenlijk een heel mooi filmidee dat zij had.
0: Ja, want jullie zitten allebei in dat vak, hè, van film
3: en
0: muziek.
3: Ja, we zijn allebei filmmaker. Ja. En zij vertelde over een heel mooi idee dat zij had. Voor een korte film. En daar hebben we het vaker over gehad. En toen dacht ik van ja, kunnen we daar niet samen iets mee gaan doen? Misschien kan je vertellen wat het...
0: Ik was wel benieuwd wat jou vooral raakte in haar verhaal. Waardoor je dacht van, hier wil ik graag iets meer mee doen.
3: Ja, ik vond het heel mooi hoe zij kon vertellen over haar verhaal. En ook wat die ziekte eigenlijk met haar gedaan heeft.
0: En kun je in de kern samenvatten wat het dan was? Ja, moeilijk hoor, maar misschien lukt dat.
3: Wat mij raakte bedoel je?
0: Ja, ja.
3: Ja, ik denk dat heel veel mensen iets kunnen hebben aan hoe... Als je zo'n periode doormaakt of als je zo'n een diagnose krijgt.
0: Zo'n mededeling?
3: Ja, van wat gebeurt er dan allemaal met je? En hoe vind je ook weer dan het vuur en, om weer het leven...
0: En daar had Hermine dan haar gedachten zo over? Of wat was
3: het
0: dan?
3: Ja, het begon eigenlijk met een filmidee. En toen zijn we dat samen gaan ontwikkelen.
0: Nee, ik bedoel zeggen hoe zij met die ziekte omging. Daarvan dacht je, hé, dat triggert mij wel.
3: Ja.
0: En wat was dat dan?
3: Ja, ook...
0: ja lastig hè?
3: Ja, precies.
0: Ja, Hermine, positief, want daar ging het om. Die vonkjes die jullie maken zijn ook positief. Het is natuurlijk
3: dat het aan de ene kant heel zwaar is, maar dat je er ook iets uit kan halen waardoor je misschien dichter bij jezelf komt. En dat je echt ontdekt wat het leven echt waard is.
0: Ja.
3: Dat heel veel mensen dat hebben. Dat je op een gegeven moment toch dichter tot bij je pure zelf komt eigenlijk.
0: En dat gold ook voor jou, Hermine?
2: Dichter bij mezelf. Ja. Kijk, als je zo'n diagnose krijgt, dan is het wel even... het is behoorlijk slikken.
0: Ja, natuurlijk.
2: En denk van, jeetje, hoe moet ik hier nou in godsnaam mee omgaan? He, er komen zoveel gevoelens dus het eerste jaar dat ik die diagnose had gekregen was voor mij echt wel een periode dat ik dacht van... ik was gewoon hartstikke ziek en ik moest op zoek gaan eigenlijk naar... hoe ik vorm kon geven aan al die emoties.
0: Ja.
2: Want dat was voor mij wel heel belangrijk. En naast filmmaken ben ik ook muzikus.
0: En je speelt trompet, hè?
2: Ik ben een trompetist, ja.
0: Echt heel mooi ook, ja.
2: Nou, dankjewel.
0: En daar ben je dingen mee gaan doen. Dat is natuurlijk fijn.
2: Nou, ik wilde heel graag dingen op papier gaan zetten over de gevoelens. En gewoon alles wat je tegenkomt. En er ook open in zijn. Want ik wil daarin heel graag contact. Ik wil me niet afsluiten. Ik wil alle gevoelens die er zijn, wil ik ook voelen.
0: Ja.
2: Want voordat je dood bent, leef je gewoon nog.
0: Ja, ja.
2: En ik wil ten volle leven. En daarin contact maken met andere mensen.
0: En dat kan jij doen door film en muziek. En jullie allebei eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Dat is dan een mooie, wel heel fijn dat je dat kan.
2: Nou, inderdaad. Ik kwam toen een vrouw tegen, een jonge vrouw, die met wie ik heel veel gesprekken heb gehad. En zij heeft die gevoelens en ideeën die ik had, allemaal heel mooi op papier gezet. In mooie teksten. En toen ik die las, dacht ik van, dit hier wil ik muziek bij maken. Dus ik heb een heleboel stukken gecomponeerd. En dat zijn we uiteindelijk helemaal, ja, gaan vormgeven met muzici erbij en regisseurs en de hele rattenplan.
0: Ja.
2: En dat is, ja, het is mijn droomproject geworden. Ik vind het, mij heeft het ontzettend veel gegeven om daarmee bezig te zijn.
0: Ja.
2: En het is ook fijn om dat ook weer aan andere mensen te geven, deze productie.
0: En je bent natuurlijk niet de enige. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die hiermee in aanraking komen, of die zullen zeggen van, ik herken dit, of ik heb een dierbare die hiermee te maken heeft.
2: Ja.
0: Het is inmiddels wel 2021, dus we zijn 5 jaar verder.
2: Ja.
0: Ik kan me ook nog voorstellen dat je er nu anders in staat dan toen. Is het nog zo dat het project dan doorgaat of verandert? Hoe werkt dat?
2: Ja, het gaat in feite wel gewoon door. De gedachtes, de gevoelens. En elke keer, ja, heel toevallig heb ik gisteren weer een scan gekregen. En daarvan heb ik nog niet de uitslag gekregen.
0: Oh ja, opa, ja.
2: En dat is altijd weer een hele enge periode. He, en ja, van, ja, wat is, speelt er zich nu binnen in mijn lijf af?
0: Ja.
2: Is het nu zover dat het naar het eind toe gaat? Of kan ik weer een eindje door?
0: Want je weet het gewoon niet. Je bent nu inmiddels 5 jaar verder.
2: Ja.
0: Dat project, hè, want is het dan een voorstelling die vaker terugkomt? Die je vaker doet?
2: Ja, ik heb hem nu 7 keer, geloof ik, gespeeld. En dat was ook de oorspronkelijke aantal. Maar er zijn ook alweer aanvragen voor nieuwe voorstellingen. Dus En nu is natuurlijk de documentaire er ook. En die is daar een hele mooie aanvulling op. Ik vind dat Jortje het echt fantastisch gemaakt heeft. En precies ook de kern eruit heeft gehaald van wat belangrijk is.
0: Wij gaan zo even wat muziek draaien. Daarna gaan we even laten horen die trailer van die film.
2: Oh ja.
0: Die staat al klaar, maar die doen we dan daarna.
2: Ja.
0: Dan gaan we die even horen. Dan horen we even een begin van wat die film uiteindelijk geworden is. Die we dinsdag kunnen zien.
2: Ja.

0: tonight.
1: Hey Soul Sisters. Ja, ik vind het op een of andere manier een toepasselijke plaat. Ik kan niks aan doen. Ik heb hier te gast muzikus, theatermaker, filmer Hermine Schneider. Hè? Zeg
2: ja.
1: ik zo goed?
2: Ja hoor.
1: En Jotja Bessems, zij is regisseur en filmmaker. Ze zitten eigenlijk allebei een beetje in dat filmwereldje. Zo kennen ze elkaar ook. Ze begonnen samen aan een project, Vonkjes. Dat gaat erom dat daar verhalen centraal staan van mensen die ongeneeslijk ziek zijn of iets hebben. En toch iets positiefs erin zien. Zeg ik het zo goed, Jotja?
3: Ja, en ook knik. Over de transformatie die mensen dan doormaken.
1: Dat
3: eigenlijk.
1: Klinkt heel ingewikkeld. Wat bedoel je daarmee?
3: Dat is een verandering die mensen doormaken.
1: Als je zo ziek wordt?
3: Ja.
1: Hermine, neem aan dat het bij jou ook gebeurd is. Je hebt net verteld, 5 jaar geleden kreeg je dus de diagnose. Ongeneeslijk ziek en kanker.
2: Ja.
1: Dus je weet niet hoe het verder gaat en wanneer en hoe en wat.
2: Nee.
1: Maak je dan inderdaad een soort transformatie, totale verandering door?
2: Ja, wat mij betreft wel, ja. Wat mij het meeste heeft geboeid eigenlijk in deze tijd, is dat het dat ik een soort vrijheid heb gekregen.
1: Gek genoeg.
2: Gek genoeg is het wel, er gaat een soort ballast van je schouders. Van ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb, maar ik ga er nu vol voor. Dus niet meer de rem erop van, misschien dit of misschien dat. Nee, ik had een idee en ik wilde dit gaan doen. Ik trok me eigenlijk nergens meer wat van aan. Ja. Dus geen regels meer, niks meer. Ik ging alleen maar doen wat ik zelf mooi vond. Ja. En dat was een super bevrijding.
1: En er vallen allerlei andere dingen vallen dan weg. Zeg.
2: Dat valt weg.
1: Grappig.
2: En dat is dat voelde zo fijn. Dus aan de ene kant is het heel akelig dat je dan zo'n diagnose krijgt.
1: Ja.
2: En aan de andere kant vind ik het ook mooi hoe ik het eigenlijk heb weten om te buigen naar toch iets positiefs. En dat ik eigenlijk het project van mijn leven heb gemaakt.
1: Kijk eens aan. Nou, wij gaan luisteren even naar de trailer van de film die wij komende dinsdag bij RTV Utrecht uitzenden. Luister maar.
4: Hermine Schneider, Utrechtse componist en muzikant, is ongeneeslijk ziek en werkt ondertussen door aan een muziekvoorstelling hierover.
5: Wat moet ik nou met al dat gevoel? Wat moet ik daarmee?
6: Ik las het en ja, de muziek kwam meteen naar binnen.
4: Een film over kwetsbaarheid en kracht. Docu Leven in ultieme vrijheid.
1: Wat is dinsdag? Hoe is het voor jou, Hermine, als dat wordt uitgezonden? Ja, en voor jou ook.
2: Ja, dat weet ik nog niet, hè, hoe dat zal zijn. Ik heb de documentaire nu wel gezien.
1: Ja.
2: We hebben in Zimmick gespeeld, de voorstelling. Dat was
1: theater, hè?
2: Ja, in theater Zimmick. En daar werd ook de documentaire uitgezonden. Er waren heel veel goede reacties op. En ik ben benieuwd wat mensen... Ja. Wat voor reacties we hier dan weer op krijgen.
1: En ik vroeg jou net, krijg je veel reacties? Toen zei je...
2: Ja, echt heel veel reacties. Heel mooi. En mensen zijn echt heel erg geraakt na de voorstelling.
1: Ja.
2: Het is een voorstelling. Ja, ik zit er met al mijn gevoel in. En, ja. En ook als ik speel. En soms word ik ook ter plekke nog weer geraakt.
1: Ja,
2: ik heb hele mooie muzici om me heen. Die echt fantastisch spelen. Je voelt dat de zaal gewoon echt geraakt wordt en meegenomen wordt in het verhaal. En heel veel reacties ook van mensen die zelf ook ongeneeslijk ziek zijn. Die zeggen van ja, het is super herkenbaar. En ook mooi dat het... En waar het mij ook om ging is dat... Dat je contact maakt met elkaar daarin. En dat je even een klein tipje van de sluier oplicht om... lucht te geven aan al het gevoel wat je hebt. Want dat is zoveel.
1: Ja, het is heel veel. Het heet Wat als de dood het leven is. Jouw voorstelling, hè? Dat is, zo heet die muziekvoorstelling.
2: Ja.
1: Je hebt hem al 7 keer gespeeld.
2: Ja, ja, zeker.
1: Dat vraagt ook wel veel energie. En gaat dat ook allemaal goed? Lukt dat?
2: Over het algemeen gaat het goed.
1: Ja?
2: Ik heb wel het zo geschreven dat ik soms ook, als het minder gaat, dat ik minder hoef te spelen.
1: Ja.
2: En dat het... want ik improviseer heel veel, hè? Dus ik heb niet echt uitgeschreven partijen. De rest heeft dat allemaal wel. Maar ik kan een beetje doseren van hoeveel ik aan kan op dat moment.
1: Wauw, nou knap hoor. Fantastisch. Ja. En volgens mij, ja, het gaat helemaal het gesprek. Jortja, jij had hier echt ook bewondering voor. Hè? Jij had echt zoiets van, ik moet dit vastleggen ook weer. Dus in die docu,
3: ja,
1: die we kunnen gaan zien.
3: Ja, ik vind de muziek ook echt prachtig. Het was ook iedere keer, ik ben dus bij alle, ja, bij heel veel repetities geweest. Bij de studioopnames en bij de try-outs en de première. En nou, iedere keer was het weer heel ontroerend.
1: Ja.
3: Dus niet alleen de muziek, maar ook de teksten, die spreken gewoon heel erg aan.
1: En, ja.
3: Want ik sprak ook een van de violisten. Zij is ook arts in de palliatieve zorg. En zij vertelde ook dat die teksten, ja, dat zijn gewoon soms letterlijk zinnen die ze in haar behandelkamer hoort.
1: Ja.
3: Dus ja, het is iets wat zo binnenkomt.
1: Want jullie willen die film ook daar beschikbaar voor stellen, hè? Begreep ik. Van instellingen die palliatieve zorg doen, hoe zeg je dat? Hospices, ik weet het niet precies.
3: Ja, binnen de palliatieve zorg. En we zijn nu ook, hier in Utrecht is nu Huis om de Dom. Dat is een soort inloopcentrum waar mensen naartoe kunnen. Mensen die leven met na kanker. En daar zijn we ook mee in gesprekken met dat soort, zodat we de vertoningen kunnen doen. Eventueel in combinatie met de muziek.
1: Ja. En Hermine, wat is nou een reactie van mensen, van iemand die je echt is bijgebleven? Waarvan je dacht, goh, dat vind ik wel echt heel mooi.
2: Ja, dat was bij een van de eerste voorstellingen. Dat was in Apeldoorn. En die vrouw die zei van, ik werk heel veel met mensen met, in de palliatieve zorg. Mensen die palliatief zijn.
1: Die gaan sterven.
2: Die gaan sterven. Op termijn, hè. Dat kan dus heel lang duren, maar dat kan ook snel zijn. En zij zei van, ik voel nu eigenlijk wat het inhoudt om palliatief te zijn. En kijk, want de woorden, en maar ook vooral de muziek, die komt op zo'n andere laag binnen als dat je hier in je hoofd zit. Hè?
1: Anders dan normaal, als je in het gewone leven staat.
2: Ja,
1: zeg maar.
2: Als je dingen zegt. Ja. Maar juist in zo'n voorstelling word je helemaal meegenomen in het gevoel van alle emoties die erbij komen. En dat vond ik wel een hele mooie reactie. Ze zei van, ja, het was een openbaring voor de.
1: Wat mooi. Ik dank jullie allebei heel hartelijk. En Hermine in het bijzonder dat je hier naartoe gekomen bent. Dinsdag dus bij RTV Utrecht te zien. Volgens mij gaat dat de hele dag door, hè, Jotja. Dat het een soort carousel heet, noemen we dat dan. Maar dat je hem meerdere malen op de dag kunt zien. Dus als je hem even gemist hebt, kun je later weer terugkijken. En vast ook nog op de site. Wellicht ook bij palliatieve instellingen. Heel erg bedankt. Veel succes. En jij, Hermine, ook nog als je weer voorstellingen gaat spelen. Ook nog in Utrecht misschien?
2: Ja, wie weet.
1: Zou mooi zijn, toch?
2: Ik ga jullie op de hoogte houden.
1: Nou, heel graag. Dank dat jullie hier waren. En alle geluk en succes.
2: Dank je wel.

0: Temptations en My Girl. Wij gaan alweer naar het regionieuws van 2:30. De rechter heeft uitspraak gedaan over de aanleg van dassenrasters, mooi woord, in Soesterberg. En de verkoop van ijsjes heeft duizenden euro's opgeleverd voor onderzoek naar alvleesklierkanker.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: 2:30, hoog tijd voor het regionieuws met Lonneke. En je gaat het hebben over de aanleg van dassenrasters.
10: Ja, de gemeente Soest mag doorgaan met de aanleg daarvan. Die dassenrasters die moeten voorkomen dat de dieren op het terrein van woningbouwproject Oude Tempel in Soesterberg komen. Een maand geleden werd de plaatsing van de rasters stilgelegd door de rechter vanwege bezwaren van omwonenden en stichting SOS. In het Oude Tempelbos leeft een beschermde dassenfamilie en ze zijn bang dat het leefgebied wordt aangetast door die rasters. De rechtbank staat het nu weer toe omdat de bezwaarmakers voor belang van de das bij de provincie moeten zijn en niet bij de rechter. Op het landgoed worden zo'n 220 woningen gebouwd. De boerenacties die kunnen nog gevolgen krijgen voor boeren die op de snelweg hebben gereden. Volgens het Openbaar Ministerie kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd. Of dat echt gaat gebeuren is nog niet bekend, maar het OM meldt dat op de snelweg rijden met een landbouwvoertuig gevaarlijk en dus strafbaar is. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, wat in sommige gevallen gebeurde. Na de boerenprotesten vroegen veel mensen zich af waarom de politie niet had ingegrepen. Een actie met een ijskar heeft deze zomer bijna €1.500 opgeleverd voor onderzoek naar kanker. Onderzoekers van het UMC Utrecht deelden een week geleden ijsjes uit in het Wilhelminapark in ruil voor een vrijwillige donatie. Het geld gaat naar onderzoek naar betere behandelingen voor alvleesklierkanker. En de Nederlandse hockeysters die hebben in Amstelveen nog één keer flink uitgehaald voordat het WK echt de volgende fase ingaat. Japan werd met 9-0 maar liefst opzij gezet. Waarbij Jibby Jansen, speelster van Bilthoven, SCAC, maar liefst 4 keer raakschoot uit een strafcorner. En dus is zij meer dan tevreden.
11: Ja, we hadden wel verwacht dat Japan heel laag ging staan en echt met z'n allen zou gaan verdedigen. Nou, dat hebben ze ook echt gedaan. Maar als wij dus snel goals maken, dan breekt dat een beetje. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan vandaag.
10: Ja, vandaag, het was gisteren dus. En vandaag dan komen de mogelijke tegenstanders van Oranje nog in actie. En dan weten de Nederlandse hockeysters wie ze verder treffen in de tweede groepsfase. En die begint dan aanstaande vrijdag.
0: Ja, maar ze gaan het volgens mij sowieso heel erg goed doen, lijkt me toch?
10: Ja, het moet gek lopen. Ja. Wil dat niet gebeuren?
0: Wil dat niet gebeuren, ja, precies.
10: Nou, tot zover het nieuws voor nu. Meer nieuws op de app en de site rtwutrecht.nl. En ik heb nog het weer tot slot. Het is een wisselvallige dag. Bewolking, zon, ook kans op buien, zelfs met onweer. Zo'n 20 graden is het. Morgen wat meer zon, maar ook dan weer kans op buien met onweer.
0: Oké, we doen het ermee. Dankjewel, Lonneke. Graag tot later.
12: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
13: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
16: Ja, en Jos is weer, dat zei ik net ook al, aan de andere kant van de provincie. Want gisteren was hij natuurlijk bij de Mijndense Sluis. Vandaag is hij in dierenpark, Ouwehands Dierenpark in Renen. Ja, daar zijn de panda's. Daar is een koala die een jaartje ouder is geworden. Hoe staat het daarmee? Hoe is het met de bezoekers daar? En het weer gaat een beetje alle kanten op. Want de ene keer schijnt de zon en de andere keer is het regen. Maar het is natuurlijk sowieso heel erg leuk om daar rond te lopen. En mocht je hem daar tegenkomen, ga er gewoon even naartoe. Ga naar die rode plopkap met de witte letters. En dan spreek je Jos of hij spreekt jou. En er is natuurlijk van alles te doen daar in Ouwehands Dierenpark. Tussen 2 en 5 uur. Vanmiddag ook bij ons op de radio.
17: Aan tafel met Lisbeth

0: Nancy Sinatra op Radio en Utrecht. Wij gaan zo de laatste ronde spelen. Of eigenlijk niet de laatste ronde. We gaan iemand blij maken met een portable radio. Dat kan niet anders, want we gaan zo dadelijk bellen. En misschien ben jij dan wel de winnaar van dat mooie prijsje. Je luistert naar Aan Tafel.
1: Aan Tafel.

0: Ja, als je niks doet, krijg je spijt. Ja, heerlijk. Yves Berends en Misschien is het tijd. En je hoort hem op Radio M Utrecht.
1: De stem van M.
0: Als je dit weet, dan weet je ook dat het tijd is op dit tijdstip op donderdag, dat het tijd is dat we iemand gaan bellen. Dat gaan we doen. We gaan nog wel even de stem laten horen waar het afgelopen week om ging.
2: Het maakt die fans allemaal niet uit. Ze zingen het gewoon allemaal. Ze waren nog niet eens geboren.
1: De stem van M.
0: En ik zag al wel heel veel goeds, maar ook niet goede oplossingen. En we gaan nu bellen. En als je na 5 of 6 keer niet aanneemt, gaan we door naar de volgende. Het is niet Erik van den Burg.
3: Dag lieve, met Anne.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Anne van Hotsen.
0: Hallo Anne, met Liesbeth inderdaad. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Je hebt meegedaan aan het spelletje.
3: Ja, klopt.
0: En jij mag zo dadelijk gaan vertellen wie jij denkt dat het is. Ik zeg nog even, veel mensen dachten ook dat het Dinan Woesthof was. Of Ed Nijpels. Die is het niet. Wie is het volgens jou wel?
3: Harry Jekkers.
0: Inderdaad. Rasmagenees Harry Jekkers. Hij heeft niet zo lang geleden afscheid genomen van het podium. Hè? 75 jaar oud inmiddels. Hartelijk gefeliciteerd Anne, want die mooie radio die komt dan naar jou toe. Je portable radio. En om nou even te checken of dit allemaal klopt, even een iets langer fragment met Harry, zodat we zeker weten dat hij het is.
2: Maar nogmaals, ik vind het ook een beetje vreemd dat die oude beelden, weet je, de marathon en poeg, dat bestaat allemaal niet meer. Maar het maakt die fans allemaal niet uit. Ze zingen het gewoon allemaal, ze waren nog niet eens geboren. Dus het is ook een beetje bijzonder. Maar ja, dat refrein is toevallig heel mooi. Nostalgisch geraakt. Vooral dat we meteen gaan huilen. Weet je, dat huilen. En...
0: Ras Hagenees. In die zin is het jammer voor Connie dat ze daar net vandaag niet is. Maar Anne, van harte gefeliciteerd. Helemaal goed.
3: Dankjewel.
0: Ja, hartstikke leuk. Hè. Kom naar je toe. We hebben jouw gegevens. Ik zag staan Zuilichem. Wat is dat?
3: Ja, dat is een dorpje aan de Waal.
0: Maar waar dan?
3: Tussen Zaltbommel en Gorinchem in ongeveer.
0: Tussen Zaltbommel en?
3: Ja, Gorinchem.
0: Oh, daar. Nou, dat wist ik niet, dat kende ik niet. Maar goed.
3: Loevestein, ken je dat?
0: Ja, dat kennen we dan weer wel. Ja.
3: Nou, oh, dat leuk. Is vlakbij in de buurt.
0: En luister je vaker naar deze zender?
3: Nou, altijd. Hij staat altijd aan.
0: Nou, dat vinden we leuk om te horen. Hartstikke goed. En nog meer redenen dat het jammer is voor Connie dat ze er niet is. Want we gaan Kate Bush draaien. Ik dank jou wel voor het meedoen.
3: Mooi.
0: Hartstikke leuk. En veel plezier ermee.
3: Jij hebt veel plezier met de uitzending.
0: Dank je wel. Kate Bush, Wuthering Heights.

0: Nou, wie kent dit niet? Dit is toch zo ontzettend bekend. Het product bestaat niet meer, dus we mogen het draaien. Van de week werd bekend dat de blanke vlades, die lichte vlades, die uit de handel wordt genomen door een aantal supermarkten. Niet allemaal. En dat blijkt ook uit onderzoek, en dat hebben we op onze Facebookpagina ook staan, dat een aantal toetjes dus uit gratie is. Ik hoorde dat jongeren nog wel griesmeel en havermout eten, dat wel. Ja, ik had zelf thuis vroeger ontzettend veel vla. Dat kregen we gewoon na het eten. Echt met onze technicus, die zit ook in de studio. Jij thuis, vast ook veel vla, of niet?
1: Ja, we hadden altijd van die gele vla, die vanillevla.
0: Ja, vanillevla.
1: En yoghurt.
0: Doe elkaar dan ook.
1: Ja, dat stonden allebei op tafel en dan kon je kiezen.
0: Mixen?
1: Ja, of mixen. Of ik nam alleen maar de vla, de yoghurt vond ik niet lekker. En soms dan deed mijn moeder er ook een keertje voor de verandering een keer chocoladevla bij. Oh, en dat was het dan. Ja.
0: Ja, en gaandeweg zei ik net tegen jou, volgens mij kwam er toen ook citroenvla bij. En van die hele roze.
1: Ja.
0: Met een soort aardbeiensmaak of zoiets.
1: En we hadden toen ook nog wel eens van die instant pudding. Dat was wat zo van die pakjes. En dan deed je geloof ik water bij of zo. En dan
0: melk,
1: moest je dan,
0: denk ik.
1: Of melk. Ja, en dan moest je dan met een garder kloppen even in de koelkast. En dan werd het hard.
0: Ja.
1: En dan had je
0: had bourbon. Bourbon.
1: Ja.
0: En een luchtig toetje. En daarvoor had je wel een wijthuis vroeger ook. Dat is een soort gimmick geworden bij ons in de familie. Saroma.
1: Ja, dat was het, ja.
0: En dat was ook knalgeel, knalgroen of knal,
1: ja,
0: weet ik
1: wat.
0: Ja,
1: dat was ook heel chemisch.
0: Maar wij vonden het stiekem heel erg lekker. Ze maakten wel als student ook. Het kostte echt niks. Het kostte 30 cent of zo. Groot pak melk en dan zo'n pak erin. En dan maakten ze een heel pak. Nou, jullie hebben daar ook flink op gereageerd. Op de Facebookpagina wordt echt van alles gezegd. En wat ik wel leuk vond, toen ik heel klein was, maakte mijn moeder nog echte pudding. Dus chocolade, griesmeel, custard. Stond ze 's morgens al te maken. En aten dat 's avonds op. Ik ben benieuwd of jullie thuis dat ook nog hebben meegekregen. Ik hoorde vanmorgen iemand vertellen bij Pieter. Krentjebrei, een van de toetje. Nou ja, dat. Dus van alles en nog wat. Gaan wij ondertussen eens kijken wat Jos voor toetjes at. Dat weten we niet. Jos, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, ik kijk naar wat anders.
0: Ja, snap ik.
2: Naar de pandavla.
0: Zwart met wit.
2: Ja, ja, de panda's die zullen ook wel mooie vlaaien kunnen draaien, denk ik. De reuzenpanda's. En wat ik wel een beetje verwacht is, ze liggen niks te doen.
0: Ja.
2: En dat is toch wel heel mooi. Hallo mevrouw. Mevrouw, goedemiddag. Hoe vindt u nou de reuzenpanda's? Geen commentaar. Oh, dat gaat natuurlijk ook. Dag mevrouw. Goedemiddag. Hoe vinden jullie de reuzenpanda's?
3: Ja, fantastisch.
4: Mooi.
2: Ja,
3: ja, supermooi. Absoluut.
2: Het is heel mooi. Ze schijnen het volgens mij maar één keer per jaar te doen of zo, hè?
3: Dat schijnt. Zielig, ja, hè? Voor dat mannetje.
2: Nou, daar kan ik dan niet over oordelen. Nu zijn ze zijn nu in ieder geval niks aan het doen. Het is ook zielig voor het vrouwtje misschien.
3: Misschien wel.
2: Heel mooi. Een heel groot hok. Ze hebben veel ruimte.
3: Ja, ja, klopt. Ja, liggen ze weer te slapen.
2: Ja, hé, wat is wakker?
3: Ja, geen gymnastiek, hè?
2: Nee. Ja, stieken. Nou, Lisbeth, ja, de reuzenpanda's dus, hè? Een heel, heel mooi iets wat wij hebben hier in Utrecht.
0: En de koala, hè? Ga je ook nog zien, toch?
2: Ja, ik ga met een oppasser praten straks. Ik wil even weten hoe het met dat koala jong is.
0: Ja.
2: Die is tegenwoordig ook te zien. Hoe is het met de beren uit Oekraïne, Taras en Rosa? Ja. Die kwamen hier vorig jaar. Huggies, de ijsbeer, is helaas overleden.
0: Ja.
2: En ik ben ook nieuwsgierig hoe dat is als een geliefd dier dat 35 jaar hier al is bijna, overlijdt. En nou, daar gaan we het over hebben, hier in Renen.
0: Je zit in het Oude Hans Dierenpark. We gaan je horen, Jos, tussen 2 en 5. Ontzettend veel plezier. De laatste dag van de zomertour. Dus hit the road, Jack. Fijne middag.

0: natuurlijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig. En

0: dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Doreen. Ik heb nog een paar files van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 minuten. Dan op de A27 Gorkum naar Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweert daar 5 minuten. Dat komt door een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. Hallo! Hallo.
2: Hoi.
1: Ja, we zijn hier in Rhenen in het dierenpark. Zonnetje schijnt hier en ik hoop dat dat zo blijft tot 5 uur. De zomertour. Blijf lekker luisteren.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
5: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden. Radio
2: M Utrecht. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld. Oh.

0: speciaal voor de reuzenpanda's die hier om de hoek staan. I'm happy to be stuck with you. Want ik zit hier bij de dieren. Ik ben in Oude Hans Dierenpark.
1: Goedemiddag, zomertour.
0: Rhenen, als je Rhenen inrijdt, richting Rhenen rijdt, dan zie je al dat het er al een beetje Gelderlands uitziet, het landschap. Maar het is toch wel echt nog de provincie Utrecht. Nou, het dierenpark. Ik ben erg nieuwsgierig hoe het allemaal is met de dieren. Hoe is het toch met dat koala-jong dat werd geboren? Met de beren uit Oekraïne, Talas en Rosa. Huggies, de ijsbeer, is overleden. Dat was heel verdrietig. Wil ik toch eventjes over spreken. Ik sta bij hele gezellige mensen. Hi.
2: Hallo.
0: Waar komen jullie vandaan?
2: Uit Dordrecht.
0: Uit Dordrecht. Hoe is het in Rhenen?
2: Ja, heel leuk. Heel mooi ook hier. Ja? Mooi landschap. Ja.
0: En wat is het allermooiste dier wat je tot nu toe hebt gezien al?
2: Ik vind de panda's heel leuk. Ook omdat ze die niet hebben in andere dierentuinen.
3: De reuzenpanda's.
4: Ja, de reuzenpanda's.
0: De reuzenpanda's zijn wel heel mooi. Hier staat het meneer een eitje te pellen en je hebt eigenlijk gelijk.
5: Ja, dat klopt.
0: Ja. Even zorgen voor wat voeding.
5: Ja, precies. Ja. Een beetje honger, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, wat is het allermooiste dier wat jij gezien hebt?
5: Ja, ik denk ook wel de panda's.
0: Oké.
5: Ja, vooral hoe ze lekker aan het eten zijn, ziet er mooi uit.
0: Heb jij ze zien eten?
5: Ja, liggen ik heb ze een beetje op hun rug en dan...
0: Ja, dan moet ik nog een keer kijken, want ik heb ze alleen maar lui zien liggen.
2: Ja.
0: Ja, dat wel.
2: Ja, nee, ze zitten heerlijk te eten. Ja. Ze doen het op een fascinerende manier.
0: Ja. Jullie hebben vakantie, begrijp ik.
2: Ja, klopt.
0: En hoe lang duurt die nog?
2: Nog anderhalve week.
0: Oh, oké. Nog een heel groot plan dat jullie gaan doen?
2: Nee. Niet gewoon meer, nee. Heerlijk. Gewoon lekker even naar de dierentuin vandaag.
0: Ja, dit is een van de hoogtepunten natuurlijk.
2: Dit is de hoogtepunt, ja.
0: Oké, hey, heel veel plezier. Doe de groeten aan de panda's. Jullie gaan vast nog een keer kijken zo.
2: Ja, dank u wel. Fijne dag
0: verder. Fijne dag, hè. Ja.
2: Doei.
0: We zijn in Rhenen. Bedankt, hè.

0: Alex Warren bij Radio M Utrecht. Het zonnetje deed het net nog hier in Renen. En ik heb, moet je niet lachen, ik heb een rode regenponcho. Maar die is niet rood, die is roze. Die heb ik gekregen. Dus als het echt de spuigaten uit gaat regenen, dan ben ik te zien met een rode plopkap en een roze regenponcho. Dus dat is heel erg leuk. Hallo mevrouw, mag ik even iets vragen?
1: Ja, dat mag.
0: Wat is het mooiste dier tot nu toe hier in het dierenpark?
1: De panda.
0: Ook al, hè?
1: Ja.
0: De reuzenpanda of die andere panda?
1: Ja, die panda die ik daar net gezien heb.
0: Ja, want je hebt hier natuurlijk ook nog de rode panda-tweeling, hè? Die is nog hartstikke jong.
1: Oh, nee, die heb ik nog niet gezien.
0: Oké. Nog een fijne dag verder.
1: Dankjewel.
0: We zitten hier te kijken naar die rode panda. En het zou natuurlijk schitterend zijn als ik hem kan zien. Hebben jullie hem al gezien, die jonggeboren rode panda?
2: Engels.
0: Engels. De red panda. Het is een newborn. Did you see it already?
2: No.
0: No. Where is it?
3: No idea. In the house.
0: In the house. Ja. Ja, misschien zijn ze bang voor de regen. Do you like it here?
3: Yes, it's very nice.
0: Do you like Utrecht? Do you like Renen? Holland?
3: We don't know much, but we like it here.
0: And where are you from?
3: From Germany.
0: From Germany. Yeah. Daar zijn ook mooie dierentuinen. There are very, very nice zoo as well.
3: Yeah, but in the Netherlands it's nicer.
0: I've been in Karlsruhe. There is a beautiful zoo.
3: Okay, yes, ja, it's big and beautiful, yes.
0: Ja, big and beautiful. Okay, have a nice day. Bye-bye. Okay. Hallo, hebben jullie hebben hem gespot?
4: Ja, zeker.
0: Een rode panda met een hele grote oranje staart met strepen.
4: Ja, mooi hè?
0: Hij zit hoog in de boom.
4: Ja, dat klopt.
0: Nou is begin vorig jaar werd er een rood panda mannetje neergezet. Die heeft zijn uiterst te best gedaan en er is een rendement. Want er is een jonkie.
4: Echt?
0: Er is een jongen. En ik weet niet waar hij zich schuilhoudt. Of is dat hem? Dat hij al heeft leren klimmen?
4: Dat zou zomaar kunnen. Hè? Zoveel verstand van panda's heb ik ook weer niet.
0: Ik eigenlijk ook niet. Ik heb me een heel klein beetje ingelezen. Zijn hier ook stokstaartjes?
4: Ja.
0: Dat vind ik de leukste dieren.
4: Echt waar?
0: Ja.
4: Ja, dat kan ik echt niet geloven.
0: Ja.
5: Deze leuke dieren.
0: Ja, de stokstaartjes.
4: De leukste.
0: Ja, ik vind het zo. Ik kan er uren naar kijken. Dan gaat er eentje op zijn achterste benen staan. En die gaat zijn hoofd draaien. En die houdt de boel in de gaten voor de hele roede.
5: Ja, dat is zeker zo. Een beetje hetzelfde als de Lion King. Daar zit ze ook in. Hartstikke leuk.
0: Ja, hè?
5: Ja.
0: Ja, zeker. Je noemt een leeuw. Die is er ook. Hebben ze tijgers hier?
4: Ja, ook.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Dan gaan we nu voor alle tijgers hier een plaatje draaien bij Radio M Utrecht. Ik wens jullie een hele mooie dag verder.
4: Dank u wel.
0: Geniet van de dieren.
5: Ja, dank u wel.
0: We zijn een oude als dierenpark. Nou, hier zijn de voeten van de tijger.

0: Ja, we zijn bij de B van de Beatles, Radio M Utrecht. Ik ben in het dierenpark in Rhenen. Ik ga eventjes naar de Blue Lagoon, wil ik straks. Ik wil ook nog naar de Amoertijger-drieling. Het zal niet zo vaak gebeuren dat er een drieling wordt geboren in een dierentuin. Dat allemaal. De goedemiddag zomertour. Het is nog droog. Ik heb mijn roze poncho mee, dus als dat nodig is, doe ik hem lekker aan. Zometeen het nieuws uit de buurt en nog veel meer.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
7: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
6: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
8: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
6: De beste muziek.
8: Een blik op de weg.
6: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
0: Hoog tijd voor het regionieuws van 2:30. Marjolein, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Soest gaat door met de aanleg van dassenrasters. Daarmee wordt voorkomen dat dassen op een bouwterrein op landgoed Oude Tempel in Soesterberg komen. Een maand geleden werd de plaatsing van die rasters stilgelegd door de rechter vanwege bezwaren van omwonenden en stichting SOS. In het Oude Tempelbos leeft een beschermde dassenfamilie en ze zijn bang dat het leefgebied wordt aangetast door die rasters. De rechtbank staat het nu toch weer toe, omdat de bezwaarmakers voor het belang van de das bij de provincie moeten zijn. Op dat landgoed worden zo'n 220 woningen gebouwd. Een automobilist die in Amersfoort is aangehouden had verboden middelen bij zich. Zijn rijgedrag viel op volgens de politie en dus werd de man uit Horen gisteravond staande gehouden op de Stadsring. Zijn auto is doorzocht en daarbij werd drugs gevonden. Mike Eerthuizen vertrekt na 1 seizoen alweer bij FC Utrecht. De transfer naar KV Mechelen zou in de afrondende fase zitten. De Belgische club betaalt 2 miljoen euro voor de 26-jarige verdediger. Pas een jaar geleden kwam de speler voor 1 miljoen over van Sparta. Eerthuizen werd in zijn enige seizoen geen vaste waarde, onder meer vanwege blessures. En dan gaan we heel toepasselijk naar de dierentuin. Iets Utrechts in het Zeeuws. Na 12 jaar is het namelijk weer een boek van Nijntje vertaald in het Zeeuws. En in het verhaal gaat het beroemde konijntje met vader Plus naar de dierentuin.
10: Daar gaat een stormloop op komen. Ja, dat is heel raar. Op de een of andere manier raakt dit heel veel mensen. En wordt dit nou daadwerkelijk heel veel aan kinderen voorgelezen? Dat geloof ik nou eerlijk gezegd ook niet zo heel erg. Maar het is leuk om te hebben. Leuk om elkaar voor te lezen. Stukje Zeeuws te lezen.
9: En sowieso is Nijntje natuurlijk hartstikke leuk, normaal gesproken geschreven door Dick Bruna en ook getekend door de Utrechter. Nou, dan heb ik nog het weer. Het is wisselvallig, bewolking, zon, maar ook kans op buien en onweer en zo'n 20 graden.
0: Ik heb geen... Ja, dank je wel, Marjolein. Zometeen hebben wij meer muziek. Blijf lekker luisteren. Het zonnetje probeert het ook nog hier in Rhenen.
11: helpende hand uit de buurt nodig?
12: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
11: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
14: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.

0: McQueen, Clark en Hillman, dat zijn eigenlijk de birds, maar dan min één. Zo moet je dat zeggen. Dit is Radio M Utrecht. We zijn te gast hier in het dierenpark in Rhenen. Ik sta naast Monique, dierenverzorger van de reuzenpanda's en de koala's. Monique, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met de reuzenpanda's? Volgens mij hebben ze geen slaaptekort.
1: Het gaat ontzettend goed met de reuzenpanda's. Op dit moment liggen ze beide lekker te slapen. Okay. Goed gegeten, lekker slapen, dus helemaal prima.
0: Het goede leven.
1: Het goede leven.
0: Een heel mooi hok, helemaal Chinees. Dat is heel, een huis, een geweldig huis hebben ze.
1: Ja, ze hebben een heel mooi verblijf wat helemaal ingericht is op alles wat ze nodig hebben. Dus ze komen niks tekort.
0: Nou, vorig jaar is hier een koala jong geboren. En jij bent naar San Diego gegaan om ze op te halen. Vertel eens.
1: Ja, klopt. 2 jaar geleden ben ik naar San Diego gegaan. Daar ben ik 2 weken geweest. Alles geleerd over de koala's, over de diersoort, over de verzorging. En na die 2 weken zijn er 3 koala's meegegaan naar Ouwehands Dierenpark.
0: Oké. Ik heb gehoord of ergens gelezen dat er nog nooit eigenlijk een jonge koala, die is hier geboren, te zien is geweest in dit land. Ze hebben een heel jonkie.
1: In Ouwehand is het enige park met koala's. En vorig jaar is er inderdaad een jong geboren. Mm-hmm. Dit jaar is hij al 1 jaar geworden. Dus dat klopt. En dat gaat hartstikke goed met hem.
0: Hij komt in de buidel, hè? En hij blijft heel lang in de buidel zitten bij mama. Hoe lang is dat ongeveer?
1: Als ze geboren worden, zijn ze ontzettend klein en kruipen ze in de buidel. En in die buidel, daar volgroeit de koala zich helemaal tot een hele koala, als het ware. En echt pas na 8-9 maanden gaat zo'n koala helemaal uit de buidel en gaan ze ook niet meer terug in de buidel.
0: Dan zijn ze de wijde wereld in.
1: Juist, ja. En dan gaan ze mee op de rug van de moeder. En dan vanaf 1 jaar zijn ze volledig zelfstandig.
0: Omdat wij in dit land helemaal geen koalas hadden. Je bent naar San Diego geweest. Wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt?
1: Nou, het belangrijkste is, het zijn hele bijzondere dieren. Met de koalen in de natuur gaat het niet zo goed. Er zijn veel bedreigingen, zoals de bosbranden. En het is heel mooi dat in de dierenparken de koala gehouden wordt, zodat er eigenlijk een reservepopulatie ontstaat, zodat we de diersoort kunnen behouden. Dat is wel iets moois wat ik echt heb meegekregen. Dat we daar echt als park een onderdeel van kunnen zijn.
0: Dat is heel mooi. We hebben jou ook kunnen zien op tv. Die serie die ik echt van voor naar achter zie. Het echte leven in de dierentuin. Onder andere hier bij Ouwehands is hier heel veel gefilmd. En ik vind het mooie van die serie dat de liefde zie je van de verzorgers voor de dieren. Daar had ik geen idee van wat er allemaal achter zit. Want jullie hebben echt een band met die dieren.
1: Ja, de verzorgers hebben echt een band met de dieren. Andersom is dat wel iets anders. De dieren worden door allerlei verzorgers verzorgd. Mm-hmm. En iedereen probeert ze natuurlijk op een zo goed mogelijke manier ook die verzorging te bieden.
0: Oké. Maar je zoekt wel contact van, hallo jongens, of zoiets. Daar zijn we weer.
1: Elk dier heeft een ander karakter. Dus je weet precies wat ze nodig hebben. De koalas weten precies welk dier welke eucalyptus bijvoorbeeld goed eet. Dus zo probeer je dat wel aan te passen aan wat dat diersoort nodig heeft. Dus dat klopt.
0: Ja, heel mooi. Nou is juni kregen we het bericht dat Huggies de ijsbeer is overleden. 35 jaar geworden, oud. Hoe gaat dat in een dierentuin als een geliefd dier overlijdt?
1: Ik ben zelf de verzorger van de koalas en de reuzenpanda's. Ja. Dus ik heb het natuurlijk wel meegekregen van mijn collega's, maar ik ben daar niet echt bij geweest.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat gebeurt, dat iedereen een beetje verdrietig is.
1: Ja, het hoort erbij. Geboorte van dieren, het overlijden van dieren, het hoort bij je werk. Ja. Alleen, het kan best een moeilijk moment zijn als dierverzorger als je een band hebt opgebouwd met ze.
0: Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Ik heb een heel leuk plaatje klaarstaan van André van Duin. Gaat over een kangoeroe, maar dat is toch ook wel familie van een ander dier wat jullie hier hebben?
1: Een kangoeroe is ook een buideldier, koala is ook een buideldier. Dus het zijn inderdaad beide buideldieren.
0: Oké, nou, ik heb een belachelijk leuk plaatje van André van Duin. Ga ik draaien. Monique, dankjewel dat je hier even alles wilde vertellen over de koala's en de reuzenpanda's. Doe ze de groeten van ons allemaal.
1: Nou, ga ik doen. Veel plezier nog in Ouwehands vandaag.
0: Doei.

0: Ja, wat is er dan?
1: Ik wil naar binnen toe.
0: Nou, kan je nou niet even buiten blijven spelen? Ik sta te zeker, hè?
1: Maar ik heb het zo koud.
0: Nou, vooruit dan maar. Ga naar binnen toe, voorzichtig.

0: Jos Ezra bij Radio M Utrecht. We zijn in Rhenen, het dierenpark. Ik sta naast gezellige Brabanders.
1: Jazeker, goedemiddag.
0: Hallo.
1: Hoi.
0: Ik kon het meteen horen.
1: Ja, ja, inderdaad. Valt niet te ontkennen.
0: Valt niet te ontkennen. Zeg, jullie zijn hier. Zijn jullie hier op vakantie of zijn jullie een gezellig dagje naar Utrecht?
1: Dagje.
0: Een dagje, oké. Okay.
1: Ja, inderdaad, naar Rhenen natuurlijk, geen Utrecht.
0: Dat is Utrecht.
1: Ja, de provincie.
0: Ja,
1: ja, oké. Okay.
0: Het is wel Utrecht.
1: Ja.
0: Hoewel als je hierheen rijdt, is het al heel Gelders, vind ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, een beetje glooien, je ziet het ook aan...
1: Ja, prachtig.
0: Ja. Ja. Ik heb het net gehad met jullie over de dierentuinen in Brabant. Daar zijn er ook toch een stuk of vier.
1: Ja, zeker. Genoeg. Ja, ja.
0: Genoeg.
1: Genoeg.
0: Wat is het mooiste dier wat je tot nu toe bent tegengekomen hier?
1: Ja, toch de koala. Dat is mijn lievelingsdier van vroeger uit. Dus dan vind ik dat toch een heel mooi dier. Verder vind ik de kwallen vind ik ook prachtig. Die zie je natuurlijk niet dagelijks.
0: Ja. En heb je dat jonkie gezien?
1: Dat jonkie?
0: Ja, de koala.
1: Nee, heb ik niet kunnen ontdekken.
0: Oké, okay. Misschien had hij zich verstopt of zo.
1: Ja, dat kan. Ja, ze zijn natuurlijk niet heel actief, hè?
0: Nee, ik maak al de opmerking, ze hebben geen slaaptekort.
1: Nee, nooit.
0: Nee, nooit. Je dochter staat hiernaast. Hi, hi.
2: Hoi.
0: Hoe is het hier?
2: Ik vind het mooi.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Wat is jouw favoriete dier in de dierentuin?
2: Ik vind... Volgens mij was dat een panter. Daarachter vond ik wel heel mooi.
0: Een panter. Heb jij zelf ook veel panterbloesjes?
2: Nee, niet echt.
0: Nee, want dat is helemaal in, hè? Toch,
2: ja,
0: hè?
2: Dat klopt. Dat klopt.
0: Ja. Ja, panter is natuurlijk een gevaarlijk dier. Mooi. Wild ook en zo.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, ja.
2: Katachtige zijn sowieso, vind ik, heel mooi. Dus.
0: Heel mooi, ja. Ja. Nou jongens, ik wens jullie heel veel plezier en goede reis naar Brabant terug straks.
1: Dat gaat lukken, dankjewel.
0: Oké, dag.

0: yes, yes, yes, yes. De Kings over Almanac bij Radio M Utrecht. De zon doet het hier in het dierenpark in Renen. Ik sta bij het zadelbek ooievaar. Het is een prachtig beest, hè?
1: Prachtig.
0: Nou,
1: ja,
0: vogel.
1: Super.
0: Is het een vogel?
1: Ik denk dat het een vogel is, ja.
0: Nou, staat hier de Latijnse naam. Ik had die willen uitspreken, maar ik kan er niet uitkomen. Wat is de Latijnse naam? Kun je het uitspreken?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja?
1: Hip. Fiorhinsis Senegalensis.
0: Ja. Je krijgt een 6,5.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja, ik heb het geprobeerd. Ik had een 4, dus ik kom er niet zo uit. Wat is het allermooiste dier wat jullie inmiddels hebben gezien hier?
1: Oeh, ja, ik vind alles eigenlijk wel heel erg mooi. Maar ik vond het aquarium heel erg prachtig.
0: Oh, daar ben ik nog niet geweest.
1: Ja, dat is echt heel mooi. Prachtige, kleurrijke vissen.
0: Oké. Okay.
1: De sidderaal was ook heel indrukwekkend. Dus ja, zeker de moeite waard.
0: Hebben jullie een paraplu mee? Of heb je zoiets van, dat brengt ongeluk. Dat gaan we niet doen.
2: Geen paraplu bij ons.
0: Nee, hè?
2: Nee, nee. Dus ik het weer is ook goed, dus we moeten niet klagen.
0: We hebben alle drie korte mouwen.
2: Ja.
0: Dat is helemaal goed gewoon.
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: Ik denk dat het misschien wel eens pad kan vallen of een bui. Maar dan gaan we gewoon schuilen ergens.
2: Ja, dat kan ook.
0: Ja, ja, nou, zo is het wel. Zeg, nog een hele fijne dag hier.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké, dag. Zometeen gaan we lekker door hier vanuit Renen.

0: dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee!

0: leren mediteren? Zen.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Dorien Baarman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Nou, hier is het code olifant en straks code berenbos. Ik ben hier in Rhenen. Ik heb 3 files op de A1 Apeldoorn Amsterdam. 6 minuten tussen Stroe en Hoevelaken. A12 Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg 7 minuten. A28 Amersfoort Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht daar 5 minuten. Nou, het dierenpark Rhenen, de olifanten en daarna de beren. Er staat me nog heel veel te wachten. Blijf lekker luisteren.
6: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
2: Radio M Utrecht.
3: Ik sta bij het zadel, de zadelbek ooievaar. Het is een prachtig beest, hè? Wat is de Latijnse naam? Kun je het uitspreken?
4: Ik ga mijn best doen. Ja? Viool.

0: Dit is mijn vriend Van Morrison. Van de Man bij Radio M Utrecht. Het zonnetje doet het toch steeds goed.
1: Goedemiddag, zomertour.
0: Ja, in de zon in Reen Dierenpark. Ik sta bij Lex Gids. En je hebt verstand van olifanten.
2: Ja, een beetje. Ik hoop goed genoeg om wat te kunnen beantwoorden.
0: Hey Lex, hoeveel olifanten zijn hier in Reen?
2: Ja, dus hier in het dierenpark hebben we 3 olifanten op het moment. We hebben 1 mannetje en 2 vrouwtjes.
0: En die hebben het naar hun zin?
2: Zover ik weet wel. Ik heb nog geen klachten gehoord, dus ik denk dat het allemaal goed gaat.
0: Is er eentje zwanger of dat helemaal niet?
2: Nee, op het moment niet. Dat hopen we wel dat er aankomt. Maar ja, daar hebben we niet heel veel controle over. Dat moeten die dieren toch echt wel zelf doen. Dus op het moment hebben we 1 vrouwtje die nog zwanger zou kunnen worden. En daar heeft het mannetje nog niet heel veel interesse in getoond. Dus we hopen dat dat nog komt. En ja, dan zien we het vanzelf wel.
0: Ik heb dat wel gezien op tv, hè? Het echte leven in de dierentuin. Ja. Dat jullie het zo makkelijk mogelijk maken.
2: Ja, we willen het zeker aanmoedigen. Maar ja, forceren, dat wordt toch moeilijk. Dat kan je toch niet doen. Dus ze moeten elkaar ook echt wel leuk vinden voordat er wat gebeurt.
0: Ja, de olifant is nog altijd een beschermde diersoort. Hoe zit dat nu in de wereld met de olifanten?
2: Ja, het gaat nog steeds niet per se heel goed met de olifanten. Maar dus ook met hulp van dierentuinen en natuurreservaten gaat het steeds wel wat beter. En daar willen we ook zeker mee bezig. Dus ook de Ouwe Hand Zoo Foundation die steunt ook echt reservaten in Afrika om daarmee te helpen.
0: Worden ze nog steeds afgeschoten?
2: Volgens mij wel op bepaalde plekken, maar ook echt steeds minder. En het wordt steeds beter gereguleerd dat dat niet meer gebeurt.
0: Lex, dankjewel. Doe de olifanten de groeten van ons allemaal.
2: Zou ik zeker doen, dankjewel.
0: We gaan een plaat draaien. En dat heeft te maken met de olifant, Kamau. Maar ik denk dat we die daarna gaan draaien, denk ik. En dat is namelijk om te strijden tegen het afschieten van olifanten. Kamau. Dat doen we zo meteen. Eerst nog even Relight My Fire. Hier is Dan Hart.

0: Oh ja, ja.
1: Kamaal, mooie plaat. Werd nummer 1 in de top 40. In samenwerking met het Wereld Natuurfonds. Omdat er zeker toen heel veel olifanten werden afgeschoten voor het ivoor. Het gebeurt nog steeds, maar we hebben net gehoord van Lex, de olifanten-expert hier in Renen, dat dat gelukkig wat minder is. Een gezellige familie uit Ridderkerk. Ik moet Ridderkerk zeggen. Hallo.
2: Ja, zeker, hallo.
1: Hoe is het in Renen?
2: Ja, super. Hartstikke gezellig. Mooie dieren.
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: We staan in het berenbos. Heb jij al beren gezien?
3: Ja.
1: Hoe zagen ze eruit?
3: Zwart en bruin.
1: Mm. Heb je thuis ook een beer?
3: Nee.
1: Nee, een knuffelbeer ook niet?
3: Nee.
1: Nee?
2: Jij wel.
4: Ja, zij is een eigen beer.
1: Heb jij een eigen beer thuis?
3: Ja.
1: En hoe heet jouw beer?
3: IJsbeer.
1: Die heet IJsbeer?
3: Ja.
1: Dan is hij wit zeker, hè?
3: Ja.
1: Oh, wat leuk. Wat is het allermooiste dier dat jij gezien hebt hier in de dierentuin?
3: Aap.
1: Aap. Hoe groot was die?
4: Babyaap, hè?
3: Babyaap.
1: Oh, een leuke babyaap. Wat heb jij hier gezien? Wat een mooi dier.
3: Ik zag die aap hier. Die klein aap en die... Groot aapje en een nog groot aapje.
1: Je hebt er gewoon heel veel gezien. En jij?
3: Giraffe.
1: Die giraffe met die hele lange nek, hè?
3: Ja.
1: Dat is toch dat liedje? Giraffe. Wie weet er een liedje over een giraffe? Volgens mij is dat toch wel bekend. Met die lange nekken.
3: Nee.
1: Een dikkertje dap. Zat op de trap. Ken je dat nog?
3: Ja. Ja.
1: Zing dan, zing dan. Ik kan
2: niet zingen. Ik kan allemaal niet zingen.
5: Ik kan je dingen.
2: Ja, ik zit
1: er. Nou, papa is hier ook. Wat is het allermooiste dier wat je hebt gezien?
6: De nevelpanter, die vond ik wel heel mooi.
1: Okay.
6: En de rode panda, die vind ik ook altijd heel erg leuk.
1: Rode panda, ja.
6: Ja.
1: Ik wens jullie nog heel veel plezier.
6: Ja, dankjewel.
1: Geniet ervan. Dag jongens.
2: Tot ziens.
3: Doei.
7: Beertje leren kan, als mini beertje leren kan. Dat is bepaald een hele berenboel.

0: Radio M Utrecht, we schuilen nu voor de regen hier in het dierenpark. Het is dus echt wel gaan regenen. De beren, ik sta in het Berenbos naast Ingrid, de directeur van Bears in Mind. Die werkt samen met de dierentuin. Jullie zijn een stichting en jullie doen heel veel met de beren hier. Dat zijn beren met een rugzakje, toch?
1: Klopt, zijn het zeker beren met een rugzakje. Dit zijn allemaal getraumatiseerde beren, zoals ze dat dan noemen. Dus beren in nood. Het zijn ex-circusberen. Beren uit hele kleine, vieze, ongeschikte hokjes naast een tankstation. Dus ja, beren die nooit echt beren hebben kunnen zijn door een heel klein hokje of omdat ze hebben moeten fietsen. En hier in het Berenbos weer wel beer mogen zijn.
0: We hebben in het verleden toch wel heel veel nare dingen uitgehaald met beren.
1: Ja, klopt inderdaad. Kijk, beren als ze klein zijn, zijn ze nog klein, schattig en knuffelig. En ja, dat wordt dan vrij snel meegenomen. Of opgevoed in een huis als ze in privébezit. Ja, en er wordt maar mee gedaan. Heel respectloos wordt er dan maar mee omgegaan. Omdat het maar een dier is. Ja, en dan wordt het met stokslagen, moet het gaan dansen. Of met een ring door de neus. Ja, wordt het mishandeld om maar te doen wat de mens wil.
0: Ja. Nou, zijn al een aantal jaren geen beren meer in het circus. Dat is natuurlijk ook goed. Hoe krijg je de beren hier, de circusberen die van top tot teen zijn getraumatiseerd? Wat kun je ermee doen?
1: Nou, het hierheen halen, dat is. Je zet niet zomaar een beer in je busje. Dus dat is, daar gaat heel veel vergunningwerk aan vooraf. Heel veel papierwerk gaat eraan vooraf. En als het uiteindelijk zover is. We doen ook heel veel voorlichting en educatie ter plaatse. Dus uit de landen, daar weet men vaak niet hoe een beer hoort te leven. Dus dan gaan we met de eigenaar in gesprek en laten we zien hoe een beer hoort te leven. Nou, als we dan de beer mee mogen nemen, dan gaat dat papierwerk, die papierwinkel die gaat draaien. En dan mogen we de beer hierin halen. Na heel veel dierenartskeuringen. Er moet gechipt worden. De vergunningen moeten in orde zijn. En dan komt het hier in het Berenbos. Ja, en dan moet de beer hard aan het werk. Want in een klein hokje of al dansend. Ja, dat is wat anders dan hier leven in een bos. Ja. Als je nog nooit gras onder je poten hebt gevoeld. Nog nooit struikjes hebt gesnuffeld. En andere soortgenoten hebt gezien. Dus dan begint de introductie.
0: En dan na een hele tijd, een getraumatiseerde beer, zie je hem beter worden? Zie je hem opleven?
1: Ja, dat verschilt echt per beer. Elke beer heeft ook zijn eigen karakter. En hoe jonger de beer is, hoe sneller die weer van zijn trauma afkomt. En er wordt hier ook door dierverzorging wordt er heel hard gewerkt om deze beren weer te helpen hun natuurlijk gedrag terug te vinden. En dus ze moeten weer in het wild scharrelen ze de hele dag een korstje bij elkaar. Dus ze krijgen hier ook niet standaard om 4 uur bij dat hekje hun voedsel.
0: Nee.
1: Ze worden echt gestimuleerd om het hele bos door te gaan om lekker te gaan zoeken. Bij de wat oudere beren, we hebben nu 1 beer, ja, die heeft er echt wel moeite mee om dat trauma achter zich te laten. Dat is de bekende beer Kiri. Mm. Die staat vaak op de waterval te springen als het moeilijk heeft.
0: Is dat die twee beren uit Oekraïne?
1: Ja, we hebben, ja dat klopt. Ja, dat is één uit Oekraïne. Ja.
0: En hier hebben jullie zijn van de stichting Bears in Mind. Jullie zorgen daarvoor. Jullie hebben ze hier. Dat kost natuurlijk geld.
1: Ja.
0: Hoe redden jullie dat dan?
1: Ja, wij zijn compleet afhankelijk van donaties. Hè? Van particulieren, van donaties, van giften. Mensen die zo goed zijn om ons te steunen. Daarmee met die donaties kunnen wij meer beren redden.
0: En jullie werken samen met de Ouwehands Dierenpark hier. Jullie hebben vast een website. Als er mensen zijn die zeggen, joh, ik wil geld geven. Ik wil zorgen ook voor die beren. Kun je even zeggen waar ze op internet heen kunnen?
1: Jazeker, natuurlijk. We zijn er heel dankbaar voor alle steun. En dat kan op www.bearsinmind.org.
0: www.bearsinmind.org.
1: Klopt, helemaal. Ja.
0: En je kan ook gewoon googlen met Bears in Mind. Dan komt het ook goed.
1: Klopt, of het Berenbos. Ja.
0: Het Berenbos, ja.
1: Ja.
0: Doe alle beren de groeten van ons.
1: Zal ik zeker doen. Hartelijk dank.
0: Ik heb voor alle beren hier, ook voor jou, een hele leuke berenplaat. Running Bear van Johnny Preston, ken je hem?
1: Zeker.
0: Running Bear. Oké, die gaan we nu draaien voor je.
1: Leuk, ik ga meezingen.
0: Oké, doe de beren de groetjes.
1: Doei.

0: gaan.
1: Ja, ik hoor beren. Hier om de hoek, hè? Daar zijn ze, de beren.
2: Hier om de hoek, ja. Je moet altijd even goed kijken, want ze kunnen ze ook verstoppen als ze geen zin hebben. Maar hier om de hoek zit er eentje, zeker.
1: Ja, ik ga nog even kijken. Het regent, dat vinden beren niet erg.
2: Nee hoor, die hebben een dikke vacht en een dikke laag. Dus dat, ja. Nee hoor, in de natuur regent het ook. Dus dan kunnen ze prima hebben.
1: Ja. Ik hoor ook wat gerommel, een beetje onweer. Maar ik hoop dat het snel droog wordt. We zijn in Rhenen, blijf lekker luisteren. We hebben zometeen het nieuws uit de regio.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het regio-nieuws van half vier bij Radio M Utrecht. Marjolein, hallo.
2: Hallo, goedemorgen. Middag, Jos. Ik begin even met de actie van schoonmakers. Want honderden schoonmakers die kwamen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze willen dat de werkgevers met een beter cao-voorstel komen. Ze gaan niet akkoord met de voorgestelde loonsverhoging en het plan om ziektegeld voor onervaren werknemers te verlagen. En dat lieten ze vanmiddag duidelijk horen.
3: Dan komen mensen tekort, we hebben 15.000 vacatures vrij hebben. Maar dat komt door hun allemaal, als dit invoeren. En plus, de loon is ook niet goed. Inflatie omhoog.
2: Ja, ze gaan dus door met die actie, dat is duidelijk. De NS riep de reizigers trouwens vandaag op om hun afval niet weg te gooien in de trein, maar om het mee te nemen naar huis om te veel troep te voorkomen. Huisartsen gingen vorig jaar veel minder vaak bij patiënten op bezoek dan 5 jaar geleden. Dat meldt een verzekeringssite op basis van cijfers van Gezondheidsinstituut Nivel in Utrecht. De huisbezoeken liepen met ruim 40% terug, vooral bij ouderen. Een deel van die zorg is overgenomen door andere zorgverleners. De trein van Amersfoort naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Door werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn duurt de rit een uur langer en rijdt de internationale trein minder vaak. De reistijd vanaf Amsterdam wordt 7 uur. Mike Eerthuizen vertrekt na 1 seizoen alweer bij FC Utrecht. Hij gaat naar KV Mechelen. De Belgische club betaalt 2 miljoen euro voor de 26-jarige verdediger. Pas een jaar geleden kwam de speler voor 1 miljoen over van Sparta. Eerthuizen werd in zijn enige seizoen geen vaste waarde, onder meer vanwege blessures. Hij speelde 17 wedstrijden voor FC Utrecht. En meer nieuws over die club lees je op onze app en website. Het weer dan. Hier geen code geel, wel erg wisselvallig. Bewolking, soms wat zon, ook kans op buien. En het is 20 graden.
1: Marjolein, dankjewel. In de regen in Rhenen heb ik hier de files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 6 minuten. A12 Utrecht-Arnhem 9 minuten tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. En nog 1 op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos 5 minuten. De zomertour gaat verder, zometeen.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
7: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.

0: Ja, André, bij Radio M Utrecht. Ik ben nog in het Berenbos Renen. Zie je hem?
1: Ja.
0: Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, hij is een bruine beer, maar hij is getraumatiseerd. Hij is nu aan het dansen. En ja, het ziet er heel erg zielig uit.
0: Een dansende beer, dat hoort eigenlijk niet, hè?
1: Nee, hij heeft heel zijn leven alleen maar voor het circus gedanst. En nu weet hij niks anders.
0: Het is best zielig, hè, dat hij aan het dansen is, omdat hij dat heeft geleerd en hij denkt dat dat zo hoort.
1: Ja, dat vind ik gewoon niet te kunnen.
0: Nee. Hoe vind je dan dat hier de stichting Bears in Mind is die er wat aan doet? Die haalt beren, getraumatiseerde beren uit de hele wereld, en hier mogen ze mooi gaan leven.
1: Ik vind dat wel tof, want dan doen ze iets anders dan alleen maar dansen, en dan kunnen ze hier gewoon zien wat er in de natuur is.
0: Ja. Maar er is toch nog een beetje overgebleven. Hè? Hij staat op een rots, hij is aan het dansen. Maar ja, denk je toch dat hij het wel hier toch naar zijn zin heeft?
1: Ik geloof het wel.
0: Wat is het allermooiste dier wat jij hebt gezien hier?
1: Het waterval en de axolotl's.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe zien die eruit?
1: Zo'n roze met zo aan elke kant zo drie staten en hier. Vind ik het wel super schattig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik kan een beetje horen dat jij ja, Duits. Jij komt oorspronkelijk uit Duitsland.
1: Ja. Ik kom uit Duitsland.
0: Maar ik kan goed Nederlands spreken. Ja.
1: Jo.
0: Nou, papa, ook nog eventjes. Je hebt net een hele mooie foto gemaakt. Wat heb je gezien dat je zegt van, nou, dat dier, dat moet je echt gaan bekijken?
2: Oeh, ik ben een heel grote fan van de stokstaartjes. Omdat mijn vrouw zegt, ik lijk heel erg op een stokstaartje. Want zodra er mensen zijn, ga ik oprecht staan en kijken wat er zo allemaal gebeurt. Die vind ik heel tof.
0: Yes, yes, yes. Ik zei het al net. Stokstaartje, dat is ook mijn favoriete dier.
2: Oh, toch?
0: En ik had het er met mensen over. Nee, stokstaartje, kom je daar
2: die
0: nog bij?
2: Heel geinig.
0: Stokstaartje, ik kan er uren naar kijken.
2: Ja, ik ook. Ze zijn altijd blij en doen een beetje gek. En ik kan me heel erg herkennen in zo'n stokstaartje.
0: Ik vind het mooi, want ze gaan op hun achterste benen staan.
2: Ja, toch?
0: En dan is het net of ze hun nek 360 graden draaien.
2: Heel erg nieuwsgierig en ja, de hele dag bezig met van alles.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zo, zou het kunnen zijn dat wij, met z'n tweeën, in ons verleden, in een ander leven, vroeger een stokstaartje zijn geweest? Kan dat?
2: Als je dat mijn vrouw zou vragen, wel. Ik heb er nog mijn twijfels over, maar ja, we kunnen ook het tegendeel niet bewijzen.
0: Maar het is toch eigenlijk wel als ja, je vrouw zegt, ik vind jou een tijger. Of dat ze zegt, ik vind jou een stokstaartje.
2: Nou, als kerel zou je het liefst willen horen, je bent een tijger. Maar ik krijg te horen, je bent een stokstaartje. Ja, ik kan er niks aan doen.
0: Ja, maar die heeft ook zo zijn...
2: Ze herkent mijn stokstaartje. En ze heeft dit soort momenten wel vaker. Dat er iets gebeurt wat je ooit dacht in het verleden gezien te hebben of zo. Ze heeft dat momenten wel vaker. Ze is ook heel dicht bij zichzelf. Ik heb dat wat minder. Ja. Dus wie weet, misschien heeft ze gewoon gelijk.
0: Maar wij zijn dus nieuwsgierig, net als stokstaartjes.
2: Dat
0: is ook mooi. Ik sta hier met een rode plopkap, een microfoon, omdat ik nieuwsgierig ben. Dus misschien ben ik ook een stokstaartje.
2: Dat zou zomaar kunnen. Dus misschien is dat inderdaad het verleden. En als je het zo zegt, dat heb ik dus ook. Ik ga heel erg, heel graag een gesprek met mensen aan.
0: Stokstaartjes zijn gewoon heel cool.
2: Ja, dus ze zijn heel cool.
0: Ja.
2: En als ik het zo bekijk en zo daarover nadenk, misschien was ik inderdaad gewoon een stokstaartje.
0: We zijn gewoon cool.
2: We zijn heel cool.
0: Hey, dankjewel. Fijne dag, jongen.
2: Fijne dag.
3: Doei. Oh.

0: Goedemiddag. Hakuna Matata, Timon en Puma. En Timon was het stokstaartje. Dat heb ik net gehoord. Dat was Jimmy Cliff. Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Mag ik even onder uw paraplu?
1: Ja, dat mag.
0: Kijk, dan heb je dat heel lekkere geluid van zo'n paraplu.
1: Ja.
0: Mijn microfoon wordt nat namelijk.
1: Oh, oké, die moet even droog blijven.
0: U had erop gerekend op dit weer.
1: Ik had er wel rekening mee gehouden, klopt ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb een roze regenponcho bij me, maar ik durf hem niet aan te doen.
1: Oh, oké.
0: Dus, ik hoor geen regen meer. Het lijkt droog niet te zijn.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat is het allermooiste dier wat jullie hebben gezien?
1: Een klein aapje, een soort babyaapje.
0: Een babyaapje,
1: ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Er zijn vorig jaar en nu, dit jaar, veel dieren geboren hier in Rhenen.
1: Oké, dat weet ik niet.
0: Ja, een koalabeertje en andere dingen.
1: Oké.
0: Een drieling tijger.
1: Oh, ja,
0: die
1: leuk.
0: Moeten we ook nog zien met z'n drieën.
1: Oké. Okay.
0: Wat was uw mooiste dier?
2: Ik vond de witte leeuw vond ik echt wel heel mooi.
0: Witte leeuw?
2: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Is die groot? Ja, dat denk ik wel, hè?
2: Ja, ja. Zeker.
0: Zo houdt iedereen van een ander dier. Ik heb net met mensen gesproken die zeggen... Nee, de beer, stokstaartje vind ik mooi, maar je zegt de leeuw.
2: Ja.
0: Ik heb wel The Lion Sleeps Tonight. Zal ik die voor je draaien?
2: Dat is goed.
0: Die ken je vast wel, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Zal ik die even voor je opzetten? De witte leeuw. Ik moet er nog heen. Is die daar? Moet ik die kant op?
2: Zijn we al eerder tegengekomen. Ik weet niet meer precies.
0: Ik ga het gewoon proberen. Nog een hele fijne dag. En wat goed dat je een paraplu mee hebt.
1: Ja. Hey, okay. Tot ziens, hè.
0: Doeg.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ja, mooi Beyoncé bij Radio M Utrecht. Het is weer een beetje droog geworden hier in het dierenpark in Rhenen. Ik sta naast Christophe.
1: Goedemiddag.
0: Duits, maar heel goed in de Nederlandse taal.
1: Oh, dankjewel. Ja, ik hoop dat je kunt mij een beetje verstaan. Ja, de buurt van Nijmegen, dicht over de grens uit Kleef. Ja, kom goed.
0: Want het is natuurlijk zo, als je dicht bij de Nederlandse grens woont, kun je ook een woordje Nederlands spreken.
1: Ja, je groeit op met die taal en je leert het een beetje op school. En ik heb 2 jaar ook in Els gewerkt, dus daar kreeg je ook een beetje van mee. En het was een leuke tijd. En, ja.
0: Dus eigenlijk woon je dicht bij Nijmegen?
1: Ja, ik ben dichter op bij Nijmegen als in Kleef. En het is die verhaal en die mentaliteit van de Nederlanders, die vinden we wel heel leuk. En dat is altijd een dagje vakantie in het Nederlands.
0: Heb je dan ook gisteren NEC zien verliezen?
1: Helaas niet. Nee, geen tijd gehad. En, oh. Ja,
0: het was zo jammer. Ik vond het zo jammer van al die Nijmegenaren die keken. Die zaten in dat stadion. Maar goed, dat is weer... Zeg, jullie zijn hier, de kinderwagen, je vrouw, de hond en je kinderen.
1: Dat klopt, ja. Één kind. Constantine. Okay. En die hond heet Frida.
0: Dat is een hele mooie hond.
1: Dankjewel, dat is een labradoodle. Een
0: labradoodle, ja, die is, volgens mij is hij dan naar de kapper geweest.
1: Ja, is 4 weken geleden was ze bij de kapper.
0: Okay.
1: Ja, en zij is ook therapiehond. Ze gaat ook met naar het werk van mijn vrouw. Dus daarom, ja.
0: Zeg, Christophe, is er één dier in de dierentuin hier waar jij je mee kan identificeren?
1: Nou,
0: ik zeg van, ik ben eigenlijk een beer.
1: Een beer denk ik niet, een gorilla ook niet, want ik ben heel klein.
0: Ja.
1: Maar ik vond die gorilla's toch erg mooi en heel rustig. En ja, en die hele dierentuin hier is heel mooi. Dus voor kinderen en voor honden mag er mee. Dus het is heel familiair. Ja.
0: Ja. Heeft je hond dan ook ontzag voor die grote dieren die hij hier ziet?
1: Ze gaat een beetje kijken, maar is een beetje sceptisch. Mm. En ze is wel heel enthousiast, ja.
0: Ik vind dat dan heel mooi met de Duitse accent. Sceptisch. Ik vind het mooi.
1: Ja. Hoe gaat je het uitleggen? Dat weet ik nu ook.
0: Ik ben een beetje sceptisch.
1: Ja, ik ben een beetje sceptisch.
2: Voorzichtig.
1: Voorzichtig, ja.
0: Voorzichtig. Nee, maar bij ons is het woord sceptisch ook vaak gebruikt, hoor. Ja. Hey, nog heel veel plezier. Ga genieten van de dieren.
1: Dank je wel.
0: Nou, tot de volgende keer maar weer.
1: Hey, dank je wel voor het interview.
0: En een fijne vakantie.
1: Ja.
0: In de provincie Utrecht.
1: Ja, gelukkig.
0: Zometeen nog een uur lang zomertour. Ik ga nog de wilde dieren opzoeken. Ik heb nog heel veel dieren niet gezien. Even kijken. Rode panda rechtsaf. De wolf. De koala. Nou jongens, er is zoveel te zien. Blijf lekker luisteren naar de zender met de lekkerste letter.
3: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
4: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Beer.
5: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
6: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat zo blijft.
4: Na de wedstrijd weer een Matchtalk.
0: Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
3: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Hey, Remo!
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Hey!

0: en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, het is hier aan het stortregenen in Reen. Om 6:10 hebben wij de weervrouw met het uitgebreide weer. Dit zijn de files van de ANWB. A1 Amsterdam naar Apeldoorn. 13 minuten tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. A12 Utrecht Arnhem. Tussen Wageningen en Knoopend Waterberg. Een kwartier. En dan heb ik hier A27 Utrecht Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam. Een paar minuten. Nou, blijf luisteren. Het is hier echt aan het stortregenen. Dan wordt het weer droog. Dan schijnt de zon weer. Regen. Mijn collega Reinhard Smit, die de plaatjes draait voor mij en alles in Utrecht zat. En hoe is het bij jou op de Engelveldstraat?
3: Nou, ik had beter hier kunnen zijn, want ik heb hier zon als ik naar buiten
2: Serieus?
3: Kijk.
2: Ja, echt waar.
3: Wow. Ik hoor het bij jou echt heel hard regenen.
2: Ja, het is echt... heel veel mensen hebben paraplu's mee. Ik heb alleen een roze regen... jasje, dat heb ik hier gekregen, maar dat ga ik niet aandoen hoor. Ik ga hier nog even schuilen. En
3: heel goed.
2: Straks ga ik van hokje naar hokje. En er zijn nog heel veel dieren hier tijdens de zomertour die ik ga interviewen, dus blijf lekker luisteren.
4: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecepv.nl en solliciteer vandaag nog.
5: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: is het hier een, hè?
1: Ja, super. Hartstikke gezellig. Mooie dieren.
0: Ik sta hier met een grote plopkap, een microfoon, omdat ik nieuwsgierig ben. Dus misschien ben ik ook een stokstaartje.
2: IJsbeer.
0: Dat is hij wit zeker, hè?
2: Ja.
0: Heb jij al beren gezien?
2: Ja.
0: Hoe zagen ze eruit?
2: Zwart en bruin.
0: Geniet ervan. Dag, jongens.
1: Tot ziens.

0: Willen jullie even op de radio? Hoi!
1: Hallo!
0: De trams waren dat bij Radio M Utrecht. De regen is weer weg, hè?
1: Ja!
2: De Goedemiddag Zomertour.
0: We wachten op de zon. Hier staan de olifanten. Heb je ze al gezien?
1: Nee. Alleen van buiten.
0: Zal ik even vragen? Olifant, wil je even wat laten horen? Ja, ja, hoor je hem?
3: Ja, goed hè, geweldig.
0: Zeg, de olifanten staan even binnen. Ze zijn hun hok ingegaan. Hebben ze ook een hekel aan de regen, denk je?
1: Geen flauw idee.
0: Nee?
1: Nou, als ze nu in hun hok staan, zou ik vermoeden van wel.
0: Ja, toch? Hé, wat is het mooiste dier wat jullie hier hebben gezien nu nog? Al. De leeuw of een aap of tijger?
1: Ik vind ze eigenlijk allemaal wel mooi.
0: En
1: Levelpanter.
0: Oké, hoe ziet hij eruit ongeveer?
1: Dat is gewoon een mini-panter, vond ik.
0: Oké. En daar heb je ook bloesjes van, hè?
1: Ja,
0: panterstof.
1: Ik ben ze al een paar keer tegengekomen in een dierentuin.
0: Ja. Zijn er dieren die jullie absoluut nog willen zien? Dat je niet naar huis gaat zonder die te hebben gezien?
1: Reuzenschildpad.
0: Reuzenschildpad, die is er ook, hè?
1: Ja,
0: en die hele grote panda's die alleen maar liggen te slapen en te eten.
1: Ja.
0: Heb je die al gezien? Ja, ook gaaf, hè?
1: Die zijn echt mooi, ja.
0: Hey, willen jullie nog even de groeten doen? Dan mag je het zeggen. Aan opa, oma, je klasgenoten.
1: Ja hoor.
0: Nou, ga je gang.
1: Ja, dat ga je. Zo gewoon.
0: Ga je gang. Ja, pak de zender en zeg hallo opa, oma. Of hallo Jan. Ja, het valt niet mee om voor het eerst op de radio te zijn.
3: Ja.
0: Valt niet mee, hè? En ze vallen dicht. Dat geeft helemaal niks. Hey, jullie zijn op de radio geweest. Dat was wel leuk, zeker even.
1: Ja.
0: Nou, gewoon een hele fijne dag. En doe alle dieren de groeten van ons, hè?
1: Ja,
0: dat is wel. Ja, het valt niet mee om op die radio te komen opeens. Ze keken omhoog en ze zagen het even niet.

0: Frits, die flamingo. Zijn hier ook flamingo's, meneer? Heeft u ze gezien?
1: Ik heb ze nog niet gezien.
0: Ze zullen hier wel zijn, maar dit ging niet over een flamingo, hoor, deze plaat. Dat ging over een flamingo, is ook een woord voor meisje. De Engelse, Pretty Flamingo. Hij zag gewoon een leuk meisje, daar heeft hij over gezongen, Manfred Mann. Ik kom hier bij gezellige mensen uit Loosdrecht, hallo.
2: Hey.
0: Nou, het is bijna een thuiswedstrijd, hè?
2: Uurtje rijden. Valt voor mij.
0: Ja, gisteren was ik nog bij jullie in de buurt, Mijndense Sluis.
2: Ja, mooi. Kun je alle bootjes langs zien komen.
0: Dat is prachtig, ja.
2: Zeker.
0: Hoe mooi zijn die Loosdrechtse plassen?
2: Heel erg mooi.
0: Want ik ben er nog niet geweest. Leg eens uit, hoe mooi.
2: Ik ben geboren aan de plassen, dus het is een mooi waterrijk gebied voor boten, zeilboten, ja. Motorboten, sloepjes.
0: Je hebt altijd leuk. Je hebt ook natuurlijk de Vinkeveense plassen.
2: Een stukje verderop.
0: Ook mooi.
2: Ook mooi.
0: Dan heb ik mijn duikbrevet gehaald.
2: Kijk.
0: 30 meter diep, dus het is koud daar beneden.
2: Zo diep is het in de Loosdrechtse plassen niet, hoor.
0: Nee. Ja, okay.
2: Hooguit een meter of 2, 3.
0: Oh ja.
2: Hooguit.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, nu
2: is zo diep.
0: Een dagje...
2: zeker niet.
0: Nee. Nou, een dagje rennen met z'n allen. De dierentuin. Nou, we zijn niet van suiker, hè?
3: Nee. Het begint nu een beetje te regenen, maar dat kunnen we nog aan.
0: Ja, net heeft het even gestortregend, maar hartstikke mooi. Welke dieren willen jullie absoluut nog zien hier vanmiddag?
3: Nou ja, we hebben de panda al gezien. Dat was een van de favorieten. En de koala's.
0: Ja.
3: Dus die hebben we in ieder geval al gehad.
0: Ja.
3: Dus we gaan nu de rest van de route nog af. Om te kijken wat we nog meer kunnen zien.
0: Wat ik eigenlijk nog wil zien, dat zijn de amoertijger. Dat is de amoertijgerdrieling. Die is nog hartstikke jong.
3: Nou, misschien dat we die nog tegenkomen. Wij hebben hem nog niet gezien.
0: Nou, doe hem de groeten voor mij.
3: Gaan we doen.
0: Ja, gaan we doen. En welke wil je nog zien?
4: Nou ja, degene die ik wil zien is de koala en de panda. Dus dat waren mijn favorieten. Dus wat ik nog verder wil zien, de gorilla's in ieder geval. Maar daar zitten we nu vlakbij. Dus,
2: nou, daar gaan we nu naartoe.
0: Hier staat... een bordje gorilla's linksaf. Dus dan moeten we hierheen.
2: Daar gaan we dikke op.
0: Hey, doe ze de groeten in Loosdrecht weer straks.
2: Dankjewel. En veel plezier op de plassen.
0: Ja, dankjewel.
5: Dit is Radio M Utrecht.

0: Soms Artana Penny. Radio M Utrecht, dit was Kin Kate, lekker uit de 70s. Ik sta naast de gezellige familie uit Best. Goeiedag.
1: Hoi.
0: Je opa heeft regende druppels op zijn bril zitten.
1: Ja.
0: Opa?
2: Ja, hallo.
0: Dit is toch een leuk dagje uit, ja, hè?
2: Het is een hele mooie dierentuin. We hebben echt genoten. We zijn ook naar de Apenril geweest. Maar dit is echt een leuk dagje uit.
0: De regen hebben jullie getrotseerd, hè?
2: Nou, een buitje, dat deert ons niet, hoor. Nee, we hebben echt genoten van deze dag.
0: Nou, goed om te horen. Hé, hey, wat is jouw mooiste dier hier?
1: Dan denk ik toch de olifant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb hem gezien. Hij schuilde voor de regen. Ik wist niet dat olifanten dat deden.
1: Ik ook niet.
0: Nee. Nee, zeker. Nee. Nu zijn er ook liedjes van olifanten. Ik ben dat een beetje kwijt. Wat vond jij het allermooiste dier?
3: Denk de panda.
0: Die reuzenpanda?
3: Ja.
0: Die waren lekker aan het uitrusten, hè?
3: Ja, heel veel aan het eten ook.
0: Ja, hartstikke leuk. Oma, mag ik ook even wat vragen, hè?
4: Ik hoor heel slecht, maar dat mag.
0: Wat was het allermooiste dier hier?
4: Het allermooiste. Ik vond beren mooi. Beren, ja.
0: Ja?
4: Heel erg mooi.
0: Hartstikke mooi. Hebben jullie nog vakantie? Nog 1 week of 2?
1: Volgende week maandag weer naar school. Dus nog een halve week ongeveer, zoiets.
0: En ga je nu 1 klas hoger of ga je naar een andere school?
1: 1 klas hoger.
0: Oké, en jij ook natuurlijk?
1: Ja.
0: Is dat leuk, denk je? Hebben jullie leuke leraren? Heb je er zin in? Ga je nog meer leren?
1: Ja, ik heb veel meer zin in dit jaar dan in de andere jaren eigenlijk.
0: Hoe komt dat?
1: Omdat ik naar groep 8 ga het laatste jaar.
0: Ja,
1: lijkt me heel leuk.
0: Dat is ook heel leuk. En dan mag je aan het einde mag je natuurlijk weer dat eindspel doen, hè?
1: Ja.
0: Dat is leuk. En jij naar groep?
3: 6.
0: Groep 6. Mm-hmm. En wat wil jij later worden? Heb je daar alles over nagedacht? Dat je zegt, ik zit wel op school, maar wat ga ik nou doen?
3: Ik wil graag dierenarts worden.
0: Wauw.
3: Ja, omdat ik hou heel erg van dieren en ik wil ze ook verzorgen. Dus dan, ja. Ik wil ook heel graag in een dierentuin werken, maar ik wil toch liever dierenarts worden.
0: Heb jij die geweldige serie ook gezien? Het echte leven in de dierentuin.
3: Oh ja, die kijk ik wel.
0: Mooi, hè?
3: Mm-hmm.
0: Oma wil iets zeggen.
4: Ja, ik wou zeggen, ze hebben zelf ook alpakers en schapen en zo. Dus pas geopereerd. Dus ik denk dat ze daardoor geïnspireerd is om dierenarts te worden op dit moment.
0: Dus misschien wordt je dierenarts met huisdieren. Maar je zegt, zo'n dierentuin is ook mooi hier. De pinguïn staan we bij. Ook hartstikke leuk, hè? Daar moet je wel goed voor doorleren.
3: Ja, maar ik let wel goed op school, dus. Want ik wil graag dierenarts worden. En dan moet je wel heel veel weten over.
0: Ja, en je zus, heb jij het al in je hoofd?
1: Ja, ik wil graag sterrenkundige astronoom worden.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ik heb de sterrenregen gezien vorige week, 1,5 week geleden. Heb jij die ook gezien toevallig?
1: Ja, door de telescoop wel de eclipse, maar de sterrenregen niet. Toen moest ik naar bed.
0: Opa, je kleindochters, die hebben het helemaal voor elkaar, voor de toekomst.
2: Nou, ik ben er trots op.
0: Ja.
2: Ja. En weten wat ze willen, dan ben je al op de helft, zeg ik altijd. Nee, ik ben echt trots op. Ze hebben een leuke dag gehad en ze hebben zelf dieren, dus daarom zijn ze ook geïnteresseerd. En dat willen we ook zo stimuleren. Dat ze een breder blik hebben van wat er is op de wereld.
0: Dat is hartstikke mooi. Daar hebben jullie als opa en oma ook een aandeeltje in, hè?
2: Ja, dat hoort er ook bij. Ja.
0: Ja, zeker.
2: Wij genieten ervan. Hun genieten ervan. En de ouders kunnen ook eventjes iets anders doen. Dus.
0: Ik wens jullie een goede reis straks naar Best. Oost-West thuis Best dan, hè?
2: Best goed.
0: Ja. Goed. Het is Best. Dankjewel, jongens.
2: Hoi.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. en ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: Vijf geweest. We gaan even naar Utrechtstad. Marjolein, het regio-nieuws, hè? Hallo.
13: Middag, het is inderdaad tijd voor nieuws over zwemmen Maarten van der Weijden. Want hij sprong vanmorgen weer in het water voor zijn 22-stedentocht voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En onderweg kreeg hij veel steun, zoals bij de Jan Blankenbrug tussen Nieuwegein en Vianen.
14: Geweldig. Een kanjer van een man.
15: U gaat helemaal stralen.
14: Ja, ja, ja. Ik word ook een beetje emotioneel ervan.
16: Ja, ik vind het geweldig dat hij dit doet voor het Prinses Maxima Centrum. En ik ben vorig jaar zelf mijn beste vriendin verloren aan kanker. Dus ik vind het echt geweldig dat hier nu zoveel aandacht aan besteed wordt. En dat hij zo'n geweldige prestatie kan leveren hiervoor.
13: Gisteren was Van der Weijden ziek en zwom hij een dagje niet. Vandaag dus wel weer. En straks bij Aard horen we de coach van hem. En dan horen we ook hoe het vandaag is gegaan. Honderden schoonmakers voerden vandaag actie bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze willen dat de werkgevers met een beter cao-voorstel komen. De schoonmakers gaan niet akkoord met de voorgestelde loonsverhoging en het plan om ziektegeld voor onervaren werknemers te verlagen. De NS hoort samen met Schiphol bij de grootste opdrachtgevers. Een automobilist die in Amersfoort is aangehouden had verboden middelen bij zich. Hij viel op door zijn rijgedrag en werd staande gehouden op de Stadsring. Zijn auto werd doorzocht en daarbij werd drugs gevonden. Het politieonderzoek is nog bezig. De Noor Marius Broholm komt naar FC Utrecht. De vleugelspeler wordt dit seizoen gehuurd van het Franse Lille. Broholm is nog maar 21. Vorig jaar kocht Lille hem voor 6 miljoen euro van het Noorse Rosenborg. De voetballer is nog niet helemaal fit na een bovenbeenblessure. Het is toch niet duidelijk wanneer hij kan spelen. En Nordin Amrabat wil ook graag spelen voor FC Utrecht. Nu traint de 39-jarige aanvaller mee om zijn conditie op peil te houden. Als het aan hem ligt, dan levert dat ook een nieuw contract op. Meer daarover lees je op de app en onze website. Nog even het weer, nu bewolking, zon en 20 graden en vanavond kans op stevige buien.
0: Dankjewel, Marjolein. Wat is jouw favoriete dier in de dierentuinen?
13: Nou, ik ben ook in Renen geweest en die panda's, ja, vond ze toch wel heel erg leuk, moet ik zeggen.
0: Ja, met die ogen. Ja. Ik ben net geweest, ze lagen er nog net zo bij. Ze keken me aan, had ik de indruk.
13: Ze doen niet zoveel, hè? Ze zijn echt heel lui.
0: Maar als ze dan wat doen, dan ontstaat er een soort opwinding bij de mensen die door de ramen staan te kijken. Dus dat is wel ontzettend leuk. Ja. Prachtige beesten,
13: zeker,
0: inderdaad.
13: Zeker, zeker.
0: Ja. Hey, dankjewel. Over een half uurtje schuif je aan bij Aard.
13: Zeker, tot dan.
0: Dit zijn de files van de ANWB op de A2 Utrecht in Bos. 18 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Utrecht Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg. 20 minuten. En dan heb ik hier de A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar een vertraging van 4 minuten. Nog een half uurtje te gast in het dierenpark in Renen.
17: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
18: Boek nu via beepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
19: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
20: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.

0: My Life. Zonnetje doet het hier in Rhenen. De oude Hans Dierenpark. Nog tot 5 uur. Ik ben bij een gezellige familie uit... waar is het ook weer?
1: Groningen.
0: Neerijnen is eigenlijk hier niet zo ver vandaan, hè, dit weten we. Ja, ja, je vader vindt het wel leuk dat je Groningen zegt.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Zeg, hoe is de vakantie? Hoe lang heb je nog vakantie?
2: Een week.
0: Ja, en wat is het allerleukste wat je hebt gedaan als je zegt, als je naar school gaat en ze vragen aan je, wat heb jij gedaan? Wat ga jij dan zeggen?
2: Naar de dierentuin.
0: Kijk, dit is toch wel, wel leuk.
3: Ja, zeker. Daar doen we het voor.
0: Ja.
3: Ja.
0: En eigenlijk is het maar een kwartiertje rijden, denk ik, hier vandaan?
3: Nou, een half uurtje.
0: Half uurtje.
3: Ja.
0: Neerijnen, de Betuwe. Ik ben lang niet meer in de Betuwe geweest, maar ja, mooie streken.
3: Ja, fruitgemeente.
0: Ja.
3: Veel appels, peren. Ja.
0: Ik heb ooit eens met de padvinderij, hadden wij een kamp, gingen we met de fiets rijden naar België. En toen hebben we 's nachts in een appelschuur geslapen in Geldermalsen. En dat rook lekker naar die appels, dat weet ik nog wel, ja.
3: En waar was dat in Geldermalsen?
0: Ik weet het niet, bij een appelboer.
3: Oké.
0: Okay. Eten jullie dan ook meer fruit als je in de Betuwe woont?
3: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb al wel wat appels op vandaag.
0: Toch? Zie je wel.
3: Ja.
0: En nou ja, Flipje, dit is een beetje flauw, maar die heeft een standbeeld natuurlijk. Hè?
3: Ja, in Tiel, hè?
0: In Tiel, ja. Ja. Ja. Nou, eventjes, even vragen. Wat is je favoriete dier hier?
4: Oeh, lastige vraag.
0: Er zijn hier zoveel dieren.
4: We vonden de koala-beertje wel heel mooi.
0: Oké. Ja.
4: Ja.
0: Koala-diertje is hartstikke mooi. Ik heb jou nog niet gevraagd naar jouw hoogtepunt van de vakantie. Wat ga jij zeggen als je weer naar school gaat? Wat je hebt gedaan? Als je één ding mag noemen.
5: Wat vond je het leukste?
0: Wat vond je het allerleukste wat je hebt gedaan?
2: Naar de dierentuin.
0: Nou, zie je wel. Hartstikke leuk. Zeg, ik ga weer een plaatje draaien. De groetjes.
5: Ja.
0: Hoi.
6: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
7: Je zit in mijn hoofd van...

0: Ik heb ook mijn blue jeans on. David Dundas was dat. Ik ben richting de uitgang aan het gaan. Hier zijn mensen met een hond. Je mag hier je hond meenemen naar de dierentuin, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wel heel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, vinden wij wel.
0: Hoe reageert jullie hond op al die wilde dieren?
1: Ze reageert eigenlijk helemaal niet op de dieren.
0: Niet?
1: Nee, alleen bij de stokstaartjes.
0: Hebben we weer die stokstaartjes?
1: Ja, daar reageerden ze wel op.
0: Oké. Hoe vind jij stokstaartjes? Want ik ben een van de weinigen die stokstaartjes als favoriete dierentuindieren heeft.
1: Ja, mevrouw ook. Ik heb er niet zo heel veel mee, eerlijk gezegd. Ik vind ze hartstikke leuk, maar dat is het een beetje.
0: Ik zie weer een stokstaartjesliefhebber.
2: Ja, dat klopt.
0: Waarom vind jij ze zo leuk?
2: Ja, ze zijn gewoon lekker aan het spelen.
0: Ja.
2: Grappig hoe ze rechtop staan. Ja, het geluid die ze maken.
0: Ja, je dochtertje wil naar huis, hè?
2: Ja, klopt.
0: Die heeft het gehad, hè?
2: Ja, klopt. Lange dag.
0: Lange dag. Heel mooi regenbuitje op ons hoofd gehad.
2: Ja.
0: Maar we zijn niet van suiker, dus hartstikke mooi.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Zeg, wel thuis zometeen.
3: Dankjewel. En een fijne avond nog.
0: Fijne avond gaat allemaal gebeuren. Waar gaan jullie heen?
3: Apeldoorn.
0: Apeldoorn, daar heb je de apenhul.
3: Ja, klopt.
0: Ook
3: en
0: mooi.
3: De Juliana-toren.
0: Ja. Maar jullie zijn nu wel naar Utrecht gekomen, naar Rhenen. Heel veel plezier verder.
3: Dankjewel hoor.
0: Bedankt. Jo, dag.

0: Want soms ben je bang, de nacht duurt zo lang. Red je het even niet meer, schuil maar bij je knuffel weer.
1: Nou, Wolter Kroes, wil je knuffelbeer zijn? Ja, ik heb dierenplaten. Deze horen er ook een beetje bij. Hier is een renenaar, Roelof van Laar. Roelof, mag ik zeggen?
2: Exact, je mag Roelof zeggen, zeker.
1: Je hebt een abonnement hier op het dierenpark. Wat houdt dat in?
2: Ja, dat is dat je regelmatig even een kijkje wil gaan nemen. Hè. Dat is zo ontstaan door mijn kleindochter. En toen heb ik hem zelf maar, regelmatig verlengd.
1: Oké.
2: Dat ik toch af en toe de behoefte heb om even door te lopen.
1: Dus je mag hier eigenlijk elke dag naartoe?
2: Je kan elke dag hier naartoe. Maar dat doe ik natuurlijk niet, want dat gaat vervelen.
1: Maar heb je dan ook een persoonlijke vriendschap met dieren? Dat je zegt, nou, ik ga even naar mijn olifant toe of zo.
2: Ik heb niet indirect. Maar wel af en toe gewoon eventjes gaan kijken naar de dieren. Hè? Dat vind ik wel leuk.
1: En wat ik hoor, dat vind ik ook hartstikke leuk. Je begint 's morgens, het eerste wat je doet, voordat je koffie gaat zetten, de radio aan op Radio M Utrecht.
2: Absoluut. Zodra we 's morgens beneden komen, dan staat Utrecht staat aan. En die blijft aan de hele dag. Totdat we samen tv gaan kijken.
1: Okay.
2: Ik vind het persoonlijk zelf een goed programma. En informatief, mooie muziek. We luisteren er graag naar.
1: Leuk om te horen, Roelof.
2: Absoluut, ja, zeker. Ja. Jullie moeten zo doorgaan. Het is een goede zender.
1: Bedankt. Ik begin helemaal te blozen, dat kun je wel zien. Maar
2: ja.
1: We doen ons uiterste best.
2: Dat heb ik gemerkt, dat doen jullie ook. Ja. Zeker.
1: En waar word jij nou blij van in het leven?
2: Nou ja, ik ben een natuurmens. Dat geeft me heel veel. Ik heb mijn leven lang een sport gedaan, maar ik heb de laatste jaren heel veel gedaan aan fietsen, aan toertochten maken en wandeltochten in heel Europa. De Vierdaagse van Nijmegen bijvoorbeeld, 10 keer gelopen en daar word ik blij van.
1: Dat geeft jou een goed gevoel?
2: Dat geeft een endorfine kick, hè?
1: Ja, zo is dat.
2: En stofje, daar word je vrolijk van, hè?
1: Roelof van Laar, als je door Renen gaat lopen, voor en getogen Renen, het zou kunnen dat de mensen jou aanhouden en zeggen, hey, ik heb jou op de radio gehoord, Roelof.
2: Dat zou best kunnen,
1: dat zou natuurlijk wel.
2: Dat zou best kunnen, ja.
1: Ik vond het leuk je gesproken te hebben.
2: Graag gedaan.
1: Ik geef je een hand.
2: Dat mag. En wie was hoe?
1: Jos van Heerden.
2: Ja, precies. Ja.
1: Hartstikke leuk. Nou, wel thuis zo meteen.
2: Dat wens ik u ook. Wel thuis.
1: Ja, mooi.
2: En ga door met deze mooie uitzending.
1: Gaan we doen. Hartelijk dank, Roelof. Nou, dit was de zomertour. We zijn afgesloten in Renen. Bedankt allemaal. Alle reacties waren hartstikke leuk. De medewerking in de plaatsen waar ik ben geweest. Zometeen hebben we Aard. Hij presenteert Utrecht. Komt thuis. Het zonnetje schijnt hier weer helemaal goed. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
7: Dus kom langs.
8: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: hij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht, kom thuis. We gaan straks maar eens kijken waar Maarten van der Weijden rondzwemt. We hebben straks contact met zijn volgboot. Nu eerst Marjolein met het regionieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, ik ga het ook nog even over hem hebben. Ja. Want hij is natuurlijk hartstikke lang bezig met die tocht. En vandaag werd hij ook vanaf de kant natuurlijk toegejuicht. Het nieuwe gemeentehuis van Meidrecht ook in het nieuws. Dat wordt ruim 3 miljoen euro duurder dan gedacht. Dat komt door bouwmaterialen en ook door stroomkosten. En de totale investering komt op ruim 27 miljoen. Soest mag door met de aanleg van dassenrasters op landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Die rasters moeten voorkomen dat dassen op een bouwterrein komen. Daar worden huizen gebouwd. Niet iedereen is er blij mee, want die mensen zijn bang voor het leefgebied van de dieren. En ik heb het ook nog over de Monika-brug in Utrecht. Want delen van die brug die zijn op hun plek gezet.
1: Zometeen meer daarover. Nu de files in onze regio met een vertraging van 10 minuten of meer. Dat begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 35 minuten op onthoud. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 20 minuten. En de laatste, de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 10 minuten op onthoud. Zometeen Phil Collins en de Monkees.
3: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
4: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Lawrence hier op Radio M Utrecht. You can't hurry love. En zo is het. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is donderdag 20 augustus 2026. Het is de dag dat zwemmer Maarten van der Weijden zijn 22 stedentocht heeft hervat. Hij zwom bij ons de provincie in om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Zometeen meer daarover. Het is ook de dag dat honderden schoonmakers protesteren bij het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen. Ze willen meer loonsverhoging en geen verlaging van het ziektegeld. Het is ook een historische dag, want op deze dag in 1983 is Kerwin Duinmeijer slachtoffer van een racistische moord. Frank Boeien maakte er een nummer over.

Terug naar vandaag. Het traditionele toetje is op zijn retour. Gele vla, hopjes vla, blanke vla. Het wordt allemaal minder. Wat eet jij na het eten? Hoe ziet jouw toetje eruit? Ik hield zelf heel erg van die dikke gele vla. Nu hou ik het op een stukje chocola. Want zoet sluit de maag. Wat doe jij? Griesmeel, pudding, tiramisu, yoghurt, vla? Laat het even weten. Hoe ziet jouw toetje eruit? Stuur me een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht-app.

0: De Monkees. Hier op Radio M Utrecht. Ja, ik zei het net al. Maarten van der Weijden die zwom vandaag door de provincie Utrecht voor zijn 22 stedentocht. Een slopende zwemtocht om geld op te halen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Nou, ik praat zo meteen met kinderarts Hanneke van Zanten over dat onderzoek. Maar eerst naar de coach van Maarten van der Weijden. Heeft de hele dag uitzicht op hoe het daar gaat. Bart Bosman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we lazen allemaal, gisteren was Maarten ziek. Kon toen niet het water in. Vanochtend in Vianen toch er weer ingedoken. Hoe gaat het met hem?
1: Ja, vanochtend inderdaad in Meerkerk is hij weer het water ingestapt om 6:30. En nou, de eerste slagen zijn altijd de moeilijkste, maar gedragen door de mensen langs de kant. En een aantal goede influencers heeft hij de tocht tot Vianen en uiteindelijk de lek volbracht. En zwemmen we nu al eigenlijk sinds vanmiddag, of vanochtend op de lek.
0: Ja,
1: en het gaat goed.
0: Het gaat goed, dat is fijn.
1: Ja, het gaat goed.
0: Wie zijn er dan allemaal met hem mee gezwommen? Ik zag volgens mij Ray Klaassen met hem mee duiken ergens.
1: Ja, Ray Klaassen is met hem mee gezwommen. Tenminste, die heeft het geprobeerd.
0: Oud-commando, die werd direct uit het zog gezwommen, hè?
1: Ja. Dat is de specialiteit van een commando natuurlijk in zwemmen. Maar hij heeft zijn uiterste best gedaan, dat heb ik wel gezien.
0: Ja, ja. Waar had Maarten nou exact last van, dat hij gisteren niet kon zwemmen?
1: Ja, gisteren had hij gewoon echt last van buikklachten, misselijkheid. En was het gewoon niet verstandig om van start te gaan. En het aansterken, dat heeft hem echt enorm goed gedaan. En vanochtend stond hij op. Hij zegt, ik voel me goed. Ik ga het proberen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij is in het water gestapt. En nou, de eerste slagen zijn zwaar, zoals ik al zei. Maar ja, het gaat nu echt hartstikke goed. Hij zwemt lekker. Hij heeft een goede slag te pakken. Er staan een hoop mensen langs de kant. Er wordt gedoneerd. Nou, dat weet hij niet altijd. Maar dat zien wij natuurlijk wel. En ja, daar zijn we helemaal blij mee. Ja. Dus het is echt fantastisch.
0: En als je zegt, hij zwemt goed, hij zwemt lekker. Waar let jij nou op als zwemcoach, Bart?
1: Ja, we kijken naar zijn slag. Is hij rustig? Hij heeft alles in de gaten op het moment dat hij in het water ligt. Want hij hoort en ziet de mensen op de kant echt, hoor. En nou, hij zal ze niet altijd naar ze kunnen zwaaien, want hij is met andere dingen bezig. En dat doen wij dan wel voor ze, of voor hem. Maar ja, hij is zo scherp en dat is hartstikke mooi om te zien.
0: Ja, de mensen die hem willen volgen kunnen dat doen, hè, via een website mvdwfoundation.nl.
1: Of 27stedentocht.nl.
0: Ja, en dan zie je precies waar die is. Op weg naar Amersfoort, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Dat is nu waar die op weg is. En nog ongeveer 2 kilometer en dan zullen we daar zijn. En dan is het terug naar Schoonhoven en rust pakken. En kijken hoe morgen de vlag erbij hangt. En doel, Prinses Maxima, aanstaande zaterdag in Utrecht.
0: Kijk, nou, daarover gesproken. Ik ga verder praten met kinderarts en endocrinoloog Hanneke van Zanten over waar dat geld daar naartoe gaat. Dankjewel, Bart. En als je nou Maarten nog spreekt, en dat zal je doen, wens hem ook namens Radio M Utrecht heel veel succes.
1: Dat ga ik zeker doen. En bedankt voor jullie aandacht. Jo. En kom allemaal kijken.
0: Oké, dankjewel, Bart. En hallo, Hanneke.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ja, want Maarten zwemt dat geld allemaal bij elkaar voor het For Life-programma van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Maxima Centrum. Wat is dat voor programma, Hanneke?
2: Ja, dankjewel. Ja, wij zijn ontzettend blij en trots dat Maarten dit doet voor ons programma. Het For Life-programma is een nieuw programma wat we hopen op te zetten in 2027. En dit gaat erover dat kinderen die behandeld zijn of worden behandeld voor kanker of zijn behandeld geweest voor kanker in het verleden, grote kans hebben op het bijwerkingen van de behandeling of van de kanker zelf, direct tijdens de behandeling of later in het leven. En het programma, daarom heet het ook For Life, hè, dus je hebt als kind kanker gehad en dan ben je genezen, maar je kan er de rest van je leven last van houden.
0: Ja.
2: En daar gaat het programma over.
0: Ja, dus je wil de kinderen al vanaf de diagnose volgen en niet pas achteraf kijken naar eventuele klachten.
2: Ja, exact. Dus dat is het unieke van dit programma wat we voor ogen hebben. Is dat we alle nieuwe kinderen, dus de nieuwe patiënten van het Prinses Maxima vanaf 2027... op vaste momenten willen vervolgen wat betreft kwaliteit van leven, vermoeidheid, hormonen, groei, puberteit, nou ja, noem maar op. Hartfunctie, longfunctie, om zo heel goed te weten welke kinderen risico lopen op schade. En met name om te ontdekken hoe kunnen we die schade voorkomen of behandelen. Want daar gaat het natuurlijk om.
0: Ja, want uiteindelijk willen jullie behandelingen kunnen aanpassen om schade te voorkomen. Kun je nou een voorbeeld geven van hoe dat er in de praktijk uit kan zien?
2: Ja, zeker. Bijvoorbeeld een voorbeeld is kinderen met een hersentumor midden in het hoofd kunnen grote kans hebben op hormoonschade, omdat er ook midden in je hoofd een hormoongebied zit. Dat hormoongebied heet hypothalamus. En vroeger werd die hele tumor dan weggeopereerd. Nou ja, hartstikke mooi voor de tumor, want de tumor was dan weg. Maar vervolgens hebben die kinderen een verschrikkelijke kwaliteit van leven, omdat dat hormoongebied ook helemaal stuk werd gemaakt bij zo'n operatie. Tegenwoordig weten we dat als je de kleinere operatie doet en dan vervolgt, dan wel met een beetje bestraling daarnaast, in plaats van die hele grote operatie, dat je veel minder hormoonschade hebt vergeleken met vroeger. Ja. Dus, door onderzoek te doen en de kinderen goed te vervolgen, kan je ook bedenken dat je een andere behandeling moet doen waarbij de uitkomst even goed is. Hè, dus de overleving moet natuurlijk niet naar beneden gaan, maar waarbij wel de late effecten minder worden.
0: Ja. Geld is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om dat onderzoek te kunnen blijven doen. Daarom doet Maarten van der Weijden het ook. Hij zegt dat dit zijn laatste kunstje is. Probeerden jullie hem al over te halen om toch nog iets nieuws te verzinnen als hij hiermee klaar is?
2: Ja, nou, ik heb Maarten zelf nog niet gesproken hierover, maar nee, weet je, ik denk dat we ook moeten respecteren als iemand aangeeft, dit is echt de laatste keer. Ik vind het echt waanzinnig wat hij doet. Ik bedoel, van Vught zwemmen naar het Prinses Maxima Centrum, dit vind ik echt een heldendaad. Dus als hij zaterdag aankomt in het Maxima, ik zal daar zelf ook zeker bij zijn dan. Want ik vind het echt een waanzinnige prestatie wat hij neerzet hier.
0: Nou, prachtig. En fijn dat je even in de uitzending was.
2: Hartstikke goed. Dank voor jullie aandacht. En ik hoop dat veel mensen Maarten zullen steunen.
0: Dat zullen ze ongetwijfeld doen. Dankjewel.
2: Top.
0: En een hele fijne dag.

0: Ocean. And love really hurts without you hier op Radio M Utrecht. Ja, het traditionele toetje lijkt een beetje op zijn retour te zijn. Het dessert voor na het eten. Ja, ik weet nog, wij hadden vroeger altijd gewoon een pak vla en een pak yoghurt op tafel staan. En dan kon je een beetje mixen. Ja, mij kon het eigenlijk niet chemisch genoeg. Gewoon van die hele gele vla. Ik was er gek op. En eigenlijk stiekem nog steeds. Hoewel wij het nu bijna nooit meer eten. Yvonne die reageert. Die schrijft, ja, het allerlekkerst is slagroom vanillevla. Niet gelijk na het eten, maar een uurtje later. Dat is heerlijk lekker. En Sikko stuurt een berichtje die zegt, malva pudding uit Zuid-Afrika, dat is mijn favoriet. Het recept staat op kaapstadmagazine.nl. Oké. Alleen de overstand is wat te hoog. De cake, 160 graden, ongeveer 20 minuten. Het is makkelijk te maken. Super lekker. En dan serveren met een bolletje ijs of custardvla. Het water loopt me in de mond, Sikko. Wat is jouw favoriete toetje? Wat eet je graag? Of doe je gewoon een stukje chocola, een beetje zoet? Mijn vrouw zegt altijd, zoet sluit de maag. Laat het maar even weten en stuur me een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app. En dan praten we zometeen na het regionieuws met Marjolein verder. In dat regionieuws, je hoorde net al de coach van Maarten van der Weijden. Die zei, er stonden heel veel mensen te juichen voor hem. Die gaan we zometeen horen. En ook nieuws over het budget voor het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen. Dat moet namelijk worden aangepast.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: Half zes hier op Radio M Utrecht. Tijd voor het regionieuws over de kosten van een nieuw gemeentehuis in Mijdrecht, Marjolein.
9: Ja, die gaan flink omhoog. Het gaat om het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen. Dat wordt bijna €3,5 miljoen duurder dan was gepland. En dat komt volgens de gemeente doordat bouwmaterialen duurder uitvallen, net als stroomkosten. De totale investering komt uit op ruim €27 miljoen voor het gemeentehuis in Mijdrecht. De gemeenteraad die moet nog een beslissing nemen over die extra kosten. Dat gebeurt na de vakantie. Een spectaculair gezicht vandaag in Utrecht, waar de Monica-brug in losse delen terug werd geplaatst. Die brug tussen de Oude Noord en de Sint-Jacobstraat werd vanwege onderhoudswerk weken geleden op een ponton geplaatst. Daar zijn het asfalt, leuningen en beschermlaagje vernieuwd. Verslaggever Tessa Beijer keek samen met de aannemer hoe die brugdelen door de lucht werden getakeld.
10: Daar gaat hij, stukje van de brug.
11: Mooi, hè? Ja, deel 2. De brug bestaat uit 3 delen. En deel 2 hijsen we nu op.
10: En wat denkt u dan als u het zo ziet?
11: Ik ben super trots als ik dit zie. Want tot nu toe loopt alles voorspoedig en volgens planning. De eerste brug is net geplaatst en die past ook perfect. Dus ja, dat gaat de goede kant op.
10: Oh, is dat altijd nog spannend of het wel past?
11: Ik vind het altijd spannend. Jazeker. Ja, we hebben heel goed voorbereid. Maar als het moment daar is, is het toch altijd mooi om te zien dat het dat het allemaal werkt wat we bedacht hebben. Dus ja, ik sta hier heel trots. Ja.
9: Ja, nog wel even geduld. Die brug die moet nog even zo blijven liggen. Kan nog niet worden gebruikt. Mogelijk blijft die dus nog een weekje dicht. Soest mag door met de aanleg van dassenrasters om te voorkomen dat die dieren op het terrein van een woningbouwproject Oude Tempel komen. Een maand geleden werd de plaatsing van de rasters stilgelegd door de rechter. Dat had te maken met bezwaren van omwonenden en stichting SOS. Zij zijn bang dat het leefgebied van de beschermde dassenfamilie wordt aangetast door die rasters. Maar volgens de rechtbank moeten de bezwaarmakers hiervoor bij de provincie zijn. We hoorden net bij jou, Aart, al de coach van zwemmer Maarten van der Weijden. Hij zwemt de 22 stedentocht voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En veel publiek juicht zijn actie toe vanaf de kant.
12: Geweldig. Een kanjer van een man.
13: U gaat helemaal stralen.
12: Ja, ja. Ja, ik word ook een beetje emotioneel ervan.
14: Ja, ik vind het geweldig dat hij dit doet voor het Prinses Maxima Centrum. En ik ben vorig jaar zelf mijn beste vriendin verloren aan kanker. Dus ik vind het echt geweldig dat hier nu zoveel aandacht aan besteed wordt. En dat hij zo'n geweldige prestatie kan leveren hiervoor.
9: Ja, mooi. Deze mensen die stonden bij de Jan Blankenbrug tussen Nieuwegein en Vianen. En we hebben ook nog veel meer over die zwemtocht van Maarten van der Weijden op onze app en website. Het weer dan nog even. Vanavond kans op stevige buien. Morgen in de ochtend is er wat zon. Maar later op de dag helaas toch wel opnieuw buien met kans op onweer.
0: De lekkere toetjes stromen binnen, Marjolein.
9: Ja? Oh, vertel.
0: Yvonne gaat voor de hopjesvla met advocaat erdoor. Als je naar een restaurant gaat, crème brûlée.
9: Oh, ja.
0: Lekker, lekker. Doe jij eraan?
9: Nee, eigenlijk niet meer. Maar vroeger als kind nam ik altijd de Dame Blanche.
0: Oeh.
9: Als dat mocht van mijn ouder. Heel veel chocoladesaus.
0: Ja, lekker man. Goed, de files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging daar. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 25 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. 10 minuten. En tussen Noorderloos en Werkendam nog eens 5. Dat zijn ze voor de snelwegen. Zometeen PhD en de Four Tops.
15: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
18: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Nou, jullie laten mij ook niet zitten, want de lekkere toetjes vliegen je om de oren. Jullie zijn er volgens mij gek mee. Hallo Bianca.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ben jij een toetjesvrouw?
1: Ja, echt wel.
0: Ja, elke dag?
1: Bijna elke dag. Ja. Ja.
0: Wat wordt het toetje van vandaag?
1: Ik denk gewoon vanillevla. Lekker. Ja.
0: Ja. Gewoon lekker van die dikke vla uit de pak.
1: Juist, ja, precies.
0: Hey, en heb je een favoriet toetje?
1: Ja, heb ik wel. Ja, dan, ja, soms wel. Ja, zo'n guilty pleasure inderdaad. Het zijn van die Mona-toetjes van de griesmeel of van de vanille. En dan zit er van het rode saus onderin.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Heerlijk.
0: Dat je hem op zijn kop moet zetten en dan, dan druipt dat zo.
1: Oh.
0: Ja, ja, fantastisch. Maar je schreef ook, daar heb jij een kleine klacht over.
1: Nou, echt wel. Ja, het is, de supermarkt bij ons is veranderd. En ik merkte al dat het assortiment minder werd. En nu hebben ze dat koelschap dus helemaal verstopt. En helemaal achter een pilaar. En daarachter, daar staan de toetjes tegenwoordig.
0: Dus jij kan jouw griesmeelpudding maar moeilijk vinden?
1: Nou, de eerste keer was wel even schrikken, ja. Wat maak je me nou?
0: Had je een kleine paniekaanval dat je dacht dat het uit het assortiment was?
1: Nou ja, op een gegeven moment denk je gewoon dat dit gaat verdwijnen. Ik bedoel, van 10 soorten gaan ze naar 4 soorten en uiteindelijk kan je niet meer vinden.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, wat maak je me nou?
0: Ja.
1: Ja, ja, maar dat schijnt dus omdat het tussen haakjes ongezond is. Maar ja, je struikelt wel over de cola en die chips. Alleen je toetje, dat stop je achter een pilaar ergens. Dat stond ik elke keer achter.
0: Ja. Nou goed, wordt een beetje schat zoeken, maar ze zijn er nog.
1: Ja, gelukkig dus, wel. Ja, zo af en toe.
0: Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel, Bianca.
1: Dankjewel. Dag. Fijne avond. Doei.
0: Dag. Menno die stuurt een berichtje. Die zegt, vroeger deed ik vaak een combinatie van vanillevla en chocoladevla. Het zag er niet uit, maar het was eerlijk. Nu die enkele keer bij het diner in een restaurant, doet hij een cognacje bij de koffie. Ja, dat is ook een lekker toetje. Hallo Rita.
2: Hallo Aart, goedenavond.
0: Ja, jij was heel druk in de tuin met de pruimen, hè?
2: Nou ja, ik ben net weer geweest naar die pruimen, maar het is om te huilen.
0: Wat dan?
2: Ik denk die laatste pruimen, want ik kom er niet meer aan toe. Ik heb al 45 potten gemaakt, hè. Jam en selei dan,
0: ja.
2: Die heb ik dan gesaved. Maar die laatste die zijn het lekkerst, want ik ben ook druk in de tuin met bonen plukken en al die andere dingen meer, dat we zelf allemaal verbouwen.
0: Oh ja.
2: Maar ik denk van, nou dan laat me staan en als ze zachter worden, dan gooi ik die weer weg en dan heb ik toch wel weer nieuwe van de boom. Maar door die harde regen gaan ze allemaal barsten van boven.
0: Oh.
2: Bovenin komen de barsten en nou zitten de fazanten en weet ik veel, die wespen komen er nu bij, die gaan dan vreten.
0: Maar even dus Rita.
2: Ja?
0: Ik kijk wel naar een foto met tientallen door jou
2: 45
0: potten met blauwe pruimen. Ga je die nou allemaal zelf opeten als toetje de komende jaren?
2: Nee, niet alleen. Maar ik leef wel een beetje alleen van de pruimen. Want die jam laat ik nog even staan. Want die kan je wel langer dan een jaar bewaren.
0: Ja.
2: Maar ook al doe je er niet zoveel selijsuiker in. Want als ik nog even van je tijd mag roken.
0: Ja.
2: Ik heb die 40 potten heb ik maar met 1 kilo selijsuiker gedaan hoor.
0: Oh ja.
2: Ze zijn ook zoet van zichzelf.
0: Ja, nee, ik snap het helemaal. Maar pruimenjam natuurlijk hartstikke lekker. Maar elke avond, tot in 2028 aan toe, wordt dat niet een beetje veel, Rita?
2: Nou, ik geef ook wel wat weg. Dan ga ik op bezoek en dan neem ik zo'n potje jam mee natuurlijk.
0: Ja.
2: En Peter die snoept er nu ook van.
0: Ja.
2: Eerst moest hij er niets van hebben.
0: Okay.
2: Maar nee. Maar behalve yoghurt met die jam heb ik ook Danio in de koelkast staan hoor.
0: Oh, okay.
2: Met, daar zitten meer eiwitten in. Dus vandaar dat ik daar natuurlijk van gebruik maak.
0: Dus je combineert er wel een beetje.
2: Jazeker, maar met de volle yoghurt vind ik dit heel erg lekker. Anders is de yoghurt zuur en dan doe ik 1 lepel van die jam. Het is zo lekker.
0: Heerlijk,
2: lekker. Het is als je ver weg woont, anders kon je dus een potje komen halen.
0: Ja, nou ja. Dan moet jij maar er extra van genieten. Dankjewel Rita.
2: Ja, graag gedaan.
0: Fijne
2: succes.
0: Avond. Hoi,
2: doei, doei. Hoi.
0: Ja, wat is jouw favoriete toetje? Wat eet je graag? Stuur me even een berichtje. Kan via de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. Met de Four Tops.

0: Yves Berendsen en Emma Heesters. Radio M Utrecht. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, zometeen even de situatie in onze provincie. Maar toch even over de provinciegrenzen heen kijken. Want het is behoorlijk losgegaan, hè?
1: Nou, zegt dat wel. In de loop van de nacht, maar vooral in de ochtend en middag, trokken hele zware buien over het Waddengebied, Noord-Holland, het IJsselmeer en vooral over Friesland, Groningen en Drenthe. En daar moet je je voorstellen dat het met bakken uit de hemel viel. Ik heb neerslaghoeveelheden van 40 mm gezien in het noorden van Drenthe. Dat zijn 4 emmers vol. De onweersactiviteit, het was echt behoorlijk. En bij het plaatsje Aalsum is vanmiddag, en dat ligt in Friesland, is vanmiddag ook een fietser getroffen door de bliksem. En we weten niet hoe zijn toestand op dit moment is. Maar dat is natuurlijk ontzettend spijtig dat zoiets gebeurt. Ja, hele zware buien met langs de kust en ook bijna het land optrekkend diverse slurven. Het ziet eruit als een tornado, maar dat zijn de waterhozen die onder hele zware buien kunnen ontstaan boven warm zeewater. Nou, gelukkig ligt Utrecht niet aan zee, dus bij ons geen waterhozen, maar wel een paar onweersbuien vandaag. Het was een beetje ongelijk verdeeld. Op sommige plaatsen viel er bijna helemaal niks. En als ik even kijk naar de regenmeters in bijvoorbeeld Soestdijk, 15 mm, Woudenberg, 14 mm, Lopik, 13 mm. Dus er is ook wel het een en ander gevallen. En het is nog niet helemaal droog, moet ik zeggen.
0: Nee, hier in Utrecht stad wel, daar schijnt op dit moment het zonnetje. En als we vooruitkijken, hoe ziet het er voor vanavond en morgen uit?
1: Ja, er zit nog een stevige bui boven Brabant in de buurt van Breda met onweer. Maar die lijkt een beetje zuidwaarts, oostwaarts weg te trekken. Dus die raakt onze provincie wellicht. En daarna is het op de meeste plaatsen vanavond en vannacht droog. Het klaart lekker op en bij een afnemende wind kan het wat nevelig worden. En 13 graden is de minimumtemperatuur. Morgen beginnen we met wat zon. Het begint ook droog, maar in de loop van de ochtend krijgen we vanuit het noordwesten een hele lijn met stevige buien. Ergens tussen 11 en 2 passeert die van noordwest naar zuidoost. En dat kunnen weer, net zoals vandaag, hele stevige buien zijn die in korte tijd veel regen achterlaten met onweer, met hagel en met stevige windstoten. Dus ja, ik vrees dat we ook morgen even goed naar de radar moeten kijken of gewoon luisteren naar Gita.
0: Zo is dat. Wij zijn gewaarschuwd. Dank je wel en tot over een uur.
1: Tot zakjes.

0: Andrew Gold en The Lonely Boy hier op Radio M Utrecht. Heerlijke muziek zoals je dat van ons gewend bent. En er komt nog veel meer aan, ook het komende uur. Onder andere Raccoon ga je horen en Boss Kex.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27.

0: graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Utrecht komt thuis tot 7 uur. En Marjolein is er ook. Dag Marjolein.
2: Hoi.
1: En je hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
2: Ja, daarvoor gaan we naar een recreatieplas in Houten. Want daar zijn honderden dode vissen en watervogels gevonden. En volgens het waterschap, de Zichtse Rijnlanden, zijn die de afgelopen dagen gevonden. En uit onderzoek is gebleken dat het zuurstofgehalte van dat water laag is. Het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen wordt flink duurder dan gedacht. Ruim 3 miljoen euro. En dat komt door een stijging van kosten van bouwmaterialen en energiekosten. Of die overschrijding wordt goedgekeurd, bepaalt de gemeenteraad. In Utrecht zijn meerdere delen van de Monicabrug teruggeplaatst. Dat ging door de lucht en was ook een heel mooi gezicht. En ook nog nieuws over FC Utrecht zometeen om 6:30.
1: De verkeersinformatie A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 10 kilometer file, 20 minuten op onthoud. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 10 kilometer, een kwartier vertraging. En de laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 5 kilometer, 10 minuutjes op onthoud. Zometeen gaan we de oceaan op met Raccoon. En ook Boskeks komt voorbij.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: De zomer.

0: Boskeks. Heerlijk, hè? Deze donderdagavond, Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond. Straks hoor je Raccoon, Marvin Gaye en Kim Weston komen voorbij. En onze dierenarts, Martijntje van der Veer. Wij praten over, zeg maar honden en katten die niet zo welriekend zijn uit de bek. Hoe dat komt en vooral hoe we het kunnen voorkomen, daar gaat het over. En verder, ja, die toetjes, hè. Het, zeg maar het ouderwetse toetje, het bak vla op tafel, dat je mengen met yoghurt. Ja, dat lijkt er een beetje uit te gaan. Wat heb jij nou op tafel staan als toetje en wat had je vroeger? Kees die stuurde een bericht, Kees Berger, die zegt... Nou, toen ik tiener was, was mijn favoriete toetje zelf aangemaakte Saroma. Dat was poeder uit een pakje, dat moest je dan mengen met melk. En hij zegt, ja, misschien was dat wel zo lekker, omdat we als ander toetje vaak griesmeelpudding kregen. Nou, dat was zo'n beetje het ergste dat je mij kon voorzetten. En dat was dan opgestijfd in zo'n walvisvorm. Brrr, schrijft Kees. Ik snap het, Kees. Wat is jouw toetje? Wat eet je graag? Of moest jij ook aan de griesmeel vroeger en groeide je daarvan? Stuur maar een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht-app.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: heerlijk duet tussen Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two, Radio M Utrecht op deze donderdag. Ja, en vanaf zaterdag maak je weer kans, als je meedoet met onze spelletjes, op 4 kaarten voor de midgetgolfbaan in Lagevuurse. Die actie loopt van aanstaande zaterdag 22 augustus... tot en met vrijdag 28 augustus. Gewoon meedoen met de spelletjes en dan maak je kans op 4 kaarten... om lekker te midgetgolven in de Lagevuurse. En nu, om 6:15 op deze donderdag, tijd voor Martijntje van der Veer. Onze vaste dierenarts. Martijntje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een vraag die denk ik veel honden- en katteneigenaren zichzelf wel eens stellen. Waarom stinkt mijn hond of kat toch uit zijn bek? krijg je dat soort vragen eigenlijk vaak?
1: Ja, regelmatig. En ja. Het verschil is natuurlijk wat is stinken en wat is niet goed en wel goed. Daar verschillen de meningen nog wel eens over, maar hij komt heel veel voorbij, ja.
0: Ja, en steek jij dan ook als dierenarts jouw neus bijna die bek in?
1: Het hangt heel erg van het dier af, ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar je ruikt het wel als... dat is vaak zo als een hond bij je zit en hij zit gezellig naast je en hij zit te hijgen. En ja, je ruikt gewoon hele smerige lucht eruit komen. Dan betekent het wel vaak dat er iets niet helemaal goed is.
0: Ja, nee. Wat kan er niet goed zijn?
1: Nou, vaak is het een bacterie die in de bek voorkomt. Die eigenlijk een beetje hetzelfde als bij mensen. Als iemand niet goed uit zijn mond ruikt, dan kan dat door bacteriën veroorzaakt worden. En die bacteriën zitten ook bij honden en katten. En die veroorzaken plak, tandplak. En dat gaat meestal heel erg stinken. En dat plak zie je meestal niet. Alleen kan het uiteindelijk tandsteen worden en dan zie je het vaak wel. Maar met dat plak begint het en dat stinkt vaak.
0: Ja, dat is een probleem dat echt in de bek zelf zit, op de tanden. Kan je daar wat aan doen zelf als baasje?
1: Zeker, als je hond vies ruikt en het is verder, het tandvlees is niet ontstoken en je ziet ook nog geen tandsteen, dan kun je, als je hond niet lekker uit zijn bek ruikt, de tanden poetsen. Dat is net als bij mensen eigenlijk, helpt dat zeker om het plak weg te poetsen. En het is alleen heel erg belangrijk als je gaat poetsen dat je wel speciale hondentandpasta gebruikt of kattentandpasta. Want je mag dat niet zomaar met tandpasta doen die voor mensen is, omdat dat giftig kan zijn voor honden en katten.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En van die speciale kousstaven, wil dat nog helpen?
1: Soms helpt dat wel. Het is alleen zo dat heel veel van die kousstaven toch ook best wel veel calorieën bevatten. Je hebt ook wel speciale kouflapjes waar ze wat langer over doen. Er zijn ook brokken die wat langer, wat later uit elkaar knappen, zeg maar, als ze erop kouwen. En daar zit een soort lamellen in, zodat het plak ook wat weggepoetst wordt. Maar eigenlijk is de gouden standaard tegenwoordig toch om, als het je lukt, om te poetsen. En het allermooist zelfs iedere avond voor het slapen gaan. Dus dat zou het mooiste zijn.
0: Ja, als dat allemaal niet helpt, gaan wij als mens naar de mondhygiënist. Mm-hmm. Geldt dat ook voor honden of doe jij dat
1: Zeker.
0: Dan?
1: Zeker. Ja, nee, dat is niet de mondhygiënist. Maar dat, dan komen ze eigenlijk bij de dierenarts. En het jammer is altijd, vind ik, dat honden of katten niet in een stoel gaan zitten en de bek open, zeg maar, zoals bij ons.
0: Ja.
1: Dat je gewoon dat rustig toelaat. Dus als je dat gaat reinigen, ja, daar hebben ze eigenlijk altijd wel een narcose voor nodig. Ze moeten altijd even slapen. Want dat is zonder narcose gewoon echt niet te doen. Nee.
0: Dat is het probleem wat in de bek zit. Kan het ook nog vanuit de maag komen?
1: Ook, ja. Er kunnen, weet je, als er in de maag iets aan de hand is, een ontsteking of heel veel maag-darmklachten, die kunnen ook een vieze lucht uit de bek geven. Het kan soms ook zijn dat er iets met de nieren is. Dan ruik je meer een soort urineachtige lucht uit de bek. En soms ook ammoniak, bijvoorbeeld bij honden of katten met suikerziekte die heel slecht zijn, kun je zo'n geur hebben. En wat ook heel erg kan stinken is bij sommige honden die wat diepe plooien hebben in de lippen. Waarbij er tussen die lipplooien, zeg maar, ook allerlei bacteriën uit de bek gaan zitten broeien. En dat stinkt ook vaak heel erg.
0: Dus, oké. Okay. Nou,
1: dat zijn wat dingen die daar te maken kunnen
0: hebben.
1: Ja.
0: Als u thuis zit te eten, het gesprek is bijna voorbij.
1: Ja.
0: dan kan u verder. Nog één vraag daarover. Ruik jij het verschil tussen iets wat in de bek zit of iets wat in de maag zit?
1: Ja, dat ruik je meestal wel. Die differentiatie kan je vaak wel maken, ja.
0: Oké. Goed. Dankjewel, Martijntje.
1: Ja, graag gedaan.
0: En wij gaan weer verder aan het avondeten.
1: Ja, nou, eet smakelijk.
0: Tot volgende week.
1: Joe.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Utrecht komt thuis met Aart van Eldik. Elke dag van 5 tot 7 op Radio M Utrecht. Zo gezellig,

Dolly Parton. Here you come again. Het ouderwetse toetje is een beetje op zijn retour. Wat zet jij op tafel na het avondeten? En wat kregen jullie vroeger? Paul die moet gelijk terugdenken aan de bitterkoekjespudding van zijn moeder. En er zat dan een vleugje Oostenrijkse stroorum bij. Ho, ho, ho.

0: Pink Got Me Started. Zometeen hoor je nog Senna en Sven Versteeg en John Fred en Playboys. Maar eerst Marjolein met het regionieuws. Onder andere over grote vissterfte in een recreatieplas in Houten. En FC Utrecht, ja, daar moet wel wat gebeuren na twee verliespotjes.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Half 7 hier op Radio M Utrecht, het regionieuws met Marjolein. En jij begint met de vissterfte in Houten.
7: Ja, daar zijn honderden dode vissen uit recreatieplas Laagraven gehaald. Volgens waterschap de Stichtse Rijnlanden gaat het vooral om dode vissen, maar liggen daar ook tientallen dode watervogels. Er zijn metingen gedaan naar de waterkwaliteit. Daaruit blijkt dat het zuurstofgehalte erg laag is. Door de wind en de regen van de afgelopen dagen zijn mogelijk zuurstofarme en zuurstofrijke waterlagen met elkaar vermengd. En die vogels zijn vermoedelijk door botulisme getroffen. De Monikabrug in Utrecht is in losse delen weer terug naar zijn plek getakeld. Vanwege onderhoud was de brug tussen de Oude Noord en Sint-Jacobstraat op een ponton geplaatst. En daar zijn de afgelopen weken het asfalt, de leuningen en beschermlaag vernieuwd. De brug kan nog niet worden gebruikt. Mogelijk blijft die nog een week dicht. Het nieuwe gemeentehuis van de Ronde Venen wordt bijna 3,5 miljoen euro duurder dan begroot. En dat komt volgens de gemeente doordat bouwmaterialen duurder uitvallen, net als de stroomkosten. En de totale investering komt uit op ruim 27 miljoen voor het gemeentehuis in Meidrecht. Of deze begroting er doorheen komt, dat bepaalt de gemeenteraad na de vakantie. Nordin Amrabat wil graag voor FC Utrecht spelen. De 39-jarige aanvaller traint mee om zijn conditie op peil te houden. En als het aan hem ligt, levert dat een contract op. Nordin kent de club aardig goed, doordat zijn jongere broer Soufiane hier jaren heeft gespeeld.
8: Ik hou mijn conditie op peil, maar nu ik hier ben, smaakt het wel naar meer. En de perspectieven moeten goed zijn. Kijk, je bent 39, om elke dag keihard te trainen, dan niet te spelen, ja, dan heeft het niet heel veel nut. En ja, een club als FC Utrecht, een club met karakter, met een hele grote achterban. Goed stadion, natuurlijk is dat op om daar te mogen spelen. Is voor iedereen, voor iedere voetballiefhebber is dat gewoon een mooi vooruitzicht. Of je nou 18 bent of 39.
7: Ja, hij heeft dus nog wel ambitie. En FC Utrecht heeft ook de Noor Marius Broholm gehuurd, werd vandaag bekend. Deze jongen is 21 en wordt gehuurd van het Franse Lille. Nou, ook dat transfernieuws lees je op onze app en website.
0: En dan hopen wij natuurlijk wel dat onze FC Utrecht punten gaat pakken.
7: Dat het iets gaat opleveren.
0: Ja, ja, hoor.
7: Dat zou wel eens leuk zijn. Ja. Het weer nog even. Nu schijnt op veel plaatsen de zon. Maar vanavond ook weer kans op stevige buien. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en kans op onweer.
0: Marjolein, dankjewel. De files wilde ik zeggen, maar de pagina wordt net automatisch ververst. En er is geweldig nieuws. Het is overal lekker doorrijden. Zometeen John, Fred en Playboys. En het uitgebreide weerbericht met Margot.
3: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Utrecht komt thuis met Aart van

0: en Sven Versteeg en Vuurwerk Radio M Utrecht. Ja, misschien moet je nog aan het avondeten, misschien heb je het al op. Had je een toetje daarna? Ja, het traditionele toetje, dat raakt steeds meer uit zwang, zeg maar. Maar volgens mij niet bij Corrie. Hallo Corrie?
1: Hallo Aart, goedenavond.
0: Want jij stuurt mij een foto en je hebt gewoon ouderwetse vanille griesmeelpudding gekookt.
1: Ja, dat klopt. En dat is zo lekker.
0: Ja. Ja, want waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Het zijn 6 glazen bakjes.
1: Ja, klopt.
0: Tot de rand toe gevuld met plasticje eroverheen. Moet dat?
1: Ja, normaal laat ik het zo afkoelen, maar dan krijg je er een heel dik vel op. En dat vind ik niet zo lekker persoonlijk.
0: Ja.
1: Dus ik leg er een laagje folie overheen, doorzichtige folie. En dan krijg je dat vel niet.
0: Oh, dat is de truc. Want dat is waarom veel mensen toch ook gruwen van griesmeelpudding.
1: Ja, vaak wel, ja. Maar dat vel, dat is echt heel taai, wordt het dan. En dat is niet lekker.
0: Ja. En hoe maak je het verder?
1: Nou, ik neem 1 liter melk en dan doe ik 100 gram griesmeel, 75 gram suiker. En ik laat de melk koken en als het kookt, dan giet ik de griesmeel en de suiker er doorheen, al roerend. En dan laat ik het 3 minuutjes koken en dan giet ik het in en is het klaar. Dus heel simpel eigenlijk.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ja, dat is nog steeds van vroeger het recept.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja. Nou ja, je kan die pakken kopen tegenwoordig en dan staat het receptje er ook op. Dus het is heel simpel. En dan, als ik het dan straks op ga eten, want ik ben net klaar met eten. Dus ja. Straks ga ik aan de griesmeel en dan doe ik er een beetje aardbeienjam overheen. Oh, smullen zeg.
0: Heerlijk. dat gaat niet allemaal op hoor, toch, die 6 bakjes vanavond?
1: Nee, zeker niet. Maar als het goed is, komt mijn zoon straks even langs. En dan, die duikt als eerste de koelkast in. En dan, dat vindt hij ze vanzelf wel.
0: Oké. Eet smakelijk, Corrie. Dankjewel. Ja,
1: dankjewel. Fijne avond.
0: Dag. Hallo, Isaac.
2: Hoi, Aart.
0: Jij schreef een korte boodschap.
2: Ja, ik heb helemaal naam er niet bij gezet.
0: Ik kijk er wel doorheen, hoor. Wij aten veel smoortpap.
2: Ja.
0: Wat is dat?
2: Dat is gemaakt van wei. Dat is afval van kaasmakerij, zeg maar.
0: Ja.
2: En daar met bloem. En dan rozijnen of krenten.
0: Ja.
2: En dan, hoe je precies verder klaarmaakte. Maar dat was heerlijk om te eten verder. Dat werd bij de boeren veel gebruikt.
0: Ja, het vocht dat want ik heb het even inderdaad opgezocht. Het vocht dat overblijft na kaas maken.
2: Ja, precies, ja.
0: Je moet er maar opkomen.
2: Ja, die wei die werd vroeger heel veel gebruikt overal voor.
0: Ja. Nou, smoortpap.
2: Ja, is alleen maar veevoer, denk ik, of zo.
0: Zeg, en wat voor toetjes eet je nu, Isaac?
2: Ja, wij pap meestal.
0: Pap.
2: Yoghurt of vla.
0: Ja, ouderwets ook wel.
2: Ja.
0: Maar geen smoortpap meer?
2: Nee, jammer genoeg niet. We hebben geen wei ook hier.
0: Nee, ja, dan houdt het op, hè?
2: Ja. Maar vroeger zat er tussen de boeren in en mijn zuster werken bij een boer. Dus ja, dan dacht ze het wel mee. Dan kon je gelijk weer pap maken natuurlijk, hè?
0: Ja, nou heerlijk, lekker. Smoortpap.
2: Smoortpap, ja.
0: Weer wat geleerd. Dankjewel, ja. Isaac. Fijne avond.
2: Oké, fijne avond. Groetjes.
0: Hoi.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

0: Dusty Springfield en The Son of a Preacher Man. En nu Margot. Dag Margot, goedenavond.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo. Ja, er is veel regen gevallen in de provincies om ons heen. Tot hoever zijn wij gekomen?
1: Nou, ik ga nog even naar die regenmeters kijken. Maar ik geloof niet dat er nog iets bij is gekomen. Ik druk even op verversen. En Soestdijk is nog steeds aan de leiding met 15,2 mm. Op de meeste plaatsen is het nu droog. Er zit nog wel één bui in het uiterste zuidwesten van de provincie bij Leerdam. Dus die trekt nog even langs de zuidrand van onze provincie voordat de zon ondergaat.
0: Ja, en is het dan qua regen gebeurd voorlopig?
1: Nou, voorlopig. Hè. We hebben een korte adempauze. Want later vanavond en vannacht beperken de buien zich langs de kust. Nabij het warme zeewater. Record warme zeewater. Maar wij liggen niet aan zee. Dus ik denk dat het op de meeste plaatsen vanavond en vannacht droog is. 13 graden is de minimumtemperatuur. Morgenochtend is het ook nog droog. Maar morgenmiddag, nee, eind van de ochtend moet ik eigenlijk zeggen. Vanaf 11 uur komt er vanuit het noordwesten een hele lijn met buien onze kant uit. Tussen 11 en 2. Wellicht code geel buien ook voor onze provincie. Want dat zijn weer van die zware jongens. Op een enkele plek kan het even flink doorregenen. Er kan onweer bij zitten, kleine hagel. En de wind kan ook behoorlijk vlagerig zijn. En gaat in de loop van de middag vanuit het noordwesten waaien. Ik denk dat het voor die buien uit nog net 20, 21 graden gaat worden. En daarna zal die temperatuur gaan dalen.
0: Oké. Nou, een korte blik op het weekend.
1: Ja, zaterdag nog een laatste bui, een regenbui. Dus geen onweer meer, al een beetje meer zon en 20 graden. En vanaf zondag een aantal dagen droog weer met geleidelijk meer zon. En na het weekeinde, dus vanaf maandag, dinsdag, met de naoostdraaiende wind ook weer warme lucht. En ja, daarmee wordt het midden volgende week misschien wel weer zo'n 3, 24 graden.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dat kunnen we weer naar uitkijken.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Margot.
1: Graag gedaan.
0: Fijne avond.

Bette Midler en To Deserve You hier op Radio M Utrecht. Zometeen de avond van de nostalgie, dan komt er weer wat heerlijks voorbij hoor. Ik zie Paul McCartney klaarstaan, The Kinks. Kortom, genieten, muzikaal, hier op Radio M Utrecht. Fijne avond.

0: Staatsloterij. Speel bewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
9: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
8: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische

0: van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De zomer vier je bij ons.
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Friese Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Friese Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een bijzonder goede avond. En ik denk dat hij wel goed begonnen is. Als je als eerste liedje in de Love Songs avond hoort van Boudewijn de Groot. Hebben veel mensen mooie herinneringen aan. Ook ik. Heeft mijn ogen dicht gedaan. En aan de lieve vrouw gedacht aan wie ik dit liedje koppel. En in de Love Songs komen een heleboel liedjes voorbij die je kan koppelen aan een moment, aan een herinnering, aan een liefde. Dus ik zou aan jou willen vragen, ga je mee op reis?

ene liedje is nog mooier dan de andere. Vanavond op Radio M Utrecht. Sharing the Night Together, zojuist van Dr. Hook. Daarvoor nog Natalie Cole en Miss You Like Crazy. Ook een echte hartebreker. Nou, het is weer een week waarin wat regen valt. Ja, en dan kan je de romantiek van regen er ook wel weer bij halen. Hè? Rainy Night in Georgia is dit.

Paul Enke en ook Dia Coates waren dat op Radio M Utrecht. You're Having My Baby. Sommige liedjes die zijn een beetje verdrietig. En die hoor je natuurlijk ook hier. Daar kan je dan lekker door laten meeslepen. Gloria Estefan is dit.

Good old Sir Cliff Richard op Radio M Utrecht met Constantly. Een graag gehoorde gast in deze uitzendingen. Wat kan je nog verwachten voor het komende kleine half uur? Nou, muziek van Ed Sheeran komt eraan, Lionel Richie ook nog. Maar laat ik eerst de tranen maar eens even stromen met Don McLean en Crying.

Soms deel je liedjes met elkaar en soms sta je helemaal alleen. Ik wilde deze op mijn bruiloft horen. Maar mijn aanstaande echtgenoot, die vond er helemaal niks aan deze Thinking Out Loud. Nou, meningen mogen natuurlijk verschillen over muziek, hè? Daar is muziek ook voor gemaakt. En het fijne is dat als je het ene liedje even wat minder mooi vindt, je de ander misschien wel weer omarmt. Marie McKee is dit.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.